0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De KNVB, Go Ahead Eagles en de politie zeggen dat ze geen spreekkoren hebben waargenomen tijdens de oefenwedstrijd van Go Ahead Eagles tegen Apollon Limassol. De wedstrijd waarin scheidsrechter Rob Dieperink floot. En daarmee spreken ze de geruchten tegen die online verschenen dat kwetsende leuzen tijdens die wedstrijd een rol zouden hebben gespeeld rond zijn overlijden. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Na het overlijden van Dieperink verschenen op sociale media berichten waarin werd beweerd dat supporters hem hadden toegezongen vanwege een eerdere verdenking van aanranding van een minderjarige jongen. Die zaak werd kort na zijn aanhouding in Engeland geseponeerd vanwege gebrek aan bewijs. Volgens een woordvoerder van Go Ahead Eagles heeft de club zelf niets waargenomen. De KNVB heeft ook niets gemerkt en na contact met de politie blijkt dat daar ook geen meldingen of waarnemingen bekend zijn. Directeur van Go Ahead Eagles is Jan-Willem van Dop. Hij zegt dat de club eventuele ongepaste uitingen afkeurt, maar dat daar tijdens de wedstrijd niets van is gebleken. En hij vertelt ook dat hij na afloop nog met Dieperink heeft gesproken en hem een hand heeft gegeven. Volgens Van Dop merkte hij toen niets waaruit bleek dat de scheidsrechter geïntimideerd of bejegend zou zijn. De KNVB heeft geen verdere mededelingen over de doodsoorzaak van Dieperink gedaan.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Barcelona is boos op bondscoach Ronald Koeman, de medische staf van Oranje en ook op Frenkie de Jong vanwege de manier waarop zijn knieblessure is behandeld op het WK voetbal in de Verenigde Staten. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Volgens de Spaanse media meldde de Jong zich eerder dan gepland bij Barcelona voor onderzoek aan zijn rechterknie. En daarbij stelden de clubartsen een ernstige zwelling en instabiliteit van het gewricht vast. Er zou zelfs sprake kunnen zijn van schade aan kniebanden, maar door een inwendige bloeding kon een MRI-scan nog niet direct worden gemaakt. Barcelona wist dat de Jong tijdens de WK-wedstrijden van Oranje tegen Tunesië en Marokko injecties had gekregen om te kunnen spelen. De club zegt echter niet te zijn geïnformeerd over de mogelijke ernst van de blessure. In Catalonië leeft het vermoeden dat de Jong al geblesseerd speelde en dat de extra belasting van de wedstrijd tegen Marokko de situatie heeft verergerd. De Spaanse club vreest dat een operatie nu nodig is en als dat zo is, kan de Jong 4 tot 6 maanden uit de roulatie zijn. De kwestie zet de relatie tussen Barcelona en het Nederlands elftal opnieuw onder druk. Er zijn in het verleden wel meer verhalen geweest over blessures en het niet goed behandelen. En volgens de Spaanse media vindt de club dat de begeleiding van Oranje tekort is geschoten. En ook zou Barcelona vinden dat Frenkie de Jong zelf veel meer had moeten aangeven over de klachten aan zijn knie.
0: Dit is jouw sportradio.

0: Joffrey Radio is jouw sportradio.
1: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
2: Ben jij daar, Rick?
3: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
3: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
3: 3 uur.
4: Goedenacht, dit is het ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Daphne Harnemeijs. Een Mexicaanse journalist die veel schreef over criminaliteit en veiligheid is doodgeschoten. Hij werd vlakbij zijn huis onder vuur genomen. Journalistenorganisaties denken dat de moord te maken heeft met zijn werk. Mexico geldt als een van de gevaarlijkste landen ter wereld voor journalisten. De Verenigde Staten hebben Iran opnieuw aangevallen. Het is al de 6e nacht op rij dat Amerikaanse doelen worden bestookt. Volgens Iraanse media zijn dit keer onder meer bruggen en een luchthaven geraakt. Bij de aanval op de bruggen zouden 3 mensen zijn omgekomen. Reizigers moeten begin september rekening houden met een 24-uur staking op het spoor. Vakbond FNV kondigt nieuwe landelijke acties aan uit protest tegen de bezuinigingen van het kabinet. Ook bij de overheid, in de havens en in delen van de zorg komen acties. Wanneer de spoorstaking precies is, wordt later bekendgemaakt. En Tomorrowland heeft gereageerd op de kritiek over een DJ-optreden vlakbij het gebouw in Brussel, waar deze week 6 mensen om het leven kwamen bij een brand. Volgens de organisatie is er vooraf een minuut stilte gehouden en was het nooit de bedoeling om mensen te kwetsen, meldt de Telegraaf. Volgens politici had het daar nooit mogen plaatsvinden. Het is 14 tot 18 graden en vooral in het noorden kan wat mist ontstaan. Morgen is het droog met flink wat zon. Het wordt 20 graden aan zee tot 27 graden landinwaarts.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Franco Colapinto noemt de eerste periode van zijn Formule 1-loopbaan de moeilijkste uit zijn carrière. Argentijn kijkt openhartig terug op de periode waarin hij onverwacht instapte bij Williams en direct onder een vergrootglas terechtkwam. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Colapinto vertelt dat hij nauwelijks tijd kreeg om aan het niveau van de Formule 1 te wennen. Hij moest direct presteren en voelde dat iedere training, kwalificatie en race bepalend kon zijn voor zijn toekomst. Volgens hem was de druk enorm, werden fouten ook meteen uitvergroot en dat maakte het weer lastig om met vertrouwen te rijden. Daar kwam volgens Colapinto nog bij dat hij moest wennen aan alle aandacht buiten de baan. De media, de verwachtingen van teams en fans en de voortdurende speculaties over zijn toekomst zorgden er ook nog eens voor dat hij mentaal een moeilijke periode doormaakte. Hij noemt vooral de onzekerheid over zijn zitje een van de lastigste momenten uit zijn loopbaan. Toch zegt Colapinto dat hij periode hem ook sterker heeft gemaakt. Hij heeft geleerd hoe belangrijk het is om rustig te blijven en zich niet te veel bezig te houden met alles wat er om hem heen gebeurt. Inmiddels voelt hij zich naar eigen zeggen beter voorbereid op het leven als Formule 1 coureur en hij ervaart naar eigen zeggen meer vertrouwen en stabiliteit bij zijn huidige team en dat is Alpine. Met de lessen uit zijn eerste periode in de Formule 1 hoopt hij zich in de komende seizoenen verder te kunnen ontwikkelen.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Adam Tawi heeft na zijn overstap van Vitesse naar NEC te maken gekregen met veel negatieve reacties. Aanvallende middenvelder verklaart dat hij zijn transfer daarom maandenlang strikt geheim heeft gehouden. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Al in januari voerde zijn zaakwaarnemer de eerste gesprekken met de Nijmeegse club. En de speler zelf zat in de tweede helft van het seizoen meerdere malen met NEC om de tafel. En Tawi deelde dat nieuws enkel met zijn naaste familie, en dat was om te voorkomen dat er onrust zou ontstaan. Zelfs zijn toenmalige ploeggenoten bij Vitesse wisten niets van zijn plannen om een overstap te maken naar de grote rivaal uit Nijmegen. Toen het nieuws vorige maand alsnog naar buiten kwam, ja, toen stroomden de reacties binnen. Hij benadrukt dat hij de emoties van de Vitesse-achterban begrijpt, maar hij wijst tegelijkertijd naar het verschil in status tussen beide clubs. Volgens de twintiger is zijn besluit sportief gezien verklaarbaar en zouden mensen met gezond verstand zijn keuze moeten begrijpen. Hij kiest er bewust voor om geen aandacht te schenken aan alle negatieve berichten. Hij wil namelijk gewoon zijn energie behouden. Bij NEC richt Tawi zich op een nieuwe rol als rechtsbuiten. Speler zelf stelt dat hij bij zijn nieuwe club wil groeien in zijn rendement. En hij geeft ook aan dat hij weliswaar houdt van dribbelen en acties maken, maar dat hij zich ervan bewust is dat hij uiteindelijk meer doelpunten en assists moet produceren om wedstrijden te beslissen.
0: Dit is jouw Sportradio.

0: Grand Prix Radio.
1: All position.
2: Meer sport, meer muziek.
3: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio nieuws.
2: 4 uur.
4: Goedemorgen, dit is het ANP nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Daphne van der Meijs. Het dodental van de zware aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 5000. Tienduizenden mensen zijn ook nog eens hun huis kwijt en verblijven nog altijd in opvanglocaties. Hoeveel mensen nog worden vermist is niet bekend. De aardbevingen troffen het land bijna een maand geleden. Ministers en staatssecretarissen steken steeds meer geld in hun sociale media. Volgens de Telegraaf is sinds 2020 al ruim 3,5 miljoen euro uitgegeven aan externe hulp. Daarnaast werken er zeker 33 mensen fulltime aan de online zichtbaarheid van kabinetsleden. Deze kosten zouden nog maar het topje van de ijsberg zijn. Een nieuwe stunt op de Zwarte Cross is helemaal misgegaan. Een stuntman werd met zo'n 185 km per uur weggeschoten en hij moest in een kussen belanden, maar hij landde verkeerd. Hij is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Met de stunt wilde de organisatie een wereldrecord vestigen. Goed nieuws voor vakantiegangers in Frankrijk. De Route du Soleil is weer helemaal open nadat een grote natuurbrand de snelweg bij Parijs had afgesloten. Er gelden nog wel lagere snelheden en er is een rijstrook vrijgehouden voor de hulpdiensten. De brand is inmiddels onder controle. Het is 14 tot 18 graden en vooral in het noorden kan wat mist ontstaan. Morgen is het droog met flink wat zon. Het wordt 20 graden aan zee tot 27 graden landinwaarts.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Jan van Veen wordt de nieuwe bondscoach van de Nederlandse Turnbond, de KNGU. Hij begint op 1 september in zijn nieuwe functie en wordt op sportief gebied verantwoordelijk voor zowel de mannen als de vrouwen turnploeg. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Van Veen krijgt binnen de KNGU de taak om samen met de topsportmanager Patrick Roel de koers van het Nederlandse turnen verder uit te zetten. Nieuwe structuur volgt op een onderzoek naar het topsportsysteem van de bond, waaruit bleek dat er verbeteringen nodig waren op het gebied van organisatie, samenwerking en visie. Nieuwe bondscoach neemt heel veel ervaring mee vanuit verschillende sporten. Zo werkte hij eerder als hoofdcoach bij het baanwielrennen en BMX was hij prestatiemanager bij NOC-NSF, bondscoach van de Duitse schaatsploeg en technisch directeur bij de Handboogbond. Van Veen zegt dat hij zich aangetrokken voelt tot een bond die kritisch naar zichzelf durft te kijken en keuzes maakt om beter te worden. Hij wil samen met de sporters, coaches en clubs werken aan de ontwikkeling van het turnen in Nederland en de prestaties op de lange termijn verbeteren. Met de komst van Van Veen kiest de KNGU voor een duidelijke verdeling van verantwoordelijkheden. De bondscoach richt zich op het sportieve gedeelte, terwijl de topsportmanager zich bezighoudt met de strategische en organisatorische kant.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Ga met GP Ticket naar de Formule 1 van Hongarije. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis. En geniet van Budapest en het gerenoveerde circuit, inclusief tribune, voor €1.240. Reserveer nu op gpticket.nl.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Joy Beunen en Jenning de Bo gaan opnieuw de strijd met elkaar aan. Twee topschaatsers nemen het opnieuw tegen elkaar op na hun opvallende duel tijdens de zogenoemde Battle of the Sexes op de 3000 meter. Al zal hun nieuwe duel zich niet op het ijs afspelen. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Vorige confrontatie ontstond vanuit een grap, maar groeide uit tot een veelbesproken duel tijdens de Zilveren Bal in Leeuwarden. De Bo, vooral bekend als sprinter, nam het op tegen langebaanspecialist Beunen. En die wedstrijd bleef lang spannend en uiteindelijk eindigde die in het voordeel van Beunen. Nu wil de Bo revanche en daar krijgt hij ook nog eens een kans voor, maar dit keer niet op het ijs. Schaatsers verruilen op zondag 2 augustus hun schaatsen voor raceauto's tijdens de Racing Day op het TT-circuit in Assen, waar zij in een Mazda MX-5 Cup race de strijd met elkaar aangaan. Beunen kan de aandacht rondom de nieuwe clash wel waarderen. Meervoudig wereldkampioen lacht om de bezorgdheid dat de nieuwe strijd opnieuw voor veel discussie zou kunnen zorgen. Volgens haar gaat ze niet opnieuw een lange voorbereiding of zware schaatswedstrijd in voor het duel. Nieuwe ontmoeting tussen Beunen en de Bo borduurt voort op een duel dat begon als een ludieke uitdaging, maar uitgroeide tot een van de meest opvallende momenten uit het afgelopen schaatsseizoen.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Sportradio.
1: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
2: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
2: 5 uur.
3: Goedemorgen, dit is het ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Daphne van der Meijs. De Verenigde Staten hebben voor de 6e nacht op rij luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Daarbij zijn 2 bruggen en een luchthaven geraakt. Bij de aanval op de bruggen zouden 7 mensen zijn omgekomen. Iran sloeg terug met aanvallen richting Qatar en Bahrein. Maar over schade of slachtoffers is nog niets bekend. Patiënten moeten steeds langer wachten op een afspraak met een neuroloog, schrijft het AD. Volgens de Nederlandse Vereniging voor Neurologie lopen de wachttijden in sommige ziekenhuizen op tot 1,5 jaar. En dat komt door een groeiend tekort aan neurologen. Ook de acute zorg komt steeds meer onder druk te staan. President Trump hield een toespraak en zei daar dat China Amerikaanse verkiezingsgegevens heeft gestolen. Volgens hem bewijzen geheime documenten dat die hij binnenkort openbaar wil maken. Voor die beschuldigingen is tot nu toe geen bewijs gevonden. Trump sprak zich ook boos uit over de tv-zenders die zijn toespraak niet wilden uitzenden. En voor het eerst komen er tijdens de Nijmeegse Vierdaagse gratis vrouwenurine waar, schrijft het AD. Op 8 plekken in de stad worden zogenoemde lapés geplaatst, waarin 3 vrouwen tegelijkertijd kunnen plassen zonder een afgesloten hokje in te moeten, zoals bij een Dixie. De toiletten moeten de wachtrijen bij bijvoorbeeld de Nijmeegse Vierdaagse feesten korter maken. Het is droog met brede opklaringen en maximaal 18 graden. De rest van de ochtend begint ook droog met flink wat zon. Vanmiddag is lokaal kans op een bui in het noorden en oosten. Het wordt 20 tot 27 graden.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort. Max Verstappen kijkt uit naar de Grand Prix van België op Spa-Francorchamps. Coureur wil zich daar herpakken na een lastig raceweekend op Silverstone, waar hij uitviel na een crash vanwege een niet sluitende achtervleugel. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Verstappen zegt dat het goed was om na die periode even rust te hebben. Viervoudig wereldkampioen van Red Bull werkte daarna alweer met het team in de fabriek en stapte in de simulator om zich voor te bereiden op de volgende race. En Spa-Francorchamps is een speciaal circuit voor Verstappen. Hij noemt de baan zijn favoriete circuit op de Formule 1 kalender en kijkt ook weer uit naar de terugkeer in België. Tegelijkertijd verwacht hij dat het geen eenvoudig weekend wordt. Door de beperkingen rond het energiemanagement op de lange rechte stukken kan het volgens hem nog best een uitdaging worden. Verstappen houdt wel vertrouwen uit eerdere resultaten op het Belgische circuit. Hij presteerde er de afgelopen jaren sterk en won de Grand Prix van België in 2021, 22 en 23. Tijdens het raceweekend draagt Verstappen opnieuw zijn speciale helm met een oranje leeuw en daarmee wil hij de fans bedanken voor hun steun door de jaren heen. Nederlander begint op Spa aan een nieuwe kans om zich te herpakken na de teleurstellingen van de afgelopen races.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

Het circuit is van jou tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? RacePlanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijks en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: De KNVB, Go Ahead Eagles en de politie zeggen dat ze geen spreekkoren hebben waargenomen tijdens de oefenwedstrijd van Go Ahead Eagles tegen Apollon Limassol. De wedstrijd waarin scheidsrechter Rob Dieperink floot. En daarmee spreken ze de geruchten tegen die online verschenen dat kwetsende leuzen tijdens die wedstrijd een rol zouden hebben gespeeld rond zijn overlijden. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Na het overlijden van Dieperink verschenen op sociale media berichten waarin werd beweerd dat supporters hem hadden toegezongen vanwege een eerdere verdenking van aanranding van een minderjarige jongen. Die zaak werd kort na zijn aanhouding in Engeland geseponeerd vanwege gebrek aan bewijs. Volgens een woordvoerder van Go Ahead Eagles heeft de club zelf niets waargenomen. De KNVB heeft ook niets gemerkt en na contact met de politie blijkt dat daar ook geen meldingen of waarnemingen bekend zijn. Directeur van Go Ahead Eagles is Jan-Willem van Dop. Hij zegt dat de club eventuele ongepaste uitingen afkeurt, maar dat daar tijdens de wedstrijd niets van is gebleken. En hij vertelt ook dat hij na afloop nog met Dieperink heeft gesproken en hem een hand heeft gegeven. Volgens van Dop merkte hij toen niets waaruit bleek dat de scheidsrechter geïntimideerd of bejegend zou zijn. De KNVB heeft geen verdere mededelingen over de doodsoorzaak van Dieperink gedaan.
0: Dit is jouw Sportradio.

0: Sportradio.
1: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
2: Ben jij daar, Rick?
3: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
3: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
3: 6 uur.
4: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Martijn Richters. Vakbond FNV wil begin september opnieuw grote acties houden tegen de bezuinigingen van het kabinet. Er komt waarschijnlijk een landelijke 24-uur staking op het spoor en er worden acties voorbereid bij de overheid, in de havens en in de zorg. Wanneer de spoorstaking precies is, is nog niet bekend. Justitie ziet geen reden om de agenten te vervolgen die vorig jaar een jongen van 15 doodschoot in Capelle aan de IJssel. Maar nabestaanden zijn daar niet mee eens. Ze vragen het gerechtshof om er nog eens naar te kijken. De jongen was op de vlucht naar een gewapende fatbike-roof en hij had een pistool bij zich. Een stunt op de Zwarte Cross is misgegaan. Een stuntman werd met een katapult met 185 km per uur weggeschoten en moest 75 meter verderop op een speciale mat neerkomen, maar kwam verkeerd terecht. Hij is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Met de stunt wil de organisatie een wereldrecord vestigen. Goed nieuws voor vakantiegangers in Frankrijk. De Route du Soleil is weer open, nadat een grote natuurbrand de snelweg voor het deel bij Parijs had afgesloten. Er gelden nog wel lagere snelheden en er is een rijstrook vrijgehouden voor hulpdiensten. Vanochtend begint droog met flink wat zon. Vanmiddag is lokaal kans op een bui in het noorden en oosten. Het wordt 20 tot 27 graden.
0: Grand Prix Radio.
3: Noud van Sommeren.
5: Goedemorgen, het is de start van vrijdag 17 juli en vandaag ook de start van het raceweekend in België, de Formule 1. Maar er is meer, er is natuurlijk ook nog tennis en Tour de France, daarover straks meer.

Sportradio, Grand Prix Radio. En het begin van deze vrijdag, de start van de laatste werkdag van deze week. Misschien vandaag wel de start van je zomervakantie. Zou zomaar kunnen. Nou, het wordt in ieder geval een overwegend droge dag met geregeld zon. Al is er in het westen en noorden ook flink wat bewolking. Vanmiddag kan plaatselijk nog een bui vallen, vooral in het noordoosten. De temperatuur vandaag 22 graden aan zee tot zo'n 28 in het zuidoosten. Ja, de vrijdagochtendspits die verloopt zoals gebruikelijk rustig. Maar ja, werkzaamheden en evenementen kunnen lokaal extra drukte veroorzaken. Daar moet je dus altijd rekening mee houden op vrijdag. En vooral op vrijdagochtend, later in de ochtend, wordt het wel eens wat drukker op de weg. Maar goed, over het algemeen dus een rustige ochtendspits. De eventuele bijzonderheden die er wel zijn, hoor je straks. Zo dadelijk ook meer over het Formule 1 weekend. Max Verstappen, hoe zit dat nou met hem en Red Bull? Hij is erover bevraagd en hij was niet erg spraakzaam. Dat hoor je zo dadelijk. Verder ook nog tennis en wielrennen voor je. Goedemorgen.

Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het is het begin van vrijdag de 17e. Ja, niet zo heel goed nieuws voor tennisser Jesper de Jong. Hij is blijven steken in de achtste finales van het ATP-toernooi in Zweden. Ja, de Nederlander die vorig jaar nog de finale daar haalde, verloor in twee sets van de Argentijn Sebastian Baez. De setstanden waren 6-4 en 6-2. Ja, de Jong kon geen vuist maken tegen de gravel-specialist uit Argentinië. Eerder in het toernooi werd ook al Botik van de Zandschulp uitgeschakeld. Helaas dus voor Jesper de Jong en Botik van de Zandschulp dus ook. Ja, in het voetbal zal de Amerikaanse president Donald Trump komende zondag aanwezig zijn bij de finale van het WK. Het Witte Huis heeft zijn komst gisteren pas officieel bevestigd dat hij dus aanwezig is in de finale Spanje tegen Argentinië. Hoewel het toernooi deels in de Verenigde Staten wordt georganiseerd, was Trump tot nu toe afwezig bij de wedstrijden. Ja, voorafgaand aan de finale zal de president vandaag ook nog een receptie van de FIFA bijwonen. En dat gebeurt in de Trump Tower in New York. Ja, natuurlijk nodigt hij daar zijn grote vriend Infantino uit van de FIFA. Ja, wat zal ik blij zijn als dat hele likken tussen die twee voorbij is. Ja, niet dat het WK voorbij is, maar dat ik die twee voorlopig even niet meer samen hoef te zien. Want mijn hemel, wat is dat bizar. Ja, het is ook de enige president die het voor elkaar heeft gekregen dat een rode kaart werd weggepoetst, hè? Ja, zo werkt het eenmaal. Nou, goed, zo dadelijk nog veel meer sport voor je op deze vrijdagochtend op de sportredactie deze ochtend. Ronald van der Geer, hij praat je zo bij hier op Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Barcelona is boos op bondscoach Ronald Koeman, de medische staf van Oranje en ook op Frenkie de Jong vanwege de manier waarop zijn knieblessure is behandeld op het WK voetbal in de Verenigde Staten. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Volgens de Spaanse media meldde de Jong zich eerder dan gepland bij Barcelona voor onderzoek aan zijn rechterknie. En daarbij stelden de clubartsen een ernstige zwelling en instabiliteit van het gewricht vast. Er zou zelfs sprake kunnen zijn van schade aan kniebanden, maar door een inwendige bloeding kon een MRI-scan nog niet direct worden gemaakt. Barcelona wist dat de Jong tijdens de WK-wedstrijden van Oranje tegen Tunesië en Marokko injecties had gekregen om te kunnen spelen. De club zegt echter niet te zijn geïnformeerd over de mogelijke ernst van de blessure. In Catalonië leeft het vermoeden dat de Jong al geblesseerd speelde en dat de extra belasting van de wedstrijd tegen Marokko de situatie heeft verergerd. De Spaanse club vreest dat een operatie nu nodig is en als dat zo is, kan de Jong 4 tot 6 maanden uit de roulatie zijn. De kwestie zet de relatie tussen Barcelona en het Nederlands elftal opnieuw onder druk. Er zijn in het verleden wel meer verhalen geweest over blessures en het niet goed behandelen. En volgens Spaanse media vindt de club dat de begeleiding van Oranje tekort is geschoten. En ook zou Barcelona vinden dat Frenkie de Jong zelf veel meer had moeten aangeven over de klachten aan zijn knie.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Sportradio, Grand Prix Radio. In het begin van deze vrijdag wordt een aardige zomerdag. Wel met wat bewolking. Vanmiddag op sommige plekken kans op wat regen. Temperaturen 22 tot 28 graden. Niets mis mee, toch? Olaf Kooi is gisteren opnieuw als tweede geëindigd in de etappe van de Tour de France. In de 12e etappe moest de sprinter van Decathlon in een massasprint alleen de Belg Tim Melier voor zich dulden. Die zijn derde ritzegen van deze ronde boekte. Ja, voor Kooi was het voorlopig zijn laatste kans, zijn laatste grote sprintkans voor de bergetappes beginnen. Er is na afloop discussie over de afstemming in de sprinttrein met zijn ploeggenoot Kees Bol, die volgens analisten nog niet optimaal verloopt. Na aflopen van de 12e etappe werd Olaf Kooi bevraagd door de NOS over hoe deze etappe uiteindelijk is gegaan. Olaf Kooi.
1: Ik denk dat we goed die laatste twee bochten inrijden. Daarna kon niemand echt het op een lijn trekken. Uiteindelijk timed Alpecin denk ik best goed. En die komen met snelheid over links. En daar verliezen Kees en ik wat plaatsen. Maar toen maakte ik op 500 te gaan denk ik een inspanning om wat op te schuiven. En toen kwam ik een beetje in het bolletje terecht. En uiteindelijk moest ik wachten tot ik echt de ruimte had. En dat was wel te laat.
0: Aldus Olaf Kooi, die gisteren dus als tweede is geëindigd bij de 12e etappe van de Tour. Vandaag natuurlijk de 13e etappe. Vandaag vertrekken ze vanuit Dol en rijden ze naar de finishplaats Belfort. Om 1 uur begint hij en rond 17:15 komt de eerste renner over de finishlijn. Dat dus vandaag tijdens de...

0: Radio aan het begin van deze vrijdag. Het wordt een overwegend droge dag met geregeld zon. Al is er in het westen en noorden ook flink wat bewolking deze ochtend. Vanmiddag kan plaatselijk een bui vallen, vooral in het noordoosten. De temperatuur 22 graden aan zee tot 28 in het zuidoosten. Vrijdagochtendspits verloopt zoals gebruikelijk rustig. Ja, werkzaamheden en evenementen kunnen lokaal wel voor wat extra drukte zorgen deze ochtend. Zo dadelijk voor je een tour-update, maar ook de ANP-headlines en de verkeersinformatie dus, met de huidige stand van zaken. En gaan we natuurlijk ook nog even vooruitblikken op het raceweekend in België. Dit weekend de Grand Prix van België op Spa-Francorchamps. Max Verstappen die is gisteren tijdens de mediadag bevraagd over zijn toekomst bij Red Bull. Nou, dat is een toch alweer opmerkelijk interview geworden. Dat ga je zo horen, hier bij ons.
1: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
2: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
3: Totaal vermoeid belden ze. Elke nacht hoorden ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
4: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
5: Hey.
6: Hey liefie, ik ben rond 8 uur thuis, want dan begint de wedstrijd.
5: Ja. Dan wilde ik net mijn serie gaan kijken.
6: Nou, dat is helemaal top. Dat komt perfect uit.
7: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk op meerdere apparaten tegelijk. NL ziet. Slim bekeken.
8: Lotto heeft de vaakst vallende jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer. Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18 plus.
7: Neem nu NL ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL ziet. Slim bekeken.
9: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
10: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
11: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
10: Dus waar moet je zijn voor de magic?
11: Jojo.
9: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
12: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
13: Lease je zuinige Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf 299 euro per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
12: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
14: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
15: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
16: De toekomst. Die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
17: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
18: Ik zie een hele hoop volle mandjes en een heleboel gezonde tandjes. Nu bij Kruidvat, alle Oral-B tandpasta 2 plus 3 gratis. Iedereen met tanden, verzamelen bij
19: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
17: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
20: Zeg, als u altijd maar hard werkt vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
21: Paul van Bergen.nl, daar vind je hem wel.
22: Dit is Grand Prix Radio.
23: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl. News Headlines.
24: Goedemorgen, dit is het ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Martijn Richters. Het afgelopen half jaar zijn er bij de politie fors meer meldingen binnengekomen over verwarde mensen. Dat is bijna een vijfde meer dan in dezelfde periode vorig jaar. En vooral in Zaanstad was een forse stijging te zien. Er komen begin september grote acties van de FNV, waaronder een 24-uur staking op het spoor. Voorzitter Spekman noemde bij WNL ook acties bij havens en in de zorg. Dat ministers en staatssecretarissen op de socials zitten kost miljoenen, heeft de Telegraaf uitgerekend. Er zijn meer dan 30 mensen mee bezig om content te maken, plus nog externe bedrijven.
23: Grand Prix Radio.
25: Tour update. Tim Melier heeft de 12e etappe van de Tour gewonnen. De Belg van Soudal Quickstep was in Chalon-sur-Saône de snelste na de rit vanaf het circuit de Nevers-Magny-Cours over ruim 179 kilometer. Olaf Kooi werd opnieuw tweede, Jasper Philipsen derde. In de laatste meters gingen enkele renners onderuit. Tadej Pogacar behield het geel. Mats Pedersen draagt de groene trui. Omdat Pogacar bovenaan het bergklassement staat, wordt de bolletjestrui gedragen door de nummer 2 in het klassement, Jonas Vingegaard. De 13e etappe vertrekt vandaag om 1 uur. De heuveletappe van 161 kilometer eindigt in Belfort. De finish wordt rond 17:15 verwacht.
23: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
25: Nout van Sommeren.

0: Sportradio Grand Prix Radio. Het is vrijdag vandaag, de start van het raceweekend in België, Spa-Francorchamps. Gisteren was de mediadag. Max Verstappen heeft tijdens de persconferentie niets losgelaten over zijn toekomst. Ja, daar werd natuurlijk wel naar gevraagd, want er zijn geruchten over een mogelijke overstap naar McLaren of Mercedes. Maar de viervoudige wereldkampioen weigerde in te gaan op de vragen hierover. Hij gaf aan dat hij zich volledig focust op het verbeteren van de prestaties met zijn huidige team. Hij erkende wel zijn frustratie na de race op Silverstone, maar stelt dat de blik weer vooruit is gericht. Ja, en dan moet je als journalist even aanvoelen hoe Max Verstappen is. Want als hij iets niet wil zeggen, zegt hij iets niet. En dan kun je het op 100.000 verschillende manieren vragen, maar Max, die zegt dan niets. En dat ging gisteren zo bij die persconferentie.
1: Is there any update you can give us?
2: No.
1: And what do you make of the speculation?
2: Nothing.
1: And do you have a date in mind?
2: No, there's nothing to say.
1: So
2: from my side.
1: So full commitment to Red Bull 2020.
2: I said there's nothing to say. So.
1: Okay.
0: Oké. Okay. Ja, Max Verstappen, met dank aan F1.com hoort dit interview. Ja. Als hij iets niet wil zeggen, dan zegt hij ook iets niet. En dan moet je dat dan moet je het er maar bij laten. En jezelf als journalist dan maar even niet voor schut zetten, zeg maar. Maar Max Verstappen heeft er dus niks over losgelaten. Vandaag de vrije trainingen in de Belgische Ardennen. Vanmiddag om 2:30. De eerste, die hoor je hier live met het commentaar van Koen Bakker en oud-Formule 2-coureur Meinert van Buren. Vanmiddag om 5:00 de tweede vrije training. Ook met Koen Bakker en dan met Rick Winkelman aan zijn zijde. Alles is live te beluisteren hier bij ons via DAB Plus in heel Nederland, in onze app, online en via ons radiokanaal op je tv. En in de Randstad natuurlijk ook op 97.6 FM. En kort na elke sessie

commentaar trouwens terug te luisteren in de Grand Prix Radio app. Klik daarvoor op Race Gemist. Dan kan je het commentaar dus nog eens een keer terugluisteren. Dit hele weekend natuurlijk alle sessies live te volgen. Onder andere dus ook met het commentaar van Olaf Mol en Jack Ploy. Goedemorgen, dit is Grand Prix Radio. En wij zijn jouw sportradio.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Franco Colapinto noemt de eerste periode van zijn Formule 1-loopbaan de moeilijkste uit zijn carrière. Een Argentijn kijkt openhartig terug op de periode waarin hij onverwacht instapte bij Williams en direct onder een vergrootglas terechtkwam. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Colapinto vertelt dat hij nauwelijks tijd kreeg om aan het niveau van de Formule 1 te wennen. Hij moest direct presteren en voelde dat iedere training, kwalificatie en race bepalend kon zijn voor zijn toekomst. Volgens hem was de druk enorm, werden fouten ook meteen uitvergroot en dat maakte het weer lastig om met vertrouwen te rijden. Daar kwam volgens Colapinto nog bij dat hij moest wennen aan alle aandacht buiten de baan. De media, de verwachtingen van teams en fans en de voortdurende speculaties over zijn toekomst zorgden er ook nog eens voor dat hij mentaal een moeilijke periode doormaakte. Hij noemt vooral de onzekerheid over zijn zitje een van de lastigste momenten uit zijn loopbaan. Toch zegt Colapinto dat hij periode hem ook sterker heeft gemaakt. Hij heeft geleerd hoe belangrijk het is om rustig te blijven en zich niet te veel bezig te houden met alles wat er om hem heen gebeurt. Inmiddels voelt hij zich naar eigen zeggen beter voorbereid op het leven als Formule 1 coureur. En hij ervaart naar eigen zeggen meer vertrouwen en stabiliteit bij zijn huidige team. En dat is Alpine. Met de lessen uit zijn eerste periode in de Formule 1 hoopt hij zich in de komende seizoenen verder te kunnen ontwikkelen.
0: Dit is jouw sportradio.

Het Grand Prix Radio vol gas richting een nieuw raceweekend. De grote prijs van België in de Belgische Ardennen op het circuit Spa-Francorchamps. Wil je nou goed voorbereid richting dit raceweekend gaan? Dan heb ik een tip voor je. Want eerder deze ochtend, rond een uur of zes, is hij gelanceerd. De nieuwe podcast F1 aan tafel, een nieuwe editie daarvan. Waarin natuurlijk vooruit wordt geblikt op dit raceweekend. En dat gebeurt met Michel Blekemolen, voormalig Formule 1-coureur. Onze eigen Formule 1-commentator hier bij Grand Prix Radio, Olaf Mol. En de voormalig teambaas van Jos Verstappen. Zij zijn dus te horen in de F1 aan tafel, de editie van vrijdag. Met dus de voorbeschouwing op dit raceweekend. En die podcast wordt gepresenteerd door niemand minder dan Twan van Peperstraten. En je maakt ook weer kans op een volle tank brandstof voor je personenauto in Raad het Autogeluid. De F1 aan tafel staat inmiddels dus online. Via GrandPrixRadio.nl is je te beluisteren of via jouw favoriete podcast-app. Maar is ook te zien als videocast. En dat kan je doen met de Kijk-app. Hier zo dadelijk de ANP-headlines. Hoe is de situatie op de weg? En nog veel meer sport onderweg.

0: Sportradio.
1: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio nieuws.
1: 7 uur.
2: Goedemorgen, dit is Daan Penius op Grand Prix Radio. Ik ben Martijn Richters. Bij de politie zijn het afgelopen half jaar flink meer meldingen binnengekomen over verwarde mensen. Bijna 1/5 meer vergeleken met een jaar geleden. Een opvallende stijging van het aantal meldingen zien we in Zaanstad. In Almere was er juist een daling. Er komt een 24-uur staking op het spoor. Dat gaat gebeuren ergens in de eerste 2 weken van september. FNV-voorzitter Spekman zei bij WNL dat het daar niet bij blijft. Ook bij de overheid, in de zorg en de havens komen acties. De FNV protesteert tegen bezuinigingsplannen van het kabinet op de sociale zekerheid. In het Groningse Den Ham zijn bij een auto-ongeluk meerdere mensen zwaar gewond geraakt. En volgens verschillende media zijn er doden gevallen. De auto waarin ze zaten knalde tegen een boom en vloog in brand. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Ministers en staatssecretarissen laten steeds meer van zich horen op sociale media. En dat kost miljoenen, heeft de Telegraaf berekend. Het ministerie van Defensie is steeds vaker actief op sociale media, vooral na de Russische invasie in Oekraïne. Volgens een woordvoerder is het nodig dat Defensie voortdurend zichtbaar blijft. Vanochtend begint droog met flink wat zon. Vanmiddag is lokaal kans op een bui in het noorden en oosten. Het wordt 21 graden aan zee tot 27 graden in het zuidoosten.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het valt zoals altijd op vrijdagochtend reuze mee met de drukte. Op de A12 richting Duitsland heb je voor de grens 5 minuten vertraging. En dat geldt ook voor de A59 van Os naar Den Bosch bij Kruisstraat. Dat laatste komt door een ongeluk.
4: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
6: Altijd kunnen vertrouwen op uw auto? Ga voor een full hybrid van Honda. Zoals de ruime CRV of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
7: Honda, the power of dreams.
4: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
8: Hier is Guusje. Tijdens ons superzomerfestival zoef je van de glijbaan en knuffel je met de dieren. Kom naar de Vlierenfluiter, het leukste speelpark van het oosten.
9: Auw, muggensteek of insectenbeet? Gelukkig is er Afterbite, de handige pen die je snel helpt na de steek. Afterbite, verkrijgbaar bij Ethos en Kruidvat.
8: Bestel nu voordelige tickets via vlierenfluiterraalte.nl.
10: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
11: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
10: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
12: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
13: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
14: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
15: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden ineens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
16: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo- of hbo-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
17: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
18: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekkertrappen. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
19: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
20: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel A-merk bad- en doucheproducten, 2 plus 2 gratis. Kies je favoriet en kom voor nog meer frisse zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
21: Mooi van Ethos.
22: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
23: Kom maar verder.
22: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Pirelli-banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
23: Hij is weer klaar.
22: QuickFit en weer verder.
24: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus nectarines, perziken, wilde perziken en abrikozen. Op schaal 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
25: Grand Prix Radio.
26: Noud van Sommeren.

Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het is vrijdag, de 17e. Vandaag een overwegend droge dag. In de ochtend ook geregeld zon. Al is er in het westen en noorden ook flink wat bewolking, hoor. Vanmiddag kan plaatselijk een buitje vallen. Vooral in het noordoosten. De temperatuur loopt op van zo'n 22 graden aan zee tot 28 in het zuidoosten. Vrijdagochtendspits, over het algemeen een rustige ochtendspits. Ja, maar werkzaamheden en evenementen die kunnen voor wat extra drukte zorgen. Straks krijgen we weer een actueel overzicht over hoe de situatie op de weg is. En dan zijn er ook nog een aantal, in dit geval ex-sporters, jarig vandaag op 17 juli. Jan Wouters, ken hem nog, de oud-international. Hij is vandaag 66 geworden. En Jaap Stam, die viert vandaag zijn 54ste verjaardag. Mocht je ook jarig zijn, van harte gefeliciteerd. Je hebt er een toch een aardige vrijdag bij. Zo dadelijk sport voor je, onder andere atletiek en dart. Praat ik je zo over bij. Goedemorgen, dit is jouw sportradio.

Sportradio, Grand Prix Radio. Het is de start van vrijdag de 17e. In de atletiek heeft de European Broadcast Union, oftewel de EBU, nieuwe richtlijnen opgesteld voor het in beeld brengen van vrouwelijke atleten. Het doel is om respectvollere camerahoeken te gebruiken en te voorkomen dat atletes onnodig in onthullende of onwaardige houdingen worden gefilmd. Ja, volgens atletes als Lisanne de Witte worden beelden soms zelfs online misbruikt. Ja, die viespeuken die heb je helaas op deze wereld rondlopen. De richtlijnen die onder meer camerahoeken van onderaf afraden zijn opgesteld in overleg met internationale topatletes en gelden voor omroepen in 57 landen. Ik denk een goede zet om dat zo te doen. Darter Gian van Veen die kent een lastige periode in aanloop naar de World Matchplay. De 24-jarige WK-finalist geeft aan dat hij sinds een niersteenoperatie in maart worstelt met zijn vorm en minder zelfvertrouwen heeft. Dat is lastig als sporter. Hoewel hij erkent succesvollere maanden te hebben gekend, weigert Van Veen zijn gezondheidsproblemen als excuus te gebruiken voor zijn mindere prestaties. Hij blijft zich volledig richten op de komende wedstrijden en het belangrijke toernooi. Ja, ik kan als Nout van Sommeren alleen maar één ding tegen Gian van Veen zeggen. Ga gewoon door, doe je best, meer kan je niet doen. En je zal zien, het komt vanzelf allemaal wel weer goed. Dat zeggen ze ook momenteel tegen mij. Maar goed, het schijnt wel zo te zijn. Zo dadelijk nog veel meer sport met de man waarbij het altijd goed gaat. Waarmee het altijd goed gaat, Ronald van der Geer. Hij praat je in het kort bij, hier op jouw sportradio. Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Adam Tawi heeft na zijn overstap van Vitesse naar NEC te maken gekregen met veel negatieve reacties. Aanvallende middenvelder verklaart dat hij zijn transfer daarom maandenlang strikt geheim heeft gehouden. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Al in januari voerde zijn zaakwaarnemer de eerste gesprekken met de Nijmeegse club. En de speler zelf zat in de tweede helft van het seizoen meerdere malen met NEC om de tafel. En Tawi deelde dat nieuws enkel met zijn naaste familie, en dat was om te voorkomen dat er onrust zou ontstaan. Zelfs zijn toenmalige ploeggenoten bij Vitesse wisten niets van zijn plannen om een overstap te maken naar de grote rivaal uit Nijmegen. Toen het nieuws vorige maand alsnog naar buiten kwam, ja, toen stroomden de reacties binnen. Hij benadrukt dat hij de emoties van de Vitesse-achterban begrijpt, maar hij wijst tegelijkertijd naar het verschil in status tussen beide clubs. Volgens de twintiger is zijn besluit sportief gezien verklaarbaar en zouden mensen met gezond verstand zijn keuze moeten te begrijpen. Hij kiest er bewust voor om geen aandacht te schenken aan alle negatieve berichten. Hij wil namelijk gewoon zijn energie behouden. Bij NEC richt Tawi zich op een nieuwe rol als rechtsbuiten. Speler zelf stelt dat hij bij zijn nieuwe club wil groeien in zijn rendement. En hij geeft ook aan dat hij weliswaar houdt van dribbelen en acties maken, maar dat hij zich ervan bewust is dat hij uiteindelijk meer doelpunten en assists moet produceren om wedstrijden te beslissen.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

Sportradio, het is het begin van vrijdag de 17e. Bondscoach DJ Deschamps van Frankrijk eist volledige focus van zijn spelers voor de troostfinale op het WK. Ondanks de grote teleurstelling na de verloren halve finale tegen Spanje, benadrukt de oefenmeester dat de wedstrijd om de derde plaats tegen Engeland geen vriendschappelijk duel is. Deschamps die spoort zijn team aan om zaterdag gemotiveerd aan de aftrap te verschijnen en het toernooi met een overwinning af te sluiten. De Franse strijden dan tegen de Engelsen om de bronzen medaille op het wereldkampioenschap. Die wedstrijd is dus morgen. En dan de Formule 1. Dit weekend de grote prijs van België. Lando Norris heeft een gridstraf van 10 plaatsen gekregen voor de race van dit weekend. De McLaren-coureur die wordt namelijk voorzien van een vierde batterij dit seizoen. De reglementen staan slechts 3 stuks toe, waardoor het overschrijden van dit aantal automatisch een straf oplevert. Deze tegenvaller betekent dat de Britse coureur de race op Spa-Francorchamps verder naar achteren zal moeten starten. Straks meer over het raceweekend in België dat vandaag officieel gaat beginnen met de eerste 2 vrije trainingen. Onder andere aan het woord Lewis Hamilton. Hem hoor je over die beruchte bocht Rouge. Dat en meer, zo dadelijk op jouw sportradio. Dit is Grand Prix.

0: Free Radio, jouw sportradio waar je naar luistert. Het is vrijdag de 17e. Vandaag de start van het raceweekend in België, Spa-Francorchamps. Daarover zo Lewis Hamilton over Rouge, de beruchte bocht die volgens Lewis Hamilton voortaan flat-out is. En dat was vroeger wel anders. Daar hoor je zo Lewis Hamilton over. En verder natuurlijk nog veel meer sport voor je onderweg.
1: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent. En AH Stokbrood Kruidenboter 2 stuks voor maar 1,90 €. Prijsfavorieten. Altijd laag.
2: Daar staat Bart te laden. Hij is ZZP'er en heeft het goed voor elkaar. Want met de MKB brandstofpas laat hij in Nederland voor een vast tarief. En in het buitenland laat hij bij meer dan 500.000 locaties. MKB brandstof. Dat is pas handig.
3: Nu met Club Karweit wel 50% korting op Flexa Strak in de Lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karweit, maak het mooier.
2: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Zakelijk parkeren zonder transactiekosten. Eenvoudig met onze app MKB brandstof. Dat is pas handig.
4: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Waar ben jij?
7: Ik zit nog in de trein.
8: Het volgende station is station Antwerpen.
7: Ik denk dat het wat later wordt.
6: Jij zat zeker weer je serie te kijken.
7: Nee.
6: Ja?
7: Ja, oké, sorry.
9: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk overal in de EU. NL ziet. Slim bekeken.
10: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
11: Odido. Neem nu NL Ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL Ziet, slim bekeken.
12: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl.
13: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
14: Zijn we er al?
13: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
7: Oh ja, verzekering.
13: En weer door met de Ora autoverzekering.
15: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
13: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
16: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
17: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
18: Of deze, in een leuk plaatsje.
19: Met 20.000.

0: op vakantiediscounter.nl.
1: Dat ruikt lekker. Kom voor vers gegrilde kippenpoten naar
2: Kippie.
3: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
4: Welkom bij de verfzaak.
3: Kies buitenverf van Sikkens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
4: Welkom bij de verfzaak.
3: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
5: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek, geen munitie. En zonder technici, geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
6: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week een 12-pack Coca-Cola of Fanta voor maar 6,99. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
7: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
8: En dit weekend ook extra goedkoop. Fusty, 1,25 liter voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
9: Begon jouw dag met ruitschade?
10: Opgelost, Autotaalglas.
11: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
12: Dit is Grand Prix Radio.
13: Waar je ook bent. Wereldwijd op GrandPrixRadio.nl. Nieuws headlines.
14: Goedemorgen, dit is het ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Martijn Richters. Er komt een 24-uur staking op het spoor, zei FNV-voorzitter Spekman bij WNL. De vakbond is er klaar mee dat het kabinet wil bezuinigen op de sociale zekerheid. Daarom komen er in september ook acties in onder meer de zorg. Bij de politie kwamen het afgelopen half jaar ruim 500 meldingen binnen per dag over verwarde personen. En dat is een flinke stijging. Zo'n piek is sinds corona niet meer voorgekomen. En een zwaar ongeluk in Den Ham, Groningen. Een auto knalde tegen een boom en vloog daarna in brand. Meerdere inzittenden raakten ernstig gewond.
13: Grand Prix Radio.
15: Tour update. Tim Elier heeft de 12e etappe van de Tour gewonnen. De Belg van Soudal Quickstep was in Chalon-sur-Saône de snelste na de rit vanaf het circuit de Nevers-Magny-Cours over ruim 179 kilometer. Olaf Kooi werd opnieuw tweede, Jasper Philipsen derde. In de laatste meters gingen enkele renners onderuit. Tadej Pogacar behield het geel. Tadej Pogacar draagt vandaag geel. Mats Pedersen draagt... In de laatste meters gingen enkele renners onderuit. Tadej Pogacar behield het geel. Tadej Pogacar draagt vandaag geel. Mats Pedersen draagt het groen. Omdat hij ook bovenaan staat in het bergklassement... wordt de bolletjestrui gedragen...

0: Grand Prix Radio, jouw sportradio met dit weekend natuurlijk alles over de grote prijs van België. Formule 1 heb ik het over. Het circus is neergestreken op Spa-Francorchamps. Vanmiddag de eerste twee vrije trainingen. Om 13:30 de eerste. Die hoor je hier met het commentaar van Koen Bakker en oud-Formule 2-coureur Meinert van Buren. En vanmiddag om 17:00 vrije training nummer 2. Die hoor je ook met Koen Bakker, maar dan naast hem Rick Winkelman. Zij verzorgen dan het commentaar behorende bij de tweede vrije training. Ja, alles is dus ook weer live te beluisteren dit weekend bij ons als het gaat om de Formule 1. In heel Nederland via DAB+, in de app online, via ons radiokanaal op je tv. Daar ontvang je ons ook. En natuurlijk ook in de Randstad op 97.6 FM. En kort na elke sessie is het commentaar trouwens terug te luisteren in de Grand Prix Radio app. Klik daarvoor op de race gemist knop. Ja, Spa-Francorchamps is natuurlijk grotendeels bekend door Rouge. De bocht die eigenlijk niet echt meer een bocht is. Maar wel erg beroemd. Lewis Hamilton, de Ferrari-coureur die ook dit weekend zijn opwachting maakt daar in België, die neemt eventjes Rouge met je door. Lewis Hamilton.
1: See, Rouge has been pretty much flat since I started racing there. So it's not really been much of a corner. Of course, at the bottom of the hill, you get the dip, and then at the top, your belly, you become a bit light, and it's a beautiful feeling. Very, very difficult in wet conditions. I think maybe when I first started, we had traction control.

0: control, so you could hear it working a little bit through the corner. But we have so much downforce nowadays that it's just a pretty straightforward flat out corner. But I would say the older times for me with the that's the first track that I actually ever went to in 1996. I was 11, and because I won the championship in 1995, I was the youngest kid to win the British championship at the time. One of the awards was to go to a Grand Prix.
1: Wat leuk, hè? Lewis Hamilton die kwam in 1996 dus voor het eerst op een Formule 1-circuit. En dat was dus Spa-Francorchamps. Hij was toen 11 jaar oud en daar is hij aangestoken natuurlijk, hè? Nou goed, hij was natuurlijk al wel met racen bezig. Hij had in de klasse waar hij toen aan het rijden was, volgens mij de karts, was hij kampioen geworden. En daarom mocht hij dus naar Spa toe. En daar heeft hij Michael Schumacher zien racen. Daar heeft hij die V10 gehoord en ook gevoeld zelfs. En toen is het vlammetje toch een beetje aangewakkerd, zeg maar. Leuk om even te horen. Lewis Hamilton, zo dadelijk veel meer sport voor je in Sport in het Kort. Hier op jouw Sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Jan van Veen wordt de nieuwe bondscoach van de Nederlandse Turnbond, de KNGU. Hij begint op 1 september in zijn nieuwe functie en wordt op sportief gebied verantwoordelijk voor zowel de mannen als de vrouwen turnploeg. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Van Veen krijgt binnen de KNGU de taak om samen met de topsportmanager Patrick Roel de koers van het Nederlandse turnen verder uit te zetten. Nieuwe structuur volgt op een onderzoek naar het topsportsysteem van de bond, waaruit bleek dat er verbeteringen nodig waren op het gebied van organisatie, samenwerking en visie. Nieuwe bondscoach neemt heel veel ervaring mee vanuit verschillende sporten. Zo werkte hij eerder als hoofdcoach bij het baanwielrennen en BMX was hij prestatiemanager bij NOC-NSF, bondscoach van de Duitse schaatsploeg en technisch directeur bij de Handboogbond. Van Veen zegt dat hij zich aangetrokken voelt tot een bond die kritisch naar zichzelf durft te kijken en keuzes maakt om beter te worden. Hij wil samen met de sporters, coaches en clubs werken aan de ontwikkeling van het turnen in Nederland en de prestaties op de lange termijn verbeteren. Met de komst van Van Veen kiest de KNGU voor een duidelijke verdeling van verantwoordelijkheden. De bondscoach richt zich op het sportieve gedeelte, terwijl de topsportmanager zich bezighoudt met de strategische en organisatorische kant.
1: Dit is
0: jouw sportradio.
3: Subtle flavors of my life are become bitter seeds and poisoned leaves.

Grand Prix Radio. Aan het begin van deze vrijdag, vandaag de 13e etappe in de Tour. De renners die vertrekken vanuit Dol en rijden naar de finishplaats Belfort. De route is vandaag 205 kilometer lang en de eerste 150 kilometer zijn relatief vlak. In de finale volgt nog een lekkere beklimming van de Ballon d'Alsace. Wat ongetwijfeld voor een schifting in het peloton zal zorgen. Ja, de etappe begint vanmiddag om 1 uur en de verwachte eindtijd ligt rond 17:45. Later natuurlijk veel meer over de Tour hier op jouw sportradio. Onderweg de ANP Headlines. Hoe is de situatie op de weg? En nog veel meer andere sporten hoor je hier.

0: Grand Prix Radio.
1: Jouw
0: sportradio.
1: Sportradio.
2: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
3: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
3: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio nieuws.
3: 8 uur.
4: Goedemorgen, dit is Daan Penis op Grand Prix Radio. Ik ben Martijn Richters. De kans bestaat dat jouw persoonlijke gegevens door de overheid online zijn gezet. Nieuwsuur vond honderden documenten met e-mailadressen en adresgegevens. En op sommige stonden BSN-nummers. Het gaat bijvoorbeeld om aanvragen voor een vergunning bij de gemeente. Die moeten van de wet worden gepubliceerd, maar dan moeten privégegevens wel worden weggelakt. Ergens in de eerste twee weken van september rijden er een hele dag geen treinen door een staking. Vakbond FNV gaat actie voeren tegen de bezuinigingsplannen van het kabinet op de sociale zekerheid. Ook in de zorg en bij de overheid en de havens komen acties. Maar voorzitter Spekman zei bij WNL dat dat geen stakingen worden. Een zwaar ongeluk in Groningen bij het plaatsje Den Ham. Een auto knalde tegen een boom en vloog daarna in brand. Iemand die in de buurt was zegt tegen regionale media dat er een enorme vuurbal was. Er zaten meerdere mensen in de auto, ze zijn zwaar gewond. De provinciale weg waar het ongeluk was, is afgezet. En de FIFA gaat wat nieuws doen zondag. De voetballers die wereldkampioen worden, krijgen een ring. Typisch Amerikaans, want zoiets gebeurt al bij het basketbal en American football. 30 ringen zijn gereserveerd voor het winnende team, maar fans kunnen ze ook kopen. Daarvoor zijn er bijna 2000 speciaal gemaakt. Eerst droog en flink wat zon, later ook lokaal kans op een bui. Het wordt vanmiddag 21 tot 27 graden. In het weekend minder warm bij 18 tot 24 graden.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
5: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het valt reuze mee met de drukte. Bij Eindhoven heb je 5 minuten vertraging op de A2 naar Maastricht voor het knooppunt De Hocht. En de A12 richting Duitsland 5 minuten vertraging voor de grensovergang.
6: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
7: Anders schrijf je mis.
8: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar €3,99.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.
10: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
8: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Courgette, een hele kilo voor maar 99 cent. En ook nergens goedkoper. Pietloze rode druiven, 500 gram, maar €1,39. Zo goedkoop, daar word je fan van.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.
11: Kom naar Kruidvat voor de beste korting van de maand. Nu, 5 verpakkingen Kruidvat maandverband, inlegkruisjes of tampons voor maar €6. Ik herhaal, 5 voor €6.
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASN Bank vergroot je je kans op een eigen huis met het gratis

0: ASM-banden. Nu al zin in morgen.
1: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
2: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op
3: vakantie!
2: ANWB en gaan.
4: Als je Vodafone Mobiel
5: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
4: krijg je tot wel €20 korting.
5: Elke maand weer.

0: Al vakantieplannen? Wat dacht je van een klusvakantie? En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
1: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent. En AH Stokbrood Kruidenboter 2 stuks voor maar 1,90 euro. Prijsfavorieten. Altijd laag.
2: Radio. Nout van Sommeren.
3: Goedemorgen, het is de start van vrijdag 17 juli. En vandaag ook de start van het raceweekend in België, de Formule 1. Maar er is meer, er is natuurlijk ook nog tennis en Tour de France. Daarover straks meer.

Grand Prix Radio aan het begin van deze vrijdag. De start van de laatste werkdag van deze week. Misschien vandaag wel de start van je zomervakantie. Zou zomaar kunnen. Nou, het wordt in ieder geval een overwegend droge dag met geregeld zon. Al is er in het westen en noorden ook flink wat bewolking. Vanmiddag kan plaatselijk nog een bui vallen, vooral in het noordoosten. De temperatuur vandaag 22 graden aan zee tot zo'n 28 in het zuidoosten. Ja, de vrijdagochtendspits die verloopt zoals gebruikelijk rustig. Maar ja, werkzaamheden en evenementen kunnen lokaal extra drukte veroorzaken. Daar moet je dus altijd rekening mee houden op vrijdag. En vooral op vrijdagochtend, later in de ochtend, wordt het wel eens wat drukker op de weg. Maar goed, over het algemeen dus een rustige ochtendspits. De eventuele bijzonderheden die er wel zijn, hoor je straks. Zo dadelijk ook meer over het Formule 1 weekend. Max Verstappen, hoe zit dat nou met hem en Red Bull? Hij is erover bevraagd en hij was niet erg spraakzaam. Dat hoor je zo dadelijk.

Radio. Het is het begin van vrijdag de 17e. Ja, niet zo heel goed nieuws voor tennisser Jesper de Jong. Hij is blijven steken in de achtste finales van het ATP-toernooi in Zweden. De Nederlander die vorig jaar nog de finale daar haalde, verloor in 2 sets van de Argentijn Sebastian Baez. De setstanden waren 6-4 en 6-2. Ja, de Jong kon geen vuist maken tegen de gravel-specialist uit Argentinië. Eerder in het toernooi werd ook al Botik van de Zandschulp uitgeschakeld. Helaas dus voor Jesper de Jong en Botik van de Zandschulp dus ook. Ja, in het voetbal zal de Amerikaanse president Donald Trump komende zondag aanwezig zijn bij de finale van het WK. Het Witte Huis heeft zijn komst gisteren pas officieel bevestigd, dat hij dus aanwezig is in de finale Spanje tegen Argentinië. Hoewel het toernooi deels in de Verenigde Staten wordt georganiseerd, was Trump tot nu toe afwezig.

York. Ja, natuurlijk nodigt hij daar zijn grote vriend Infantino uit van de FIFA. Ja, wat zal ik blij zijn als dat hele likken tussen die twee voorbij is. Ja, niet dat het WK voorbij is, maar dat ik die twee voorlopig even niet meer samen hoef te zien. Want mijn hemel, wat is dat bizar. Ja, het is ook de enige president die het voor elkaar heeft gekregen dat een rode kaart werd weggepoetst, hè? Ja, zo werkt het eenmaal. Nou, goed, zo dadelijk nog veel meer sport voor je op deze vrijdagochtend op de sportredactie deze ochtend. Ronald van der Geer, hij praat je zo bij hier op Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Joy Beunen en Jenning de Bo gaan opnieuw de strijd met elkaar aan. Twee topschaatsers nemen het opnieuw tegen elkaar op na hun opvallende duel tijdens de zogenoemde Battle of the Sexes op de 3000 meter. Al zal hun nieuwe duel zich niet op het ijs afspelen. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Vorige confrontatie ontstond vanuit een grap, maar groeide uit tot een veelbesproken duel tijdens de Zilveren Bal in Leeuwarden. De Bo, vooral bekend als sprinter, nam het op tegen langebaanspecialist Beunen. En die wedstrijd bleef lang spannend en uiteindelijk eindigde die in het voordeel van Beunen. Nu wil de Bo revanche en daar krijgt hij ook nog eens een kans voor, maar dit keer niet op het ijs. Schaatsers verruilen op zondag 2 augustus hun schaatsen voor raceauto's tijdens de Racing Day op het TT-circuit in Assen, waar zij in een Mazda MX-5 Cup race de strijd met elkaar aangaan. Beunen kan de aandacht rondom de nieuwe clash wel waarderen. Meervoudig wereldkampioen lacht om de bezorgdheid dat de nieuwe strijd opnieuw voor veel discussie zou kunnen zorgen. Volgens haar gaat ze niet opnieuw een lange voorbereiding of zware schaatswedstrijd in voor het duel. Nieuwe ontmoeting tussen Beunen en de Bo borduurt voort op een duel dat begon als een ludieke uitdaging, maar uitgroeide tot een van de meest opvallende momenten uit het afgelopen schaatsseizoen.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Grand Prix Radio in het begin van deze vrijdag. Wordt een aardige zomerdag, wel met wat bewolking. Vanmiddag op sommige plekken kans op wat regen. Temperaturen 22 tot 28 graden. Niets mis mee, toch? Olaf Kooi is gisteren opnieuw als tweede geëindigd in de etappe van de Tour de France. In de 12e etappe moest de sprinter van Decathlon in een massasprint alleen de Belg Tim Melier voor zich dulden, die zijn derde ritzege van deze ronde boekte. Ja, voor Kooi was het voorlopig zijn laatste kans, zijn laatste grote sprintkans voor de bergetappes beginnen. Er is na afloop discussie over de afstemming in de sprinttrein met zijn ploeggenoot Kees Bol, die volgens analisten nog niet optimaal verloopt. Na aflopen van de 12e etappe werd Olaf Kooi bevraagd door de NOS over hoe deze etappe uiteindelijk is gegaan. Olaf Kooi.
1: Ik denk dat we goed die laatste twee bochten inrijden. Daarna kon niemand echt het op een lijn trekken. Uiteindelijk timed Alpecin denk ik best goed. En die komen met snelheid over links. En daar verliezen Kees en ik wat plaatsen. Maar toen maakte ik op 500 te gaan denk ik een inspanning om wat op te schuiven. En toen kwam ik een beetje in het bolletje terecht. En uiteindelijk moest ik wachten tot ik echt de ruimte had. En dat was wel te laat.
0: Aldus Olaf Kooi, die gisteren dus als tweede is geëindigd bij de 12e etappe van de Tour. Vandaag natuurlijk de 13e etappe. Vandaag vertrekken ze vanuit Dol en rijden ze naar de finishplaats Belfort. Om 1 uur begint hij en rond 17:15 komt de eerste renner over de finishlijn. Dat dus vandaag tijdens de 13e etappe van de Tour de France. Je hoort er meer over hier op jouw sportradio. Dit is Grand Prix Radio. It's

0: Grand Prix Radio, jouw sportradio. Aan het begin van deze vrijdag. Het wordt een overwegend droge dag met geregeld zon. Al is er in het westen en noorden ook flink wat bewolking deze ochtend. Vanmiddag kan plaatselijk een bui vallen, vooral in het noordoosten. De temperatuur 22 graden aan zee tot 28 in het zuidoosten. Vrijdagochtendspits verloopt zoals gebruikelijk rustig. Ja, werkzaamheden en evenementen kunnen lokaal wel voor wat extra drukte zorgen deze ochtend. Zo dadelijk voor je een tour-update, maar ook de ANP-headlines en de verkeersinformatie dus, met de huidige stand van zaken. En gaan we natuurlijk ook nog even vooruitblikken op het raceweekend in België. Dit weekend de Grand Prix van België op Spa-Francorchamps. Max Verstappen die is gisteren tijdens de mediadag bevraagd over zijn toekomst bij Red Bull. Nou, dat is een toch alweer opmerkelijk interview geworden. Dat ga je zo horen, hier bij ons.
1: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Luco Vitaal, 2 plus 3 gratis. Daar heb je wat aan. Dus maak je klaar voor een mooie zomer en vind nog veel meer zomerdeals in de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
3: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal, €2,99. We doen met je mee. Plus. Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
4: Mam, waar is mijn zwemband?
5: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
6: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
7: geeft ruimte.
8: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.

0: iedereen snel weer op weg.
1: Kom maar verder.
0: Met airco-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
1: Hij is weer klaar.
0: Quickfit en weer verder.
2: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
3: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
2: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
4: Nu bij Coolblue. Koel- en vrieskorting op Samsung koelkasten. Best getest door de Consumentenbond. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
5: Lunchtijd? Kom voor de lekkerste broodjes naar Kippie. Altijd met gratis saus.
6: Kippie.
7: Social deal, wellness deal, steek 1 en...
8: Wow, waarom heb je niks aan?
9: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness.
10: Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
11: Ja, werkt wel.
10: Social deal, deals die je niet mag missen.
12: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
13: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
14: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
15: Alle verf super voordelig.
16: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
17: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
16: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
18: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
19: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BITNL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
20: Dit is Grand Prix Radio.
21: Waar je ook bent, wereldwijd op grandprixradio.nl. Nieuws headlines.
22: Goedemorgen, dit is het ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Martijn Richters. Bij een ongeluk op een provinciale weg in Den Ham, Groningen, zijn twee mensen om het leven gekomen. Ze zaten in een auto die tegen een boom knalde en daarna in brand vloog. In september een hele dag geen treinen. Dat is het plan van vakbond FNV. Voorzitter Spekman noemt als reden bezuinigingsplannen op de sociale zekerheid. Hij zegt dat het kabinet niet luistert en niet beweegt. En Amazon en Bol moeten eens ophouden met hun nepaanbiedingen, vindt de Consumentenbond. Anders wordt de rechter ingeschakeld. De bedrijven zouden kortingen geven die niet echt een korting zijn.
21: Grand Prix Radio.
23: Tour Update.
24: Tim Melier heeft de 12e etappe van de Tour gewonnen. De Belg van Soudal Quickstep was in Chalon-sur-Saône de snelste na de rit vanaf het circuit de Nevers-Magny-Cours over ruim 179 kilometer. Olaf Kooi werd opnieuw tweede, Jasper Philipsen derde. In de laatste meters gingen enkele renners onderuit. Tadej Pogacar behield het geel. Mats Pedersen rijdt in het groen. Omdat Pogacar bovenaan staat in het bergklassement, draagt Jonas Vingegaard de bolletjes trui. Vandaag is de 13e etappe. De start is om 1 uur. De heuvelrit is 161 kilometer lang en finisht in Belfort rond 17:45.
21: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
0: Noud van Sommeren.

de start van het raceweekend in België Spa-Francorchamps. Gisteren was de mediadag. Max Verstappen heeft tijdens de persconferentie niets losgelaten over zijn toekomst. Ja, daar werd natuurlijk wel naar gevraagd, want er zijn geruchten over een mogelijke overstap naar McLaren of Mercedes. Maar de viervoudige wereldkampioen weigerde in te gaan op de vragen hierover. Hij gaf aan dat hij zich volledig focust op het verbeteren van de prestaties met zijn huidige team. Hij erkende wel zijn frustratie na de race op Silverstone, maar stelt dat de blik weer vooruit is gericht. Ja, prestaties met zijn huidige team. Hij

0: thing to say.
1: So
0: from my side,
1: so full commitment to Red Bull 20.
0: I said there's nothing to say. So
1: okay.
2: Ja, oké. Okay. Ja, Max Verstappen, met dank aan F1.com hoort ja, dit interview. Ja, als hij iets niet wil zeggen, dan zegt hij ook iets niet. En dan moet je dat gewoon, dan moet je er maar bij laten. En jezelf als journalist dan maar even niet voor schut zetten, zeg maar. Maar goed, Max Verstappen heeft er dus niks over losgelaten. Vandaag de vrije trainingen in de Belgische Ardennen. Vanmiddag om 13:30. De eerste, die hoor je live met het commentaar van Koen Bakker en oud-Formule 2-coureur Meinert van Buren. Vanmiddag om 17:00 de tweede vrije training. Ook met Koen Bakker en dan met Rick Winkelman aan zijn zijde. Alles is live te beluisteren hier bij ons via DAB+, in heel Nederland, in onze app, online en via ons radiokanaal op je tv. En in de Randstad natuurlijk ook op 97.6 FM. En kort na elke sessie is het commentaar trouwens terug te luisteren in de Grand Prix Radio app. Klik daarvoor op Race Gemist. Dan kan je het commentaar dus nog eens een keer terugluisteren. Dit hele weekend natuurlijk alle sessies live te volgen. Onder andere dus ook met het commentaar van Olaf Mol en Jack Ploy. Goedemorgen, dit is Grand Prix Radio. En wij zijn jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio. Sport in het kort.
1: Max Verstappen kijkt uit naar de Grand Prix van België op Spa-Francorchamps. Coureur wil zich daar herpakken na een lastig raceweekend op Silverstone, waar hij uitviel na een crash vanwege een niet sluitende achtervleugel. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Verstappen zegt dat het goed was om na die periode even rust te hebben. Viervoudig wereldkampioen van Red Bull werkte daarna alweer met het team in de fabriek en stapte in de simulator om zich voor te bereiden op de volgende race. En Spa

0: Francorchamps is een speciaal circuit voor Verstappen. Hij noemt de baan zijn favoriete circuit op de Formule 1-kalender en kijkt ook weer uit naar de terugkeer in België. Tegelijkertijd verwacht hij dat het geen eenvoudig weekend wordt. Door de beperkingen rond het energiemanagement op de lange rechte stukken kan het volgens hem nog best een uitdaging worden. Verstappen houdt wel vertrouwen uit eerdere resultaten op het Belgische circuit. Hij presteerde er de afgelopen jaren sterk en won de Grand Prix van België in 2021, 2022. En 23. Tijdens het raceweekend draagt Verstappen opnieuw zijn speciale helm met een oranje leeuw. En daarmee wil hij de fans bedanken voor hun steun door de jaren heen. Nederlander begint op Spa aan een nieuwe kans om zich te herpakken na de teleurstellingen van de afgelopen races.
1: Dit is jouw Sportradio.

Grand Prix Radio, vol gas richting een nieuw raceweekend. De grote prijs van België in de Belgische Ardennen op het circuit Spa-Francorchamps. Wil je nou goed voorbereid richting dit raceweekend gaan, dan heb ik een tip voor je. Want eerder deze ochtend, rond een uur of zes, is hij gelanceerd. De nieuwe podcast F1 aan tafel, een nieuwe editie daarvan. Waarin natuurlijk vooruit wordt geblikt op dit raceweekend. En dat gebeurt met Michel Blekemolen, voormalig Formule 1-coureur. Onze eigen Formule 1-commentator hier bij Grand Prix Radio, Olaf Mol. En de voormalig teambaas van Jos Verstappen. Zij zijn dus te horen in de F1 aan tafel, de editie van vrijdag. Met dus de voorbeschouwing op dit raceweekend. En die podcast wordt gepresenteerd door niemand minder dan Twan van Peperstraten. En je maakt ook weer kans op een volle tank brandstof voor je personenauto in Raad het Autogeluid. De F1 aan tafel staat inmiddels dus online. Via GrandPrixRadio.nl is je te beluisteren of via jouw favoriete podcast-app. Maar is ook te zien als videocast. En dat kan je doen met de Kijk-app. Hier zo dadelijk de ANP Headlines. Hoe is de situatie op de weg? En nog veel meer sport onderweg.

0: Sportradio.
1: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
2: Ben jij daar, Rick?
3: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
3: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio nieuws.
3: 9 uur.
4: Goedemorgen, dit is het ANP nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Martijn Richters. Bij een ongeluk op een provinciale weg in Den Ham, Groningen, zijn twee mensen om het leven gekomen. Het zijn twee mannen uit Groningen van 25 en 30. Ze zaten in een auto die tegen een boom knalde en daarna in brand vloog. Hulpdiensten konden weinig voor ze doen. Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet duidelijk. Vakbond FNV gaat in september actie voeren tegen plannen van het kabinet om te bezuinigen op de sociale zekerheid. Voorzitter Spekman zei bij WNL dat er een 24-uur staking komt op het spoor. En ook acties in de zorg en bij havens. De FNV zegt dat niemand staakt voor zijn plezier, maar dat het kabinet niet luistert. Gemeenten zetten nog steeds documenten met privégegevens online. Nieuwsuur heeft dat uitgezocht. Het gaat bijvoorbeeld om aanvragen voor vergunningen of een bezwaar van burgers tegen een AZC. Publiceren van zo'n document is verplicht, maar de gegevens zoals adressen en BSN-nummers moeten worden weggelakt. De Consumentenbond vindt dat het eens afgelopen moet zijn met de nep-aanbiedingen van Amazon en Bol. Als dat niet gebeurt, dan wordt de rechter ingeschakeld. De bond valt met name over aanbiedingen van televisies en airfryers. Daarbij werd voorgespiegeld dat het om een grote korting ging, maar dat was in werkelijkheid niet zo. Eerst droog en flink wat zon, later ook lokaal kans op een bui. Het wordt vanmiddag 21 tot 27 graden. In het weekend minder warm, dan maximaal 24 graden.
5: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Dove douchegel van 400 milliliter... bij besteding vanaf €35. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
6: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
7: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
9: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
10: Zijn we al.
9: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
8: Oh ja, verzekering.
9: En weer door met de Ora autoverzekering.
11: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet, alleen dit weekend nog 35% korting op Altrex telescopische ladders. Karwei, maak het mooier.
9: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
12: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer. Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
13: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
14: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
15: Welkom bij de verfzaak.
14: Kies buitenverf van Siggens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
16: Papa, wist je dat een platvis niet plat wordt geboren? En dat een octopus 3 harten heeft?
14: Hoe weet jij dat?
17: Ontdek nog veel meer verrassingen in het volledig vernieuwde Sea Life Scheveningen. Boek je tickets op sealife.nl.
15: Welkom bij de verfzaak.
14: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
18: Even bollen, iedereen.

0: korting geldt op de meest getoonde prijs. Lease je zuinige Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
1: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen? Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar €3,99.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
1: En ook naar Aldi, voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar €0,99.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
4: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden ineens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
5: Grand Prix Radio.
6: Noud van Sommeren.
7: Goedemorgen met de start van vrijdag de 17e. En op deze dag trap je sportief af met onderweg atletiek, ook darts en natuurlijk Formule 1 dit weekend in België.

Radio, jouw sportradio. Het is vrijdag, de 17e. Vandaag een overwegend droge dag. In de ochtend ook geregeld zon. Al is er in het westen en noorden ook flink wat bewolking, hoor. Vanmiddag kan plaatselijk een buitje vallen. Vooral in het noordoosten. De temperatuur loopt op van zo'n 22 graden aan zee tot 28 in het zuidoosten. Vrijdagochtendspits, over het algemeen een rustige ochtendspits. Ja, maar werkzaamheden en evenementen die kunnen voor wat extra drukte zorgen. Straks krijg je weer een actueel overzicht over hoe de situatie op de weg is. En dan zijn er ook nog een aantal, in dit geval ex-sporters, jarig vandaag op 17 juli. Jan Wouters, ken hem nog, de oud-international. Hij is vandaag 66 geworden. En Jaap Stam, die viert vandaag zijn 54ste verjaardag. Mocht je ook jarig zijn, van harte gefeliciteerd. Je hebt er een toch aardige vrijdag bij. Zo dadelijk sport voor je, onder andere atletiek en dart. Praat ik je zo over bij. Goed.

Radio, Grand Prix Radio. Het is de start van vrijdag de 17e. In de atletiek heeft de European Broadcast Union, oftewel de EBU, nieuwe richtlijnen opgesteld voor het in beeld brengen van vrouwelijke atleten. Het doel is om respectvollere camerahoeken te gebruiken en te voorkomen dat atleten onnodig in onthullende of onwaardige houdingen worden gefilmd. Ja, volgens atleten als Lisanne de Witte worden beelden soms zelfs online misbruikt. Ja, die viespeuken die heb je helaas op deze wereld rondlopen. De richtlijnen die onder meer camerahoeken van onderaf afraden zijn opgesteld in overleg met internationale topatletes en gelden voor omroepen in 57 landen. Ik denk een goede zet om dat zo te doen. Darter Gian van Veen die kent een lastige periode in aanloop naar de World Matchplay. De 24-jarige WK-finalist geeft aan dat hij sinds een niersteenoperatie in maart worstelt met zijn vorm en minder zelfvertrouwen heeft. Dat is lastig als sporter. Hoewel hij erkent succesvollere maanden te hebben gekend, weigert Van Veen zijn gezondheidsproblemen als excuus te gebruiken voor zijn mindere prestaties. Hij blijft zich volledig richten op de komende wedstrijden en het belangrijke toernooi. Ja, ik kan als Nout van Sommeren alleen maar één ding tegen Gian van Veen zeggen. Ga gewoon door, doe je best, meer kan je niet doen. En je zal zien, het komt vanzelf allemaal wel weer goed. Dat zeggen ze ook momenteel tegen mij. Maar goed, het schijnt wel zo te zijn. Zo dadelijk nog veel meer sport met de man waarbij het altijd goed gaat. Ronald van der Geer. Hij praat je in het kort bij, hier op jouw sportradio. Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De KNVB, Go Ahead Eagles en de politie zeggen dat ze geen spreekkoren hebben waargenomen tijdens de oefenwedstrijd van Go Ahead Eagles tegen Apollon Limassol. De wedstrijd waarin scheidsrechter Rob Dieperink floot. En daarmee spreken ze de geruchten tegen die online verschenen dat kwetsende leuzen tijdens die wedstrijd een rol zouden hebben gespeeld rond zijn overlijden. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Na het overlijden van Dieperink verschenen op sociale media berichten waarin werd beweerd dat supporters hem hadden toegezongen vanwege een eerdere verdenking van aanranding van een minderjarige jongen. Die zaak werd kort na zijn aanhouding in Engeland geseponeerd vanwege gebrek aan bewijs. Volgens een woordvoerder van Go Ahead Eagles heeft de club zelf niets waargenomen. De KNVB heeft ook niets gemerkt en na contact met de politie blijkt dat daar ook geen meldingen of waarnemingen bekend zijn. Directeur van Go Ahead Eagles is Jan-Willem van Dop. Hij zegt dat de club eventuele ongepaste uitingen afkeurt, maar dat daar tijdens de wedstrijd niets van is gebleken. En hij vertelt ook dat hij na afloop nog met Dieperink heeft gesproken en hem een hand heeft gegeven. Volgens van Dop merkte hij toen niets waaruit bleek dat de scheidsrechter geïntimideerd of bejegend zou zijn. De KNVB heeft geen verdere mededelingen over de doodsoorzaak van Dieperink gedaan.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

Jouw sportradio, het is het begin van vrijdag de 17e. Bondscoach DJ Deschamps van Frankrijk eist volledige focus van zijn spelers voor de troostfinale op het WK. Ondanks de grote teleurstelling na de verloren halve finale tegen Spanje, benadrukt de oefenmeester dat de wedstrijd om de derde plaats tegen Engeland geen vriendschappelijk duel is. Deschamps die spoort zijn team aan om zaterdag gemotiveerd aan de aftrap te verschijnen en het toernooi met een overwinning af te sluiten. De Franse strijden dan tegen de Engelsen om de bronzen medaille op het wereldkampioenschap. Die wedstrijd is dus morgen. En dan de Formule 1. Dit weekend de grote prijs van België. En Lando Norris heeft een gridstraf van 10 plaatsen gekregen voor de race van dit weekend. De McLaren-coureur die wordt namelijk voorzien van een vierde batterij dit seizoen. De reglementen staan slechts 3 stuks toe, waardoor het overschrijden van dit aantal automatisch een straf oplevert. Deze tegenvaller betekent dat de Britse coureur de race vanaf de race op Spa-Francorchamps verder naar achteren zal moeten starten. Straks meer over het raceweekend in België dat vandaag officieel gaat beginnen met de eerste 2 vrije trainingen. Onder andere aan het woord Lewis Hamilton. Hem hoor je over die beruchte bocht Eau Rouge. Dat en meer, zo dadelijk op jouw sportradio. Dit is Grand Prix Radio.

0: Goedemorgen, het is Grand Prix Radio, jouw sportradio waar je naar luistert. Het is vrijdag de 17e, vandaag de start van het raceweekend in België, Spa-Francorchamps. Daarover zo Lewis Hamilton over Rouge, de beruchte bocht die volgens Lewis Hamilton eigenlijk voortaan flat-out is. En dat was vroeger wel anders, daar hoor je zo Lewis Hamilton over. En verder natuurlijk nog veel meer sport voor je onderweg.
1: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
2: Deze week in de bonus. Averse pasta's en pastasauzen, 1 plus 1 gratis. Alle Vivera, ook 1 plus 1 gratis. En John West, Princess, Rio Mare en Fishtail Single Packs, 2 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
4: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
5: Of deze, in een leuk plaatsje.
6: Met 20

0: Nu op vakantiediscounter.nl.
1: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
2: hoi,
1: of binnenkort vertrekt,
3: adios.
1: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
2: Fijne vakantie.
4: Daar heb je Huub van Hubo.
5: Hoi.
4: Die helpt je aan de juiste buitenverf. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, gereedschap en meer. Hubo helpt.
6: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
4: Wat ook helpt, zijn de Hubo zomerdeals. Zoals een wandslanghouder met 15 meter tuinslang voor maar 44,99 met de Hubo Club app. Hubo helpt.
7: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
8: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 9 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
9: Simyo.
8: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
10: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
11: Je wou alle smaken milkshake proberen, maar nu is je rekening helemaal uitgemolken? Maak er een

0: Dikkie anders doet.
1: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
2: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
3: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
4: Ga voor gemak. Ontdek onze complete verse maaltijden bij Kippie.
5: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen? Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
7: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 25% korting op tuinhout. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik. Gamma!
5: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Courgette, een hele kilo voor maar 99 cent. En ook nergens goedkoper. Pietloze rode druiven, 500 gram, maar 1,39. Zo goedkoop, daar word je fan van.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
8: Als je Vodafone mobiel
9: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
8: krijg je tot wel 20 euro korting.
9: Elk

0: Ga met GP Ticket naar de Formule 1 van Hongarije. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis. En geniet van Budapest en het gerenoveerde circuit, inclusief tribune, voor €1.240. Reserveer nu op gpticket.nl.
1: Dit is Grand Prix Radio.
2: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl. Nieuws headlines.
3: Goedemorgen, dit is het ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Martijn Richters. 2 doden bij een ongeluk op een provinciale weg in Den Helm, Groningen. De mannen van 25 en 30 zaten in een auto die tegen een boom reed en daarna in brand vloog. Gemeenten zetten nog steeds documenten met privégegevens van burgers online. Nieuwsuur vond bijvoorbeeld meningen over een nieuwbouwproject met onder meer namen en BSN-nummers. Gemeenten zouden ze offline aan het halen zijn. En de FIFA stelt een onderzoek in naar een incident na de halve finale tussen Engeland en Argentinië. Argentijnse spelers lieten een doek zien met de tekst: "De Falklands zijn Argentijns." De eilanden zijn Brits, maar Argentinië claimt ze.
2: Grand Prix Radio.
1: Tour update. Tim Merlier heeft de 12e etappe van de Tour gewonnen. De Belg van Soudal Quickstep was in Chalon-sur-Saône de snelste na de rit vanaf het circuit de Nevers-Magny-Cours over ruim 179 kilometer. Olaf Kooi werd opnieuw tweede, Jasper Philipsen derde. In de laatste meters gingen enkele renners onderuit. Tadej Pogacar behield het geel. Mats Pedersen draagt groen vandaag. Jonas Vingegaard draagt de bolletjestrui, omdat Tadej Pogacar bovenaan staat in het bergklassement. De 13e etappe is een heuveletappe van 161 kilometer naar Belfort. De start is om 1 uur. De finish wordt rond 17:15 verwacht.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staan op dit moment 2 files. Bij Eindhoven op de A2 richting Maastricht. Voor het knooppunt De Hocht heb je 5 minuten vertraging. En de A12 van Arnhem naar Duitsland. Voor de grensovergang 10 minuten extra.
2: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
1: Nout van Sommeren.
5: Met zo dadelijk aan het woord Lewis Hamilton over Oroes.

Grand Prix Radio, jouw sportradio met dit weekend natuurlijk alles over de grote prijs van België. Formule 1 heb ik het over. Het circus is neergestreken op Spa-Francorchamps. Vanmiddag de eerste twee vrije trainingen. Om 13:30 de eerste. Die hoor je hier met het commentaar van Koen Bakker en oud-Formule 2-coureur Meinert van Buren. En vanmiddag om 17:00 vrije training nummer 2. Die hoor je ook met Koen Bakker, maar dan naast hem Rick Winkelman. Zij verzorgen dan het commentaar behorende bij de tweede vrije training. Ja, alles is dus ook weer live te beluisteren dit weekend bij ons als het gaat om de Formule 1. In heel Nederland via DAB+, in de app online, via ons radiokanaal op je tv. Daar kent bij ons als het gaat om de Formule 1.

0: stichting maakt daar in België. Die neemt eventjes Eau Rouge met je door. Lewis Hamilton.
1: See, Eau Rouge has been pretty much flat since I started racing there. So it's not really been much of a corner. Of course, at the bottom of the hill you get the dip, and then at the top your belly, you become a bit light. And it's a beautiful feeling. Very, very difficult in wet conditions. I think maybe when I first started, we had traction control, so you could hear it working a little bit through the corner. But we have so much downforce nowadays that it's just a pretty straightforward flat out corner. But I would say the older times for me with that's the first track that I actually ever went to in 1996, I was 11. And because I won the championship in 1995, I was the youngest kid to win the British championship at the time. One of the awards was to go to a Grand Prix.
0: Wat leuk, hè? Lewis Hamilton die kwam in 1996 dus voor het eerst op een Formule 1-circuit. En dat was dus Spa-Francorchamps. Hij was toen 11 jaar oud en daar is hij aangestoken natuurlijk. Hè. Nou goed, hij was natuurlijk al wel met racen bezig. Hij had in de klasse waar hij toen aan het rijden was, volgens mij de karts, was hij kampioen geworden. En daarom mocht hij dus naar Spa toe. En daar heeft hij Michael Schumacher zien racen. Daar heeft hij die V10 gehoord en ook gevoeld zelfs. En toen is het vlammetje toch een beetje aangewakkerd, zeg maar. Leuk om even te horen. Lewis Hamilton, zo dadelijk veel meer sport voor je in Sport in het Kort. Hier op jouw

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Barcelona is boos op bondscoach Ronald Koeman, de medische staf van Oranje en ook op Frenkie de Jong vanwege de manier waarop zijn knieblessure is behandeld op het WK voetbal in de Verenigde Staten. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Volgens de Spaanse media meldde de Jong zich eerder dan gepland bij Barcelona voor onderzoek aan zijn rechterknie. En daarbij stelden de clubartsen een ernstige zwelling en instabiliteit van het gewricht vast. Er zou zelfs sprake kunnen zijn van schade aan kniebanden, maar door een inwendige bloeding kon een MRI-scan nog niet direct worden gemaakt. Barcelona wist dat de Jong tijdens de WK-wedstrijden van Oranje tegen Tunesië en Marokko injecties had gekregen om te kunnen spelen. De club zegt echter niet te zijn geïnformeerd over de mogelijke ernst van de blessure. In Catalonië leeft het vermoeden dat de Jong al geblesseerd speelde en dat de extra belasting van de wedstrijd tegen Marokko de situatie heeft verergerd. De Spaanse club vreest dat een operatie nu nodig is en als dat zo is, kan de Jong 4 tot 6 maanden uit de roulatie zijn. De kwestie zet de relatie tussen Barcelona en het Nederlands elftal opnieuw onder druk. Er zijn in het verleden wel meer verhalen geweest over blessures en het niet goed behandelen. En volgens Spaanse media vindt de club dat de begeleiding van Oranje tekort is geschoten. En ook zou Barcelona vinden dat Frenkie de Jong zelf veel meer had moeten aangeven over de klachten aan zijn knie.
0: Dit is jouw Sportradio.

Grand Prix Radio. Aan het begin van deze vrijdag vandaag de 13e etappe in de Tour. De renners die vertrekken vanuit Dol en rijden naar de finishplaats Belfort. De route is vandaag 205 kilometer lang en de eerste 150 kilometer zijn relatief vlak. In de finale volgt nog een lekkere beklimming van de Ballon d'Alsace. Wat ongetwijfeld voor een schifting in het peloton zal zorgen. Ja, de etappe begint vanmiddag om 1 uur en de verwachte eindtijd ligt rond 6:15. Later natuurlijk veel meer over de Tour hier op jouw sportradio. Onderweg de ANP Headlines. Hoe is de situatie op de weg?

Grand Prix Radio, jouw sportradio met Miles Smith en Niall Horan. Drive safe. Nou, ik hoop dat de coureurs in België, de Formule 1-coureurs, ook weer een veilig weekend tegemoet gaan. Dit weekend Spa-Francorchamps, daar wordt de grote prijs van België verreden. Alles hoor je natuurlijk live bij ons, met onder andere het commentaar van Olaf Mol en Jack Ploy. Vanmiddag trouwens al de eerste twee vrije trainingen ook live bij ons te volgen, niet vergeten. En zo dadelijk ook meer over onder andere de grote prijs van België bij Danny Elbersen in Koffie en Classics. Ik wens je alvast een mooi weekend.

0: Sportradio.
1: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio nieuws.
1: 10 uur.
2: Goedemorgen, dit is het ANP nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Martijn Richters. 2 doden bij een ongeluk op een provinciale weg in het Groningse Den Ham. De slachtoffers zijn mannen van 25 en 30 uit Groningen. Ze zaten in een auto die tegen een boom reed en daarna in brand vloog. De politie zoekt nog uit hoe dat kon gebeuren. Hulpdiensten konden weinig meer doen voor de twee, want ze overleden ter plekke. De autoriteit persoonsgegevens zegt dat het online zetten van documenten van burgers met daarin BSN-nummers niet mag. Nieuwsuur vond uit dat het honderden keren wel is gebeurd. Er staan vaak ook dingen in als namen en telefoonnummers. De Vereniging van Gemeenten zegt dat er hard wordt gewerkt aan het offline halen van de documenten. Schiphol moet de werkomstandigheden van beveiligers verbeteren. Dat vinden vakbonden CNV en FNV. Sinds kort zijn er geen 5, maar nog maar 3 beveiligingsbedrijven. De bonden zeggen dat het niet goed gaat, want het is te warm, roosters kloppen niet en mensen hebben nauwelijks tijd voor de wc. De FIFA gaat onderzoeken of wat na de halve finale tussen Engeland en Argentinië is gebeurd op het WK wel mag. Argentijnse spelers lieten op het veld een doek zien met de tekst: de Falklandeilanden zijn Argentijns. De eilanden zijn van Groot-Brittannië, maar Argentinië claimt ze. Dat leidde in 1982 nog tot een oorlog tussen beide landen. Eerst overal droog, maar later op de dag hier en daar een lokale bui. Verder schijnt de zon en het wordt maximaal 27 graden. Morgen iets minder warm en ook dan een buitje.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland heb je voor de grensovergang 10 minuten vertraging. A50 vanuit Os naar Arnhem tussen Ewijk en Heteren 5 kilometer. Door een ongeluk is er maar 1 rijstrook open. En dat kost je nu een half uur extra reistijd. En op de A76 van Geleen naar Aken voor de Duitse grens 10 minuten vertraging.
4: Mensen vragen me vaak: hey Gullit, helpt dat Vitapro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in Vitapro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
5: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
4: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
6: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
7: Hier is Guusje. Tijdens ons superzomerfestival zoef je van de glijbaan en knuffel je met de dieren. Kom naar de Vlierenfluiter, het leukste speelpark van het oosten.
8: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall, er is altijd een weg.
7: Bestel nu voordelige tickets via vlierenfluiterraalte.nl.
9: Deze week in de bonus: AH verse pasta's en pastasauzen 1 plus 1 gratis. AH zacht fruit 140 tot 200 gram 2 plus 2 gratis. En Perra snelfiltermaling 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
10: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
11: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
12: hoi,
11: of binnenkort vertrekt,
12: adios.
11: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
13: Fijne vakantie.
14: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
15: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
16: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
17: Hoppa!
16: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
17: Drie sterren slot.
16: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
12: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
13: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
17: Grand Prix Radio. Danny Elbersen.
18: Goedemorgen, het is de vrijdag, lekker richting je weekend. En dit weekend hebben we natuurlijk Formule 1 in Spa-Francorchamps. Hoor je zo direct meer over. Ook meer over de podcast Formule 1 aan tafel. En we gaan het hebben over voetbal.

Grand Prix Radio, jouw sportradio met Maroon 5 in Koffie en Classics. Goedemorgen, vrijdag 17 juli alweer. Ja, er zijn weer heel veel mensen die vandaag vakantie krijgen. Lekker, ga ervan genieten. Zorg wel dat je lekker radio kunt luisteren. Blijf je in ieder geval op de hoogte. Afgewisseld met heerlijke muziek bij Grand Prix Radio. Tot 12 uur is dit Koffie en Classics. Met natuurlijk ook heel veel sport. Onder andere over voetbal. Want de Argentijnen hebben penalty-informatie gevonden op de bidon van de Engelse keeper. Dat werd na de wedstrijd tussen Engeland en Argentinië werd dat duidelijk. Opmerkelijke vondst is gedaan. De spelers vonden namelijk de bidon van de Engelse doelman Jordan Pickford. Op die fles bleek waardevolle informatie te staan over de voorkeurshoeken van de Argentijnse penaltynemers. Dat is een slimme zet, zeg. Dan wisten ze dus precies in welke hoek die moest duiken. De ontdekking werd gedaan na de comeback van de Argentijnen, die dus in de 84ste minuut nog op achterstand stonden. Uiteindelijk de wedstrijd wisten te winnen en naar de finale gaan die ze zondag mogen spelen tegen Spanje. De beelden van de bidon met de tactische notities zorgen voor veel verbazing in de voetbalwereld. Ja, ik vind het gewoon een slimme zit. Laten

afsluitende wedstrijd met het commentaar van Olaf Mol en Jack Ploy. Gewoon te volgen hier bij ons op onze DAB-frequentie, onze etherfrequentie via de app en natuurlijk ook op grandprixradio.nl.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Franco Colapinto noemt de eerste periode van zijn Formule 1-loopbaan de moeilijkste uit zijn carrière. Een Argentijn kijkt openhartig terug op de periode waarin hij onverwacht instapte bij Williams en direct onder een vergrootglas terechtkwam. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Colapinto vertelt dat hij nauwelijks tijd kreeg om aan het niveau van de Formule 1 te wennen. Hij moest direct presteren en voelde dat iedere training, kwalificatie en race bepalend kon zijn voor zijn toekomst. Volgens hem was de druk enorm, werden fouten ook meteen uitvergroot en dat maakte het weer lastig om met vertrouwen te rijden. Daar kwam volgens Colapinto nog bij dat hij moest wennen aan alle aandacht buiten de baan. De media, de verwachtingen van teams en fans en de voortdurende speculaties over zijn toekomst zorgden er ook nog eens voor dat hij mentaal een moeilijke periode doormaakte. Hij noemt vooral de onzekerheid over zijn zitje een van de lastigste momenten uit zijn loopbaan. Toch zegt Colapinto dat hij periode hem ook sterker heeft gemaakt. Hij heeft geleerd hoe belangrijk het is om rustig te blijven en zich niet te veel bezig te houden met alles wat er om hem heen gebeurt. Inmiddels voelt hij zich naar eigen zeggen beter voorbereid op het leven als Formule 1 coureur en hij ervaart naar eigen zeggen meer vertrouwen en stabiliteit bij zijn huidige team en dat is Alpine. Met de lessen uit zijn eerste periode in de Formule 1 hoopt hij zich in de komende seizoenen verder te kunnen ontwikkelen.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

Dat in Coffee and Classics met I Want Your Love. En ik heb toch wel een beetje te doen met wielrenner Olaf Kooi, die er gisteren dus net niet in geslaagd is om de 12e etappe van de Tour de France te winnen. Het was een chaotische massasprint. De Nederlander eindigde als tweede, net achter de Belg Tim Merlier. Voor Merlier was het alweer zijn derde ritzege in deze editie van de Ronde van Frankrijk. En helaas, die sprint werd aan het einde wel ontsierd door een valpartij in de laatste kilometer. Olaf Kooi, die al eerder een etappe won, greep voor de tweede dag op rij net naast de dagzege. Maar goed, het zit er toch nog wel in. We hebben nog genoeg etappes te gaan. Straks kijken we natuurlijk ook wat de etappe inhoudt die nog gaat komen. Vandaag trouwens een lekkere dag hier. Schijnt af en toe de zon. Kan een enkel buitje ontstaan in het noordoosten, mogelijk met onweer. Middagtemperatuur loopt uiteen van 22 aan zee tot 28 in het oosten en zuidoosten. Ik zeg genieten dus. Goedemorgen, we gaan richting 10:30. Dit is Grand Prix Radio.

tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.

0: lampjes in heel veel kleuren. 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
1: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week een 12-pack Coca-Cola of Fanta voor maar 6,99. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
3: Anders grijp je mis.
1: En dit weekend ook extra goedkoop. Fusty, 1,25 liter voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
4: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
5: Zie je daar ook zo tegenop? Een nieuwe bril uitzoeken? Bij iCare kijken we naar je uit. Met specialisten die de tijd nemen. Want de beste oplossing voor jou begint bij zien wie jij bent. Je stijl en wat je doet. Ervaar echte aandacht. Maak een afspraak op iCare.nl. Het kwaliteitslabel voor opticiens. We zien je. iCare.
4: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
6: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen? Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
8: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
6: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
9: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
7: Praxis.
10: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
11: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
12: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
11: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
12: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
13: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent. En AH Stokbrood Kruidenboter 2 stuks voor maar 1,90 €. Prijsfavorieten. Altijd laag.
14: Papa, wist je dat een platvis niet plat wordt geboren? En dat een octopus 3 harten heeft?
15: Hoe weet jij dat?
16: Ontdek nog veel meer verrassingen in het volledig vernieuwde Sea Life Scheveningen. Boek je tickets op sealife.nl.
17: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
18: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
19: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week nectarines of perziken. Pak van 1 kilo voor 1,49. En alle Melkunie Breakers voor maar 89 cent per stuk. Een voordelige zomer. Dat is Dia van Jumbo.
20: Het circuit is van jou tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.
3: Grand Prix Radio.
21: Tour Update.
22: Tim Melier heeft de 12e etappe van de Tour gewonnen. De Belg van Soudal Quickstep was in Chalon-sur-Saône de snelste na de rit vanaf het circuit de Nevers-Magny-Cours over ruim 179 kilometer. Olaf Kooi werd opnieuw tweede, Jasper Philipsen derde. In de laatste meters gingen enkele renners onderuit. Tadej Pogacar behield het geel. Dan een overzicht van de truien. Mats Pedersen is drager van groen. Omdat Tadej Pogacar ook bovenaan het bergklassement staat, wordt de bolletjestrui gedragen door de nummer 2, Jonas Vingegaard. Vandaag is de 13e etappe, een heuveletappe. De rit van 161 kilometer eindigt in Belfort. De start is om 1 uur. De finish wordt rond kwart voor 6 verwacht.
3: Grand Prix Radio Verkeer.
23: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A7 vanuit Groningen naar Duitsland heb je voor de grens bij Nieuweschans 20 minuten vertraging. Ook 20 minuten langer onderweg ben je op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland voor de grens bij Zevenaar. Op de A50 van Os naar Arnhem bij Heteren 20 minuten extra door bergingswerk. De rechterrijstrook is dicht. En ook bergingswerkzaamheden op de A67 van Antwerpen naar Eindhoven. Tussen Hapert en knooppunt De Hocht ben je een kwartier extra kwijt. De rechterrijstrook is ook hier afgesloten.
3: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
24: Danny Elbersen. Met zo direct een blik op de 13e etappe van de Tour de France. Grand Prix Radio.

deze vrijdag en op deze vrijdag ook de 13e etappe van de Tour de France. Ja, de renners die vertrekken vanuit Dole rijden naar de finishplaats in Belfort. Het is een route die gaat over 205 kilometer. In de eerste 150 kilometer, die is nog relatief vlak, maar dan komt het. Want in de finale volgt dan de beklimming van de Ballon d'Alsace. Daar zal ongetwijfeld een schift in gaan plaatsvinden in het peloton. Dus dat wordt een pittige etappe. 205 kilometer is veel hoor. Etappe begint om 1 uur, de verwachte eindtijd. Dus de aankomsttijd zal zo rond 17:15 vanmiddag liggen. Als dat geweest is, weten we inmiddels ook hoe de vrije trainingen bij de Formule 1 verlopen zijn. Dat gebeurt in Spa-Francorchamps vandaag. Eerste vrije training, straks om 14:30. Het commentaar wordt verzorgd hier op de radio door Koen Bakker en Meijndert van Buren. En vanmiddag om 17:00 ook nog de tweede vrije training. Dan het commentaar van Koen Bakker en Rick Winkelman. En als je de sessies wil beluisteren, dat kan hè. We zitten natuurlijk op DAB Plus in de Randstad. We kunt ons online beluisteren via GrandPrixRadio.nl. De radiokanaal op je televisie, daar kun je ons ook vinden. En natuurlijk in onze eigen app vind je het ook allemaal. Dus je hoeft er niks van te missen. Lekker toch? En dit weekend in Spa-Francorchamps ook de Formule 3, ook de Formule 2 en ook de Porsche Supercup. En dat is ook reden spannend. Ga ik het later nog over hebben. Eerst nu richting Sport in het Kort. La Earth, Wind & Fire op Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. De European Broadcasting Union stelt nieuwe richtlijnen op voor het in beeld brengen van vrouwelijke atleten. Het doel is om atleten niet langer in onwaardige houdingen te tonen tijdens live-uitzendingen. De internationale organisatie neemt dit besluit na overleg met topatleten. Ik ben Gert-Jan van Acquoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Veel sportvrouwen gaven aan dat zij zich tijdens wedstrijden zorgen maken over hoe ze vastgelegd worden op camera in plaats van hun sportieve prestatie. Britse polstokhoogspringer Holly Bradshaw laat weten dat onthullende camerahoeken en onnodige vertraagde herhalingen schadelijk kunnen zijn. Volgens haar worden atleten te vaak in kwetsbare posities getoond. De nieuwe richtlijnen moeten de registratie van atletiekwedstrijden uniformer en respectvoller maken. Camerahoeken van onderaf zijn voortaan uit den boze. Vooral bij onderdelen zoals polstokhoogspringen en verspringen. Ook langdurige opnames van lichamen zonder technisch of verhalend doel worden nadrukkelijk afgeraden. Lisanne de Witte, de voorzitter van de atletencommissie van de Nederlandse Atletiek Unie, wijst op het grote risico van online misbruik. Beelden worden vaak uit de context gehaald en verspreid met seksistische bijbedoelingen. De Witte noemt het een noodzakelijke stap dat er nu duidelijke internationale afspraken liggen. Ze benadrukt dat atleten zich comfortabel willen voelen in hun sportkleding, zonder dat dit een vrijbrief is voor ongewenste aandacht. De nieuwe afspraken gelden voor alle omroepen die aangesloten zijn bij de EBU.
2: Dit is
0: jouw sportradio.

Classics richting 11 uur. Dat betekent zo direct nog een vol uur met heerlijke muziek. Afgewisseld met natuurlijk de sportupdates. En ik heb ook nog een goede tip voor je. Als je op vakantie gaat en je wil nog wat luisteren. Je hebt even geen zin in muziek, maar een goede podcast. Heb ik een hele goede tip voor je. Zo direct na 11 uur. Gaan we het ook nog hebben over de Porsche Supercup en over darts.

0: Hey hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
1: Dit is Grand Prix Radio.
2: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
2: Grand Prix Radio Nieuws.
1: 11 uur.
3: Goedemorgen, dit is het ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Martijn Richters. Vitesse mag gewoon profvoetbal blijven spelen, vindt de Hoge Raad. Die is het eens met een eerdere uitspraak van het Hof dat de KNVB niet de licentie had mogen intrekken. Voor Vitesse was die belangrijk om mee te blijven doen in de eerste divisie. De KNVB wilde de licentie intrekken omdat de club regels had omzeild. Bij een ongeluk bij een bedrijf in Schiedam is iemand om het leven gekomen. Bij het laden en lossen van pallets in een vrachtwagen kwam hij klem te zitten. Hulpdiensten hebben nog geprobeerd de man te redden, maar ze konden niks meer voor hem doen. De arbeidsinspectie onderzoekt wat er is misgegaan. Noodweer heeft in Frankrijk 2 mensen het leven gekost. In de buurt van Lyon sloeg bliksem in een werkplaats waar iemand bezig was. En in Centraal-Frankrijk kwam iemand onder een omvallende boom terecht. En ook in Duitsland is er een dode door noodweer. Een fietser kreeg een boom op zich. Een shirt van de Braziliaanse voetballegende Pelé is op een veiling verkocht voor een megabedrag, 4,3 miljoen euro. Pelé droeg het in de WK-finale van 1958 die Brazilië won. Die 4 miljoen is geen record, want het shirt waarin Maradona met zijn handsbal het WK won in 86 leverde eerder al eens 8 miljoen op. Wisselend bewolkt en vanmiddag kans op een buitje in het noorden en oosten. Het wordt 21 graden aan zee tot 27 in het zuidoosten. Morgen iets minder warm en opnieuw wat regen, maar de zon schijnt ook.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het wordt al langzaam drukker op de wegen met 150 kilometer file. Je hebt aan de Duitse grens vertraging op de A1 vanuit Hengelo. Tussen Oldenzaal-Zuid en de grensovergang doe je er 10 minuten langer over. En op de A7 vanuit Groningen naar Duitsland, ook voor de grens bij Nieuweschans, 25 minuten vertraging. A9 naar Alkmaar, tussen het Rotterpolderplein en de Wijkertunnel, een kwartier extra. De tunnel is dicht vanwege werkzaamheden. Die wordt omgeleid via de naastgelegen A22. Dan de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Weer voor de grensovergang, 25 minuten vertraging.
5: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
6: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
5: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
7: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
8: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2200 voor een darmoperatie. Eens luisteren wat je puppy daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je puppy verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
7: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
9: Start je dag zonder barst.
10: Opgelost. Autotaalglas.
11: Deze week in de bonus. AHA verse pasta's en pastasauzen, 1 plus 1 gratis. AHA zacht fruit, 140 tot 200 gram, 2 plus 2 gratis. En Perla snelfiltermaling, 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
12: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
13: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
14: hoi,
13: of binnenkort vertrekt,
14: adios.
13: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
14: Fijne vakantie! Social deal, beauty deals, take one en actie Bo.
15: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
14: Sorry Bo, het is beauty.
16: Oh ja, en waarom staat er dan boti?
15: Social deal, deals die je niet mag missen.
17: Wat een stralende gezichten! Die zijn vast bij Kruidvat geweest. Want daar vind je Korean skincare maskers van Anua, Biodance, Missha en Staywell al vanaf 99 cent. Op naar
18: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
19: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
20: Drie sterren slot.
19: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
21: Geen zin om te koken vanavond? Ontdek de heerlijke maaltijden van
22: Kippie.
23: Hey, dat is Tom die net parkeert.
24: Hey, oh, sorry.
23: Tom heeft het goed voor elkaar, want met de MKB Brandstof-app kan hij betaald parkeren en vindt hij makkelijk tank-, laad- en carwash-locaties. MKB Brandstof, dat is pas handig.
25: Bij Simpel maken we een vuist om je meer voor minder te geven. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
26: Meer voor minder. Simpel.
23: Met de MKB Brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Tanken, laden, wassen en parkeren, fiscusproef op één verzamelfactuur. MKB Brandstof, dat is pas handig.
2: Grand Prix Radio.
3: Danny Elbersen. Goedemorgen, 11 uur geweest in Koffie en Classics met zo direct een goede tip. Want wie zit er in de podcast Formule 1 aan tafel vandaag? Dat hoor je zo direct.

Jouw Sportradio, goedemorgen. Het is 11 uur geweest. En ach, ik heb toch wel te doen met darter Gian van Veen. Die heeft geen ideale voorbereiding op de World Matchplay. De 24-jarige WK-finalist heeft aangegeven dat hij sinds zijn nierstenenoperatie in maart worstelt met zijn vorm en zelfvertrouwen. Hij heeft ook gezegd, mijn gezondheidsproblemen ga ik niet als excuus gebruiken. Maar hij heeft wel betere maanden gekend. En Gian van Veen hoopt natuurlijk dat hij zijn goede gevoel op tijd terugvindt voor het prestigieuze toernooi wat voor de deur staat. Het World Matchplay toernooi. Iemand die wel lekker in vorm is in de Porsche Supercup is Flint Schuring, de jonge Nederlander, ook Porsche junior. Ja, die staat op dit moment bovenaan in het kampioenschap met 57 punten. Theo Oeverhaus, de Duitser, staat er 5 punten achter. En dan Robert de Haan op de derde positie met 39 punten. Net als Andrea Bristot, Keegan Masters en Gustav Burton, die op 36 punten staat. Dus het staat heel dicht bij elkaar in die Porsche Supercup. En dit weekend wordt er ook weer gereden. Dat gebeurt op het circuit van Spa-Francorchamps. Morgen 10:30, de kwalificatie voor de wedstrijd van zondag, die zondagochtend om 11:45 gereden wordt. En natuurlijk ook die sessies kun je live bekijken op Viaplay. Straks hier Sport in het Kort. Eerst heb ik Avicii voor je en Level 42 komt er ook aan op Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Lewis Hamilton blijft bewust weg van de Formule 1-simulator van Ferrari. De zevenvoudig wereldkampioen gebruikt de simulator al 2 maanden niet meer en is van mening dat deze beslissing hem op de baan helpt. Ik ben Gert-Jan van Acoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Hamilton merkte eerder in het seizoen dat de simulator in Maranello onvoldoende overeenkwam met het echte gevoel van rijden op een circuit. Hij omschrijft de ervaring in de simulator als een hulpmiddel dat coureurs ook op het verkeerde been kan zetten. Hamilton keek daarbij terug op zijn jaren bij Mercedes, waar hij op vergelijkbare wijze ook periodes zonder simulator werkte. Hij benadrukt dat sinds hij in Maranello is gestopt met het simulatorwerk, betere resultaten boekt. Sinds zijn besluit om de simulator links te laten liggen, heeft Hamilton 96 punten gescoord. Dat is meer dan zijn teamgenoot Leclerc en de coureurs van Mercedes. Hamilton nuanceert echter dat die prestaties niet losstaan van geluk en pech bij concurrenten. Vooruitkijkend naar de race op Spa-Francorchamps tempert Hamilton de verwachtingen. Het circuit bevat veel rechte stukken, wat volgens de Brit nadelig kan zijn voor de Ferrari. Hij houdt rekening met een achterstand op de concurrentie van meer dan 3 tot 4 tienden per ronde. Ondanks de verwachte uitdagingen prijst hij de werkwijze van zijn huidige team. Ferrari kiest er momenteel voor om kleine, frequente aanpassingen door te voeren in plaats van 1 grote update. Hamilton ziet dat als een effectieve methode om de auto stap voor stap te verbeteren.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

Radio. Goedemorgen. Doelman Timon Wellenreuther verlaat Feyenoord. Hij gaat terug naar zijn geboorteland Duitsland. Hij heeft een contract voor 3 seizoenen getekend bij de Duitse ploeg Wolfsburg. De transfer is gisteravond officieel bevestigd. Wellenreuther die kijkt op de clubkanalen van Feyenoord met een goed gevoel terug op zijn periode in Rotterdam. Hij heeft daar 4 jaar gevoetbald en hij bedankte de club en de supporters voor de mooie tijd die hij in de Kuip beleefd heeft. Dat is toch mooi, hè? Verder atletiek. De European Broadcasting Union heeft nieuwe richtlijnen opgesteld om vrouwelijke atleten respectvoller in beeld te brengen. Het doel is om ongepaste en geseksualiseerde camerahoeken zoals shots van onderaf te vermijden. Ja, die maatregelen die zijn tot stand gekomen na overleg met onder andere internationale topatleters die aangaven zich soms zorgen te maken over de manier waarop ze gefilmd worden. De richtlijnen gelden voor omroepen in 57 landen en moeten de focus leggen op de sportieve prestatie. We gaan richting 11:30 op deze vrijdag. De zon schijnt af en toe vandaag. Er kan een enkele bui ontstaan in het noordoosten, mogelijk met onweer. En de temperaturen lopen uiteen tussen 22 en 28 graden. Richting 11:30, zoals gezegd, dit is Grand Prix Radio. Dit is jouw sportradio.

0: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
1: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
0: Nog niet helemaal dus.
1: Tja, die administratie. Toevallig tips?
0: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
1: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
0: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
2: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekker trappen. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon-parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland. Voor een hoedvol avontuur.
6: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus nectarines, perziken, wilde perziken en abrikozen. Op schaal 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
5: Vier de zomer in Bobbejaanland, vlak over de Belgische grens. Scoor je tickets op bobbejaanland.be.
7: Bij Lucardi wordt het een schitterende zomer. Met kortingen tot wel 50% op de mooiste sieraden. Voor een bijzonder aandenken. Aan die dag dat je 9 jaar en 12 dagen getrouwd bent. Lucardi vindt dat elk moment een beetje glans verdient. Dus kom gewoon eens langs. Lucardi juwelier. Gewoon schitterend.
8: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
9: Auw, muggensteek of insectenbeet? Gelukkig is er Afterbite, de handige pen die je snel helpt na de steek. Afterbite, verkrijgbaar bij Ethos en Kruidvat.
8: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
10: Deze week in de bonus. AH verse pasta's en pastasauzen, 1 plus 1 gratis. AH zacht fruit, 140 tot 200 gram, 2 plus 2 gratis. En Perla snelfiltermaling, 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
11: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
12: Ja, laatste kans.
11: Nog één keer brullende motoren.
12: Ja, goed.
11: Dit mag je niet missen.
12: Oh.
11: Daar moet je bij zijn.
12: Naar binnen.
11: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven. Ja. De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
13: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
14: hoi,
13: of binnenkort vertrekt,
15: adios.
13: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
14: Fijne vakantie!
16: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
17: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
18: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week een 12-pack Coca-Cola of Fanta voor maar 6,99. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
19: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
18: En dit weekend ook extra goedkoop. Fusty, 1,25 liter voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
20: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
21: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
12: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
14: Paul van Bergen.nl, daar vind je hem wel.
15: Grand Prix Radio.
22: Tour Update.
23: Tim Melier heeft de 12e etappe van de Tour gewonnen. De Belg van Soudal Quickstep was in Chalon-sur-Saône de snelste na de rit vanaf het circuit de Nevers-Magny-Cours over ruim 179 kilometer. Olaf Kooi werd opnieuw tweede, Jasper Philipsen derde. In de laatste meters gingen enkele renners onderuit. Tadej Pogacar behield het geel. Mats Pedersen draagt de groene trui. Omdat Tadej Pogacar bovenaan staat in het bergklassement, draagt Jonas Vingegaard als nummer 2 de bolletjestrui. De 13e etappe voert vandaag naar Belfort. Het is een heuveletappe van 161 kilometer. De start is om 1 uur. De finish wordt rond 17:15 verwacht.
15: Grand Prix Radio Verkeer.
24: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat 180 kilometer file. Het is druk bij de grensovergangen naar Duitsland. Zoals op de A1 vanuit Hengelo voor de grens bij De Lutte, 10 minuten vertraging. De A7 vanuit Groningen naar Duitsland voor de grens bij Nieuweschans, 40 minuten extra. En je doet er een half uur langer over op de A12 vanuit Utrecht naar Duitsland, tussen Arnhem-Noord en de Duitse grens. Dan de A50 vanuit Arnhem naar Os. Tussen Klabbert-Valburg en Ravenstein is het oponthoud een kwartier.
15: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
22: Danny Elbersen.

Sportradio met Michael Jackson in Koffie en Classics op deze vrijdag. En ja, natuurlijk het weekend van de grote prijs van België, de Formule 1, gaat weer van start met vandaag om 13:30 de eerste vrije training. Die hoor je natuurlijk hier op de radio live. Om 17:00 vanmiddag de tweede vrije training. Dan hebben we morgen natuurlijk nog de derde vrije training en de kwalificatie morgenmiddag om 16:00. En zondagmiddag om 15:00 de race uiteraard met Olaf Mol en Jack Ploy. En die gaan ook nog even voorbeschouwen om 14:30 tot 14:50 voorbeschouwen op de wedstrijd van Spa-Francorchamps. We weten in ieder geval dat Lando Norris in België een gridstraf oploopt. Hij heeft een nieuwe batterij in zijn auto moeten zetten. Het is de vierde batterij van het seizoen, terwijl er 3 toegestaan zijn. Dus daar staat straf op. En dat betekent voor Norris dat hij na de kwalificatie 10 plekken naar achteren moet. En tijdens de persconferentie hebben ze Max Verstappen gevraagd naar zijn toekomst. Hij heeft er eigenlijk niks over losgelaten. Hij heeft het allemaal behendig ontweken en zei: ja, ik heb een doorlopend contract en ik heb niks te melden. Dus heeft ook niks verteld ook over zijn toekomst. En daar was het eigenlijk mee klaar. Max focust zich op het racen. Vanmiddag dus om 13:30 de eerste vrije training in België. Live te volgen hier natuurlijk op Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Tennisser Carlos Alcaraz werkt hard aan zijn herstel en is binnenkort klaar voor de terugkeer in het professionele circuit. Na een gedwongen pauze van ruim 3 maanden door een polsblessure aan zijn rechterhand gloort er weer hoop voor de voormalig nummer 1 van de wereld. Ik ben Gert-Jan van Acquoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Alcaraz kwam sinds half april niet meer in actie. Zijn blessure ontstond tijdens het graveltoernooi in Barcelona en dwong hem om grote evenementen, waaronder Roland Garros en Wimbledon, aan zich voorbij te laten gaan. Recent deelde hij via social media beelden waarop hij weer met een racket op de baan staat. De beelden tonen een pijnvrije sporter die weer rallies afwerkt zonder brace of bescherming om zijn pols. Het herstelproces wordt nauwgezet begeleid door medische experts die hem eerder ook bijstonden in zijn loopbaan. De tennisser benadrukt dat hij geen onnodige risico's neemt om zijn carrière op de lange termijn niet in gevaar te brengen. Zijn naam staat op de deelnemerslijst van het toernooi in Cincinnati dat medio augustus van start gaat. Concurrenten kijken uit naar de terugkeer van de Spanjaard. Zo liet zijn rivaal Jannik Sinner meermaals weten dat het professionele tennis zijn aanwezigheid mist. Terwijl de tennistop zich opmaakt voor de hardcourtreeks in Noord-Amerika, wordt de situatie rondom Alcaraz nauwlettend gevolgd. Met het oog op de naderende US Open eind augustus lijkt Alcaraz met deze voorzichtige trainingsopbouw de juiste weg naar volledige fitheid in te slaan.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio richting 12 uur. Tot zover deze editie van Koffie en Classics. Morgenochtend om 10 uur zijn er weer nieuwe voor je. En zo direct na 12 uur de muzikale lunch. Alexander Stevens praat je bij over de actuele sport. En dat is een kortere lunch, want om 13:30 gaan we schakelen naar Spa-Francorchamps voor het live commentaar van de eerste vrije training van de Formule 1. Presentatie is in handen van Koen Bakker en Meinert van Buren. Maar tot die tijd veel plezier met Alex.
1: We're going to dance. We're going to dance. We're going to dance.

0: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
1: Ben jij daar, Rick?
2: Dit is Grand Prix Radio.
3: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
3: Grand Prix Radio Nieuws.
2: 12 uur.
4: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Martijn Richters. De NS denkt dat de 24-uur-staking op het spoor die vakbond FNV heeft aangekondigd voor september meer impact zal hebben dan de staking in juni. Die was alleen in de ochtend. In september moet alles de hele dag stil liggen. De vakbond heeft een conflict met de overheid over bezuinigingen en de NS roept hen op weer aan tafel te gaan. Vitesse is blij met de uitspraak van de Hoge Raad dat het gewoon betaald voetbal mag blijven spelen. De KNVB wilde de licentie intrekken omdat de club regels had overtreden, maar dat mag niet. Dit geeft extra rust en we zijn achter de schermen aan een nieuwe selectie aan het bouwen, zegt de club. Gemeenten zijn druk bezig om documenten met privégegevens van burgers offline te halen. Nieuwsuur ontdekte dat er honderden voor iedereen te zien waren. In Voorschoten ging het om een document met bijvoorbeeld geboortedata en paspoortnummers van bestuurders van een stichting. Ook in Sowieso Huizen en Almelo zijn documenten offline gehaald. De politie heeft twee mannen opgepakt in een grote witwaszaak. Ze kwamen in beeld na een onderzoek bij een Surinaamse toko in Rotterdam. De twee zouden geld hebben witgewassen door met valse facturen te werken. In dezelfde zaak werden al eerder de eigenaren van de toko opgepakt. Wisselend bewolkt en kans op een buitje in het noorden en oosten. Het wordt 21 graden aan zee tot 27 in het zuidoosten. Morgen iets minder warm en opnieuw wat regen, maar de zon schijnt ook.
3: Grand Prix Radio Verkeer.
5: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 Den Bosch-Utrecht heb je tussen Veghel en Kerkdriel een kwartier vertraging. En de A7 vanuit Groningen naar Duitsland, voor de grens bij Nieuweschans, drie kwartier extra. A37 vanuit Hogeveen naar Duitsland, tussen Emmen-Oost en de Duitse grens, 20 minuten vertraging. Van de A50 Arnhem-Os bij Ravenstein een kwartier extra. En de A76 vanuit Geleen naar Duitsland, ook weer voor de grensovergang, 20 minuten extra.
6: Als je Vodafone Mobiel
7: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
6: krijg je tot wel 20 euro korting.
7: Elk

0: Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
1: On the road. Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
2: De jackpot van Eurojackpot staat deze vrijdag op 50 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
3: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
4: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
5: Welkom bij de verfzaak.
4: Kies buitenverf van Sikkens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
6: Zie je daar ook zo tegenop? Een nieuwe bril uitzoeken? Bij iCare kijken we naar je uit. Met specialisten die de tijd nemen. Want de beste oplossing voor jou begint bij zien wie jij bent. Je stijl en wat je doet. Ervaar echte aandacht. Maak een afspraak op iCare.nl. Het kwaliteitslabel voor opticiens. We zien je. iCare.
5: Welkom bij de verfzaak.
4: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
7: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
8: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
9: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.

0: En natuurlijk die knakworstjes. En noedels. En soep.
1: Stel je voor. Jij. Zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch. Met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 9 maanden voor maar €6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
4: Simyo.
5: Grand Prix Radio.
6: Alexander Stevens.
7: Goedemiddag, 6:06. In het voetbal heeft Vitesse een belangrijke juridische strijd met de KNVB gewonnen. En dat betekent dat de proflicentie definitief is. Je hoort er zometeen meer over.

Radio, jouw sportradio met MC Sar en The Real McCoy. En It's On You, 10 minuten over 12. Het is je vrijdagmiddag lunch, smakelijk eten. En er is feest in Arnhem. En dat is logisch, dat heeft alles te maken met Vitesse. Opnieuw weer een volgende belangrijke juridische stap gezet in de strijd met de KNVB. De Hoge Raad heeft namelijk het cassatieberoep van de KNVB verworpen. En daardoor zijn de eerdere uitspraken van het gerechtshof in stand gebleven. En dit betekent dat Vitesse zijn proflicentie definitief behoudt. Vitesse reageerde uiteraard verheugd zojuist. En ziet eigenlijk ook deze uitspraak als een soort bevestiging dat Vitesse weer op de juiste koers zit. Ze kunnen zich nu volledig gaan focussen op het samenstellen van een volwaardige selectie voor het komende seizoen. Dat is wat ze willen en dat is waar ze mee bezig zijn. Zometeen, natuurlijk hier, sport in het kort. Ik zag hem rondlopen op de sportredactie, Gert-Jan van der Kooi. Hij gaat het hebben over Max Verstappen. Dat heeft natuurlijk heel veel te maken met komend raceweekend, wat eigenlijk zometeen al om 13:30 begint in Spa, in België. Want dan hebben we de eerste vrije training en die is natuurlijk hier te beluisteren. Ga ik je zo over bijpraten. Eerst tijd voor de nieuwe van Offenbach bij Grand Prix Radio. Wij...

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort. Max Verstappen laat op het circuit van Spa-Francorchamps niets los over zijn sportieve toekomst. Tijdens een persmoment voor de Belgische Grand Prix ontweek de viervoudig wereldkampioen alle vragen over mogelijke overstapgeruchten naar andere teams. Ik ben Gert-Jan van Acooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Verstappen staat momenteel zevende in het wereldkampioenschap, mede door het uitblijven van overwinningen en technische problemen. De coureur bevestigt dat hij na zijn uitvalbeurt in Groot-Brittannië een lastig moment kende. Inmiddels heeft hij het werk in de fabriek in Milton Keynes hervat om samen met het team de problemen aan de auto aan te pakken. Voor de komende race in de Ardennen kiest het team voor een eerdere versie van de achtervleugel om herhaling van de problemen te voorkomen. Hoewel de verhoudingen binnen het team onderwerp van gesprek zijn, omschrijft Verstappen de samenwerking als een relatie waaraan jarenlang is gebouwd en benadrukt hij zijn loyaliteit aan het team. Vragen over contractuele voorwaarden of een vroegtijdig vertrek wuift hij weg. Verstappen geeft aan dat er geen haast is bij het bepalen van zijn verdere koers. Hij richt zich volledig op de technische ontwikkeling van de auto. Daarna spreekt de coureur zijn twijfels uit over de nieuwe generatie semi-elektrische Formule 1-auto's op het uitdagende circuit in België. Al probeert hij de situatie naar eigen zeggen positief te benaderen.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

Op Sportradio met The Script. Hoogste tijd om eens even richting de Tour de France te gaan. Hoe staat het eigenlijk met het klassement deze ochtend? Straks gaan ze van start. Pogacar, je weet het, dat is momenteel de gele truidrager. Jonas Vingegaard zit op het vinkentouw met 3 minuten 36 daartussen. En het verschil tussen Jonas Vingegaard en Remco Evenepoel, Remco is derde op het ogenblik in het klassement, is precies 30 seconden. Oftewel, Remco heeft 4 minuten 6 op Pogacar. Wat is er dan aan de hand vandaag? Nou, het is misschien een dag dat Mathieu van der Poel mag dromen van een ritzege. De 13e etappe is namelijk de langste rit van deze Tour, wat traditioneel kansen biedt voor aanvallers, maar ook voor vluchters. De verwachting is dat de kopgroep de ruimte zal krijgen van een peloton en mogelijk waarschijnlijk tot aan de finish zou kunnen strijden voor een overwinning. Dat is niet geheel ongebruikelijk. En dan voor de Nederlander van der Poel, ja, die bekend staat om zijn aanvalslust, lijkt het deze dag, omdat het een heuvelachtig parcours is, de uitgelezen mogelijkheid voor zijn eerste etappewinst. Het is de 13e, ze starten zometeen. Zal zijn rond 1 uur in de plaats Dole. En ze rijden dan naar de finish, dat is in Belfort. De route is 205 kilometer en de eerste 150 kilometer zijn relatief vlak. En dan volgt er in de finale een beklimming. En dat is de beklimming van de Ballon d'Alsace. Ongetwijfeld zal dat voor een shifting gaan zorgen in het peloton. Wat ik al zei, ze starten om 1 uur vanmiddag. De verwachte eindtijd, oftewel de finishtijd, zal tegen 6 uur liggen. Lange dag dus in de Tour vandaag. We houden alles voor je bij, hè? Je weet het. En zometeen, hoe zit het met het weer tijdens het weekend en erna? Wordt het koeler? Je hoort het zometeen hier bij Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: is bijna 5 voor half 1. Smakelijk eten tijdens je vrijdagmiddaglunch. En hij is inmiddels al binnen. Ja, het is ongelooflijk. Hij hoeft pas om 1:30 aan de bak. Ik heb het over Koen Bakker aan de bak. Met, hij komt echt vers binnenlopen. Straks vrijtraining 1. Wie zit bij jou straks? Mijn er toch, of niet?
1: Ja,
0: oké. Het is deze vrijdag. Sorry trouwens, als je zit te luisteren en je hebt geen idee waar ik het over heb. Koen Bakker gaat zo de eerste vrije training van de Grote Prijs van België op Spa-Francorchamps hier voorzien van commentaar met voormalig Formule 2-coureur Meindert van Buren. Zo, heb ik het even uitgelegd aan de natie, want anders begrijpt hij het niet. Vanmiddag, periode met zon, vooral in het noordoosten. Kans op een buitje, houd er rekening mee. Temperaturen toch nog wel lekker. 28 graden in Limburg maximaal. Morgen een ander verhaal, dan gaan we langzaamaan het wat koeler krijgen. Morgen maximaal 24. En richting maandag, ja, het wordt steeds iets minder. Het is niet anders. Langsbaan richting 12:30. Smakelijk eten. Alex Warren nu bij Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: Simpel klantenservice met Els.
1: Hallo, met Yvonne Jansen. Ik ben influencer, dus ik heb veel data nodig. Maar ik wil niet dat het mijn portemonnee te veel beïnfluenced.
0: Nou, dan kun je bij Simpel kiezen voor 40 gigabyte voor maar €2,50.
1: Zo hé, dat krijgt van mij een duimpje omhoog.
2: 40 gigabyte voor maar €2,50 per maand. Meer voor minder. Simpel.
3: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro Mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Dove douchegel van 400 milliliter... bij besteding vanaf €35. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
3: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: Papa, wist je dat een platvis niet plat wordt geboren? En dat een octopus 3 harten heeft?
6: Hoe weet jij dat?
2: Ontdek nog veel meer verrassingen in het volledig vernieuwde Sea Life Scheveningen. Boek je tickets op sealife.nl.
7: Hier is Guusje. Tijdens ons superzomerfestival zoef je van de glijbaan en knuffel je met de dieren. Kom naar de Vlierenfluiter, het leukste speelpark van het oosten.
8: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
9: Honda, the power of dreams.
7: Bestel nu voordelige tickets via vlierenfluiterruilte.nl.
10: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
11: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
12: Drie sterren slot.
11: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.

0: korting geldt op de meest getoonde prijs.
1: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
2: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
3: Kom maar verder.
2: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Pirelli-banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
3: Hij is weer klaar.
2: QuickFit en weer verder.
4: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
5: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten. Grand Prix Radio.
6: Tour Update.
7: Vandaag staat de 13e etappe van de Tour op het programma. Het is een heuveletappe van 161 kilometer en eindigt in Belfort. De rit is nog niet van start.
8: Grand Prix Radio Verkeer.
9: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 Maastricht-Eindhoven heb je voor het knooppunt Baterdorp bij Eindhoven 3 kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk. Je kan daar alleen maar langs via de vluchtstrook. Op de A2 naar Maastricht voor knooppunt De Hocht bij Eindhoven 20 minuten vertraging. A7 vanuit Groningen naar Duitsland voor de grens bij Nieuweschans een half uur extra. En op de A76 vanuit Geleen naar Aken heb je voor de Duitse grens 10 minuten vertraging.
8: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
10: Alexander Stevens, 2:30 op je vrijdag voetbalshirts. Daar gaan we het over hebben.
8: Grand

Grand Prix Radio, jouw sportradio met Keen en Is It Any Wonder. We gaan het eens even hebben over wat tenuen, oftewel shirts van de voetbalclubs. PSV heeft namelijk het nieuwe thuisshirt voor het nieuwe seizoen gepresenteerd. De Eindhovenaren lijken en blijven ook komend seizoen trouw aan de iconische rood-witte banen. De campagne rondom de presentatie van het nieuwe tenu legt de nadruk op het gevoel van thuiskomen. En de sterke verbondenheid die supporters hebben met de club, PSV natuurlijk, maar ook de stad Eindhoven. Het shirt is vanaf vandaag verkrijgbaar voor de fans die zich opmaken voor een nieuw voetbalseizoen. Maar ook Feyenoord heeft een nieuw seizoen gepresenteerd. Daar gaat het over, het uitshirt voor het komend seizoen. Dat nieuwe tenu is overwegend lichtblauw en vertoont duidelijke gelijkenissen met het shirt waarin de Rotterdammers de UEFA Cup wisten te winnen. Met dit ontwerp grijpt natuurlijk Feyenoord terug op een verleden wat succesvol is. Het shirt werd vanmorgen officieel onthuld, is per direct beschikbaar voor de supporters. En Feyenoord hoopt in het nieuwe tenu logischerwijs opnieuw successen te kunnen boeken. Zowel nationaal als internationaal. En als we het dan hebben over shirts, ja, het historische shirt van de Braziliaanse legende Pelé is verkocht. En dat heeft een recordbedrag opgeleverd. Het tenue dat hij droeg tijdens de gewonnen WK-finale van 1958 alweer is gisteren geveild voor, hou je vast, voor een shirt, hè? 4,2 miljoen euro. Die wedstrijd, die WK-finale van 1958, was een wedstrijd waarin Pelé twee keer scoorde. En volgens het veilinghuis, die het gisteren verkocht, Sotheby's, is er slechts één voetbalshirt ooit waar meer voor betaald is. Dat zou het shirt zijn van Diego Maradona tijdens het WK van 86. Het toont de blijvende iconische status trouwens van de Braziliaanse aanvaller Maradona. Maar goed, 4,2 miljoen voor een shirt, ik doe het ervoor. Dan mogen ze hem van mij ook hebben. Zometeen hier Sport in het Kort op de sportredactie. Loopt hij rond, ik zei het eerder al, Gert-Jan van Acooi. Hij gaat je zo meteen bijpraten. Maar hij niet alleen. Er is nog veel meer nieuws. Het is voor je onderweg hier bij Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Bij FC Twente is onduidelijkheid ontstaan over de toekomst van aanvaller Lucas Vennegoor of Hesselink. De 20-jarige spits overweegt een vertrek uit Enschede omdat hij vreest onvoldoende speelminuten te krijgen. Ik ben Gert-Jan van Acooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Met de aanwezigheid van Wout Weghorst en Sam Lammers in de selectie is de kans op speeltijd voor Vennegoor of Hesselink aanzienlijk kleiner geworden. De spits geeft aan dat hij dit seizoen absoluut geen genoegen wil nemen met een rol als derde spits. Hij geeft aan dat hij op een goed niveau wil voetballen, waarbij speelminuten en doelpunten voor hem het belangrijkst zijn. Waar dat is, maakt hem dan minder uit, als hij maar kan laten zien wat hij kan. Hoewel hij voorkeur heeft voor een verblijf in Enschede, sluit hij een overstap naar een andere club niet uit als dat voor zijn ontwikkeling nodig is. Trainer John van den Brom hoopt echter dat de aanvaller bij FC Twente blijft. Van den Brom wijst op het zware speelschema dat de club te wachten staat, waarbij een brede selectie noodzakelijk is om 3 wedstrijden per week op te vangen. Volgens de oefenmeester is het voor het team essentieel om goede spelers in de selectie te houden, in plaats van te werken met een smalle bezetting. De komende periode zal moeten uitwijzen of Vennegoor of Hesselink zijn plek binnen het team accepteert, of dat de jonge aanvaller ergens anders op zoek moet gaan naar een vaste basisplaats.
1: Dit is
0: jouw Sportradio.

Sportradio met YouTube op je vrijdagmiddag langzaam richting 10:50 met Ordinary Love. En ik moet het even met je hebben over Lindsay Vonn. Je kent het misschien nog van de Olympische Spelen in Italië. Ze is alpineskiester, komt uit Amerika, Olympische kampioen, wereldkampioen. Heeft alles al gewonnen wat er te winnen valt. En ze viel zelf natuurlijk uit tijdens de Olympische Spelen met een enorme crash. 5 maanden inmiddels geleden. Een zware. En die crash, daar heeft ze nog steeds last van. Met serieuze gevolgen. Inmiddels is ze 41. Kwam natuurlijk met behoorlijk wat zorgelijke blessure-updates al de afgelopen periode. Maar kwam ze ook recent weer. Ze was in Amerika, gaf een interview tijdens een awardshow. Ze gaf aan dat haar enkel, let op hè, 5 maanden na die crash nog steeds gebroken is. Die is niet geheeld. De voormalige topsportster revalideert nog steeds volop van de val die haar natuurlijk dwong om de Olympische Spelen te verlaten. Maar het herstel verloopt dus echt een stuk moeizamer dan dat aanvankelijk werd gehoopt. De kans dat Lindsay Vonn nog op het hoogste niveau zal gaan skiën is vrijwel uitgesloten. En dat vinden we heel, heel betreurenswaardig. Zullen we eens even naar het WK gaan? Ja, er is toch een onderzoek gestart. Gisteren hadden we het er al over. Maar er is nu dan daadwerkelijk een onderzoek gestart naar een incident wat plaatsvond na de wedstrijd Engeland-Argentinië. Enkele Argentijnse spelers toonden namelijk na de overwinning op Engeland een spandoek met de tekst: de Falklandeilanden zijn Argentijns. En aangezien de Wereldvoetbalbond FIFA politieke boodschappen verbiedt, is nu de tuchtcommissie zich gaan buigen over de zaak. En ja, het gaat vrij ver, want in Engeland wordt inmiddels opgeroepen tot een schorsing van deze betrokken spelers met dat spandoek voor de komende finale van zondag. De FIFA is erin gedoken, er is nu een onderzoek gaande. Die tuchtcommissie behandelt de zaak. En de vraag is dus wanneer daar een uitkomst op zal volgen. Is dat dan voor de finale en heeft dat dus gevolgen voor onder andere Martinez en Christian Romero die dat spandoek vasthielden. Vanzelfsprekend houden we je ervan op de hoogte. Het is je vrijdagmiddag smakelijk eten tijdens de lunch. Uiteraard dadelijk meer over voetbal. We gaan ook even ons al een heel klein beetje voorbereiden op de eerste vrije training die er zo aankomt. Wij zijn Grand Prix Radio.

0: Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
1: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
0: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
1: Grand Prix Radio Nieuws.
0: 1 uur.
2: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Martijn Richters. Het asielzoekerscentrum in Hardenberg is nu definitief dicht. De laatste bewoner is vertrokken. Er was nogal wat te doen rond het AZC. Het zou eerst in maart dichtgaan, maar toen dat niet gebeurde kwam Hardenberg met een dwangsom. Die is opgelopen tot 5 miljoen. Er zaten nog 130 mensen in het AZC. Een zorginstelling in Nijmegen krijgt justitie achter zich aan na de dood van een bewoner vorig jaar. De man was onder de douche gezet en toen het personeel later terugkwam bleek het water zo heet te zijn dat hij zware brandwonden had. Een dag later overleed hij. Alleen de instelling wordt vervolgd, niet de betrokken werknemers. Het ministerie van Sociale Zaken wil gewoon verder praten over de toekomst van de sociale zekerheid. De FNV heeft een staking aangekondigd op het spoor ergens in september. Er komen ook andere acties. Voorzitter Spekman zei dat het kabinet niet beweegt. Vorige week zei minister Veilbrief dat er geen taboes zijn. En burgemeester Marcus van Arnhem noemt het fantastisch nieuws dat Vitesse profvoetbal mag blijven spelen. De KNVB wilde dat niet, omdat er regels waren overtreden, maar de Hoge Raad besloot anders. Marcus zei dat het een mooie beloning is voor supporters en ondernemers die hun nek hebben uitgestoken om Vitesse te redden. Wisselend bewolkt en kans op een buitje in het noorden en oosten. Het wordt 21 graden aan zee tot 27 in het zuidoosten. Morgen iets minder warm en opnieuw wat regen, maar de zon schijnt ook.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het wordt steeds drukker op de wegen. Er staat al ruim 300 kilometer file. Op de A2 bij Eindhoven richting Den Bosch heb je nog voor het knooppunt Batendorp een kwartier vertraging. Het komt door een ongeluk, maar de weg is weer vrij. Ook op de A2, maar dan van Utrecht naar Den Bosch, tussen Utrecht en Nieuwegein, 20 minuten vertraging. Door een ongeluk zijn twee rijstroken dicht. De A7 van Groningen naar Duitsland, voor de Duitse grens bij Nieuweschans, 3 kwartier extra. En op de A58 Vlissingen-Bergen-op-Zoom bij Rilland, 20 minuten vertraging. Dat komt door een vrachtwagen met pech.
4: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
6: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
4: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Courgette, een hele kilo voor maar 99 cent. En ook nergens goedkoper. Pietloze rode druiven, 500 gram, maar 1,39. Zo goedkoop, daar word je fan van. Aldi.
7: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon-parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland. Voor een hoedvol avontuur.
8: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
7: Vier de zomer in Bobbejaanland, vlak over de Belgische grens. Scoor je tickets op bobbejaanland.be.
9: Daar gaat Harry, op weg naar een nieuwe klusopdracht. Hij heeft het goed voor elkaar, want met de MKB brandstofpas kan hij parkeren, wassen en overal tanken. Met alle kosten fiscusproef op één verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig.
10: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl.
9: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Je kunt wassen, parkeren en overal in Nederland tanken en laden. MKB brandstof, dat is pas handig.
11: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
12: Kom naar Kippie. Met ruim 70 winkels altijd wel eentje in de buurt.
13: Kippie.
5: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
12: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
13: Alle verf super voordelig.
14: Je hebt niet alleen een gat in je hand, maar nu ook in je schoenen?
15: Ah, oh, nee.
14: Maak er een potje van

0: Allegro.
1: Buut, de bank die het een tikje anders doet.
2: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag, ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent... en AH Stokbrood Kruidenboter 2 stuks voor maar 1,90 euro. Prijsfavorieten, altijd laag. Lekkere van Albert
3: Heijn. Eindelijk, de beste EV's van Kia, nu ook als occasion... met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus. Behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Grand Prix Radio.
6: Alexander Stevens. 1:05 op je vrijdagmiddag. FC Dordrecht heeft zich versterkt met een speler van het Italiaanse Atalanta. Lorenzo Riccio komt over om de club te versterken. Je hoort zometeen hier alle details. Grand Prix.

Jam Free Radio, jouw sportradio met somber om 1:10. Hij is inmiddels ook binnen, Meindert van Buren. Straks samen met Koen Bakker tekenen zij voor de eerste vrije training. En die gaan we zo meteen hier uitzenden vanaf 2:55. In de tussentijd kijken we even naar Dordrecht. Ik zei het net al, ze hebben zich versterkt met een speler van het Italiaanse Atalanta. Atalanta, mooie naam is dat voor een voetbalclub, blijf ik vinden. Het gaat om de 19-jarige Lorenzo Riccio. Hij komt Riccio, zou je ook kunnen zeggen. Hij komt de selectie versterken in Dordrecht. En deze jonge aanwinst heeft inmiddels vanmorgen een contract getekend. En dat heeft hij gedaan voor de duur van 3 seizoenen. Met de komst van deze Italiaan voegt Dordrecht een talentvolle speler toe aan de selectie in de voorbereiding van het nieuwe seizoen. Wat zeer binnenkort van start gaat. Eerder al gemeld, ook goed nieuws in Arnhem. Er is namelijk een einde gekomen aan de licentiekwestie rondom Vitesse. De Hoge Raad heeft namelijk de Arnhemse club vanmorgen in het gelijk gesteld en het cassatieberoep van de KNVB verworpen. Hiermee blijft dus de eerdere uitspraak van het gerechtshof, waarin Vitesse de licentie terugkreeg, van kracht. Vitesse reageerde vanmorgen opgelucht, ziet de uitspraak als een bevestiging van de nieuwe koers en kunnen zich dus ook nu, net zoals Dordrecht en alle andere clubs, zich volledig richten op het nieuwe seizoen. Maar ook, zeker in Arnhem, op het samenstellen van een selectie voor het komende seizoen. Dat is belangrijk. Onduidelijkheid rondom Kane van Oevelen. Ja, je kent hem als de doelman van Volendam. Valencia heeft interesse in hem, maar daar is concurrentie bijgekomen. Kane had als persoon al een akkoord op persoonlijke titel met deze Spaanse club Valencia, maar het Engelse Ipswich Town heeft nu als eerste een officieel bod neergelegd bij Volendam. Daarmee is de toekomst van de keeper dus onzeker. Wordt het nou dus richting Spanje of richting Engeland? Het is uiteindelijk afwachten welke club de strijd om de handtekening van Oefelen zal winnen. Zijn persoonlijke akkoord met de Spaanse club kan dus gedwarsboomd worden door het Engelse Ipswich Town. Zometeen hier, Dua Lipa, maar eerst Tears for Fears hier bij Grand Prix Radio.

Grand Prix Radio, jouw sportradio met Dua Lipa, We're Good. Inmiddels is het richting 2:50 aan het gaan. Zometeen hier de eerste vrije training op het circuit van Spa-Francorchamps. Dat wordt voorzien van commentaar door Koen Bakker. Hij wordt bijgestaan door voormalig Formule 2-coureur Meindert van Buren. De heren hoor je zometeen hier. Natuurlijk de verrichtingen van Max Verstappen. Zij hebben alle details, dat niet alleen. Ze hebben ook de laatste nieuwtjes. Lekker hier blijven, mis je niks. Wij zijn Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: Deze week in de bonus. Averse pasta's en pastasauzen, 1+1 gratis. Alle Vivera, ook 1+1 gratis. En John West, Princess, Rio Mare en Fishtail Single Packs, 2+1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
2: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
3: hoi,
2: of binnenkort vertrekt,
4: adios.
2: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
3: Fijne vakantie. Hey.
5: Hey liefie, ik ben rond 8 uur thuis, want dan begint de wedstrijd.
3: Ja, dan wilde ik net mijn serie gaan kijken.
5: Ja, dat is helemaal top, dat komt perfect uit.
6: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk op meerdere apparaten tegelijk. NL ziet. Slim bekeken.
7: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
6: ANWB en gaan. Neem nu NL Ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL Ziet. Slim bekeken.
8: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
9: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
8: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
9: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
10: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
11: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
12: Geen borrel zonder Kippie Plank. Bestel online of kom naar de winkel.
13: Kippie.
14: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal 2,99. We doen met je mee. Plus.
15: Je hebt een cadeaubon. Maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
16: Daar zit Sophie.
17: Hi.
16: Zij doet de administratie en heeft het goed voor elkaar.
17: Met Sophie.
16: Want haar bedrijf gebruikt de MKB brandstof tankpas. Zo krijgt zij alle kosten fiscusproof op één verzamelfactuur. Dus nooit gedoe met bonnetjes. MKB brandstof. Dat is pas handig.
18: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
16: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Zakelijk parkeren zonder transactiekosten. Eenvoudig met onze app MKB Brandstof. Dat is pas handig.
19: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar 2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
20: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
21: Praxis.
22: Auw, muggensteek of insectenbeet? Gelukkig is er Afterbite, de handige pen die je snel helpt na de steek. Afterbite, verkrijgbaar bij Ethos en Kruidvat.
23: Lease je zuinige Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
24: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
25: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Tink.
26: Metropool in Druten. 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving.

0: Beste autosportliefhebbers, goedemiddag. Van harte welkom hier op Grand Prix Radio, jouw sportradio, voor het verslag van de eerste vrije training van de Grand Prix van België. Het is er nog eentje, hè? En dan is het echt zomerstop. En sowieso niet heel veel edities meer in Europa. Deze dus wel, de Formula 1 Moët & Chandon Belgian Grand Prix van 2026. 7 kilometer lang, 4 meter. Dat is de totaliteit van dit circuit. We zijn hier al heel vaak geweest. Dit is de 71ste Belgische Grand Prix, waarvan 59 op dit circuit. Meeste overwinningen, Michael Schumacher. Vorig jaar won Piastri in de regen. Waarschijnlijk gaan we die intermediates en full wets gedurende het hele weekend niet zien. Al is het Spa, je weet het nooit. En dus de banden die we wel gaan zien zijn de C4, C3 en de C2. Die Pirelli heeft geselecteerd voor dit weekend. En Spa is altijd mooi. En Meinert van Buren vindt dat ook volgens mij.
1: Ja, dit is echt een fantastisch circuit.
0: Je kon niet wachten.
1: Nee, dit is echt het circuit wat je... Ja, als je dat op de kalender ziet staan, daar heb je heel veel zin in. Het is natuurlijk een puur circuit. Het is van oudsher heel veel historie. Er is hier heel veel gebeurd. En natuurlijk om als coureur hier te rijden, dit is gewoon enorm veel vette bochten. Je hebt Eau Rouge, Blanchimont, Radion. Het is allemaal gewoon heel erg gaaf om hier te rijden. Hoge snelheden. We zien het hier. De temperaturen zijn gewoon een beetje zoals in Nederland. Ja, niet gek, want het is heel vlakbij. Rond de 24 graden. Baantemperatuur rond de 41 graden. En de luchtvochtigheid 42%. En het is weer goed vol voor een vrijdag.
0: Ja, het Spa altijd. Hè. Jij kan het weten, denk ik. Jij hebt hier ook veel gereden in het verleden. Geloof ik ook wel tijdens Formule 1 weekenden, toch?
1: Nee, nog niet.
0: Oh, niet?
1: Nee, wel World Series by the Renault. Nog niet. Nee, gaat niet meer komen. Ja. World Series by the Renault. Heel veel hier gereden. En ja, het is echt een fantastisch circuit. Maar ook die World Series by the Renault weekenden waren sowieso echt afgeladen. Want dan hadden we een demo altijd van een Formule 1 auto. En daar kwamen echt van heinde en verre mensen op af. Het circuit goed onder handen genomen de afgelopen jaren. Ja. Tribunes bijgebouwd. Het oude pitgebouw van de Formule 2 kant. Moeten we even zeggen. Niet waar we naartoe kijken, maar aan de linkerkant. Dat is helemaal nieuw vervangen. Er is heel veel geïnvesteerd. Ja, Spa is altijd gewoon top.
0: Spa is altijd top. Hier kijken we bij Max Verstappen. Geen Macarena-vleugel dit weekend. Want ja, ze moeten nog even onderzoeken wat er precies fout ging in Silverstone natuurlijk. Natuurlijk kwam hij erg in opspraak. En voorspelde eigenlijk op die manier een goed resultaat. Niet dat hij er iets aan kon doen, maar dan nog. En dus de stand bij de coureurs op dit moment. Antonelli 179, Russell 154. Dat is het verschil op dit moment. 25 punten. En dus hebben we echt al titelrace. En ook Hamilton doet echt nog wel mee. Staan op 147 punten. En ja, vlak eigenlijk ook Leclerc niet uit. We zijn nog niet eens halverwege. En wat dat betreft gaan we het zien. Wat dit weekend weer gaat brengen. Vorig jaar was dit trouwens een sprintweekend. Niks van dat alles. Gewoon een normaal weekend. Met een eerste training. En straks een tweede training om 5:00. En dus morgen op de zaterdag gewoon die derde training. Zoals we dat kennen.
1: Gesproken over die vleugel van Max. Voor dit weekend hebben ze dan eigenlijk een redelijk vlakke vleugel meegenomen. Die zeg maar niet helemaal open draait. Maar juist naar beneden draait. Waardoor die de downforce afsluit als het ware. Dus hij heeft geen functie meer. Waardoor je dus meer topsnelheid creëert. Die had ik er vroeger ook op zitten, zo'n vleugel. Want in de World Series bij Renault ging er een flapje omhoog om DRS te gebruiken toen nog. En dan sloot hij eigenlijk de vleugel af, waardoor hij geen merking meer had. En waardoor er meer topsnelheid mogelijk was. Dat heeft Red Bull voor dit weekend meegenomen.
0: Ja, we gaan zien wat dat teweeg gaat brengen. Licht gaat in ieder geval op groen. Betekent dat de jongens naar buiten kunnen. En dat de klok is gaan lopen. Dus voor de gelijkleggers onder ons. Daar is hij 59 minuten. En 48, 47, 46, 45, 44, 43, 42, 41, 40, 39, 38. En Sainz is de allereerste die naar buiten is gegaan. En van deze lijst mocht je trouwens denken, hé, er is één naam die we niet kennen. Straks links in beeld, dat klopt. Alhoewel, Jack Crawford heeft vaker in de Formule 1 al gereden. Zeker in de eerste trainingen. Maar hij is de enige die de eerste training over heeft genomen van een vaste coureur. In dit geval Fernando Alonso langs de kant. Zien we straks tijdens de tweede vrije training wel gewoon weer in actie.
1: Hier Lewis Hamilton die op Spa-Francorchamps altijd zich goed voelt. De resultaten in het verleden waren zeker op Spa-Francorchamps altijd wel goed. Richting Eau Rouge. Banden zijn natuurlijk nog koud. Moet nog temperatuur inkomen.
0: Ja, Lewis Hamilton doet echt nog wel mee hoor, vind ik. In de strijd om de wereldtitel. Tuurlijk, hij gaat een beetje geluk misschien nodig hebben. Maar ja, zonder geluk vaak niemand wel. Maar ik zei het al, 147 punten. Op dit moment een achterstand van 32 punten. Dat valt echt nog wel te overzien.
1: Dat valt zeker te overzien. En zeker nu dat ze een aantal keer ook hebben gewonnen.
0: Ja, Leclerc won natuurlijk in Silverstone, de vorige.
1: En dan snoep je ook weer punten af van de Mercedes. Hè? Zo moet je het zien. Kijk, ja. Dat is ook naar mijn mening wat vorig jaar misging met Max Verstappen. Al had Max Verstappen een goede teamgenoot gehad. Die had dan op dat moment van de McLaren's punten kunnen afsnoepen.
0: Juist.
1: En als het dan aan het eind van het jaar om één puntje verschil gaat. Had je kunnen stellen dat als er een goede teamgenoot naast had gezeten naast Max Verstappen, dat je wel wereldkampioen had kunnen worden. Maar ja, McLaren die overigens die laatste paar wedstrijden heel veel pech had. Dus over geluk gesproken.
0: Ja.
1: Dat kan Mercedes ook hebben, dat je dus pech hebt. En dat is allemaal in de wereld van autosport vrij normaal, dat je wel eens pech hebt en wel eens geluk hebt. Iedereen die hier een klein beetje op temperatuur is. Fernando Alonso zo gezegd naast de auto. Hier zien we hem.
0: Rustig, zittend. Flex brilletje wel, hè? Een snel montuurtje van Fernando Alonso.
1: Snelle planga.
0: Snelle planga, precies. Nee, ja, goed, de Aston Martin is nog steeds niet helemaal wat het zou moeten zijn natuurlijk. De B-versie, om het even zo te zeggen, is waarschijnlijk volgende week in Hongarije ook nog niet klaar. Waar ze eigenlijk wel voor gingen om dat in ieder geval voor de zomerstop af te krijgen. Dus weer een kleine tegenslag daar bij het team. Je zag Lance Stroll ook in Silverstone een soort overpakken in Cops Corner. Het had niks meer met racen te maken. Maar heb jij zoveel onderstuur ooit gezien in een auto?
1: Nee, maar het is ook natuurlijk als je eenmaal onderstuur hebt en je gaat doorsturen, dan creëer je ook meer onderstuur.
0: Ja, dat is ook wel weer zo.
1: Ik maakte echt de opmerking van, joh, als ik engineer had geweest, dan had ik hem eruit die auto geslagen. Van, joh, als we dit nog één keer zien op jouw onboardbeelden, dan hoef je voor mij niet meer terug te komen. Want dit is gewoon het forceren van je banden. En van, joh, kijk eens, het is kut. Ja, dat snap ik. Maar je moet ermee leren omgaan. En als je zo als een klein kind tekeer gaat in een auto, dan ben je niet Formule 1 waardig. Zo keek ik ernaar. En ik heb echt. Ik werd er gewoon zelfs boos om. Dat ik denk, ja, zo ga je niet met je engineers om. Dat is één. En met het team om. En het is echt een verwend teringveentje, vond ik het op dat moment. Ja. Dat ging echt nergens over.
0: Nee, precies. Ja, het is inderdaad ook een vorm van disrespect naar de coureurs die het niet gehaald hebben in de Formule 1, toch?
1: Nou ja, en ook maar naar je team, hè. Kijk, er zitten daar mensen die er ook niet voor gekozen hebben om achteraan rondjes te rijden. En op het moment werkt het gewoon allemaal even niet. En dan moet je gewoon de neuzen dezelfde kant op hebben om te kijken wat kunnen we dan verbeteren om er wel bij te zitten. En als jij daar dan gaat zitten van kijk op onderstuur en dan nog maar het stuur verder draaien en nog meer indraaien. Eén ding weet je zeker, aan het eind van de rondje zijn je banden ook naar de kloten.
0: Ja, ik snap ook ergens wel dat er heel veel frustratie zit, hè, tijdens zo'n hele wedstrijd. Want dit was rondje 40 dat ik in ieder geval de onboard ervan zag. Het zal de hele wedstrijd qua onderstuur niet goed zijn gegaan.
1: Nee, logisch. Maar dan moet je daar met elkaar over kijken hoe kunnen we dat probleem oplossen. In plaats van het extra demonstreren van het probleem naar je team toe. Van kijk, ja, dat zien zij ook wel in die data.
0: Heel goed, ja, exact. Snelste tijd op dit moment is van Lewis Hamilton. Een 1.50.4 zojuist gereden. Ja, we gaan in de gaten houden wat zij dan daadwerkelijk gaan doen. Ook ten opzichte van vorig jaar snelste tijd in de eerste training was toen een 1.42.0. Zitten we dus nu heel ver nog vanaf. Die werd gereden door Oscar Piastri. Trouwens ook de winnaar uiteindelijk van de wedstrijd op zondag, die in de regen werd verreden. Voor de vierde keer in de geschiedenis werd die uitgesteld. En uiteindelijk na 1 uur en 20 minuten konden we los. Maar die 1.50 die is al van het bord. Is inmiddels een 1.48.9. Daar is hij weer. Isaac Hadjar. Had ook een goed weekend in Silverstone, vond ik.
1: Zeker, pakte het aardig goed op. En kon eigenlijk voor het eerst een beetje tegenstand bieden ten opzichte van Max Verstappen. Max Verstappen die op de mediums op dit moment onderweg is. En 3 tot 14e eigenlijk langzamer is dan zijn teamgenoot. Hard jaar op softs. En hier zien we Lando Norris op de mediums naar buiten gaan. Met een heel mooie rek achterop. Dat rek is eigenlijk voor dat de auto, de lucht helemaal gesimuleerd wordt. Achter de auto gemeten wordt. Dat de engineers kunnen kijken van oké, wat doet de lucht achter de auto.
0: En zodoende dus Lando Norris naar buiten. 53 minuten en 34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25 te gaan. Zo even meekijken bij George Russell. Russell die natuurlijk de puntjes cadeau kreeg van Lewis Hamilton, om het even zo te zeggen. Al was dat natuurlijk wel een gekke situatie richting het einde van die wedstrijd in Silverstone. Toen het veld los leek te gaan, uiteindelijk dat niet leek of niet gebeurde. En zodoende George Russell niet werd aangevallen en uiteindelijk P2 binnensleepte. We gaan nu een rondje meekijken. Naar Meinert, take it away. Dit is een prachtig moment, denk ik.
1: Russell die eigenlijk uit de eerste bocht komt met een beetje overstuur. Richting Radion Eau Rouge. Door het gat heen, omhoog naar Eau Rouge. Wat een gaaf. Of Eau Rouge is eigenlijk beneden. Radion beneden, boven. En dan lange rechte stuk. Camel Straight. Richting Le Combe. Aanremmen, rechts, links. Goed oplijnen, want we gaan nog een keer rechtsaf. Naar beneden toe, naar
0: Brussel.
1: Nummer 8, ja, Brussel. En dan de verlegde bocht 9. Dus een vrij snelle linker. Vierde versnelling. Op naar de dubbele linker, poolhond noemen we dat. Bijna vol gas is die. Klein lift en dan erin. Hier bouwt eigenlijk de meeste G-krachten op het circuit. Bouw je op je nek. En dan chicane rechts, links. Een hele technische stuk van het circuit eigenlijk. Hier is het belangrijk dat je de auto goed netjes houdt. Dat hij niet gaat ondersturen in de bocht. En dan gaan we eigenlijk naar Stowe. En dan gaan we lange richting Blanchimont. Het lange stuk. Dus eigenlijk naar Stowe. En dan gaan we lange richting Blanchimont. Het lange stuk. Dus eigenlijk alleen maar vol gas dit. Met de huidige Formule 1 auto. Met 2 visjes in je neus.

0: Zijn we onboord bij Max Verstappen. Richting die dubbele linkerpool. Hij heeft paars in de eerste sector. Kijk, kleine lift erin. En hier is het dan weer aanremmen.
1: Ja, ik ben benieuwd of hij richting de busstop ook gaat liften. Of eigenlijk dat klippen gaat hebben. Dus laten we even luisteren bij Max Verstappen. We hoorden het net een klein beetje uitkomen van Poulon. We gaan nu richting Blanchimont. En dan horen we het vanzelf.
0: Hier begint het al een klein beetje. Hier schakelt hij zelfs terug. Om maar die accu een klein beetje op te laden. Maar ja, het motorvermogen is dus niet toereikend.
1: Nee, dat is waar de coureurs ook bang voor waren. Dat niet per se. Maar 1.48.3 is wel de snelste tijd van deze sessie so far. Is daarmee 16e sneller dan Lewis Hamilton. En dus hebben we nu een top 4. Want ook Leclerc komt over de streep met Verstappen. Hamilton, Hadjar, Leclerc. En dan Lindblad voor Russell, Lawson en Antonelli. Maar dan zullen we hem hebben. De kampioenschapsleider. Er gaat de volgende zijn die over de streep gaat komen. Russell.
2: Ik
1: ben op geen grip bij George Russell. Die heen en weer loopt te glijden en te doen. En de laatste sector was snel van Kimi Antonelli. Maar verliest over een volle ronde toch nog een volle seconde ten opzichte van Max Verstappen.
0: Nou, het is eigenlijk bizar dat je uit bocht 15 accelereert. Dan helemaal vol gas naar Blanchimont busstopchicane. Dat je dus in Blanchimont moet terugschakelen.
1: Ja.
0: Om maar de toeren hoog te houden. Want die accu die blaas je dus leeg vanaf bocht 15
1: ja.
0: Richting Blanchimont.
1: Ze hebben dan iets heb meer dus dan 2 kilometer over het hele circuit waar ze hem in ja, zouden kunnen
0: dus dan
1: drukken.
0: Heb je dus dat extra vermogen. Dan ga je een toer omhoog. En dan vervolgens heb je alleen nog het motorvermogen over. Maar dat motorvermogen is dus voor die versnelling niet eens toereikend. Dus moet je terugschakelen.
1: Wow.
0: Goh, hier Liam Lawson.
1: Lekker man, Liam Lawson. Die aan het glijden en aan het doen is.
0: Ja, het circuit is nog aardig green, zoals we dat noemen. Er ligt nog niet zo heel veel grip op de baan. Je hoorde daar Russell ook over klagen in zijn boordradio. Overigens, Lando Norris, die het begin wat problemen had. Hij kon niet gelijk naar buiten. Daar is dus het stuur verwisseld. Hier zien we Lando Norris.
1: Ja, die sowieso al wist dat hij niet een heel lekker weekend op voorhand gaat hebben. Want ja, 10 plaatsen gridsraf natuurlijk voor de wedstrijd op zondag. Zijn 4e batterij alweer van het jaar gestoken. En dat is flink. Dat mag natuurlijk niet. Nou, en dan krijg je 10 plaatsen gridsraf. Ja, dat is niet lekker. Sowieso, Norris zit een beetje in de hoek waar de klappen vallen dit seizoen. Ieder weekend wel wat met hem.
0: Ja, veel pech hebben ze dit seizoen. De McLarens die vorig jaar toonaangevend waren, zijn nu echt aan het zoeken. Vooral ja, aan het zoeken met die batterij. Hoe moeten we die nou connecten met die motor? Wanneer gaan we nou bijladen? Wanneer gaan we nou wel inzetten? En toch zijn daar ook gewoon de problemen. Nu ook weer technische problemen voor Lando Norris met gewoon simpel het stuur wisselen. Ja,
1: ja.
0: Dat stuur is inmiddels gewoon echt een computer. Ja, en kennelijk zit er dus in zo'n stuur weer wat fout of een update niet goed. Gewoon stuur wisselen en hij doet het weer.
1: Ja, wat dat betreft en lijkt het op inderdaad een software issue en dergelijke. Piastri aan doorblazen op dit moment de 11e tijd in handen. 3 seconden langzamer dan Verstappen. Dan gaat daar waarschijnlijk wel een flinke hap uitnemen. Dan gaan we eens even kijken waar Oscar terecht gaat komen. Lindblad ook lekker bezig. 17e boven de tijd van Verstappen. Eerst Piastri maar even. Piastri springt naar de 8e tijd. 1.49.8. Hier is Arvid Lindblad. Ja, je hoort inderdaad daar ze echt schreeuwen om een rempunt eigenlijk. Nou, die komt dan ook in de busstopchicane. En dan komt Lindblad over de streep. 6e tijd voor hem. 1,1 seconde van Max Verstappen.
0: Nou, Verstappen die met Red Bull eigenlijk schreeuwde van Spa is niet ons circuit. Nou, eerste kwartier. We staan 16e los van de rest. Dus op zich, ja, misschien komt daar nog verandering in bij Ferrari en Mercedes.
1: Maar ja, je hoorde Raymond Vermeulen ook zeggen deze week van, ja, ze kunnen Red Bull wel eens gaan winnen. Gewoon op circuits als Zandvoort en Hongarije. Nou, Hongarije is volgende week. Zandvoort is de eerste.

0: volgende daarna. Dus wat dat betreft misschien een goede reeks. Nou goed, nu moeten we niet te enthousiast zijn, want het is pas een kwartier in een heel vol weekend. Maar you never know.
1: Max, die inmiddels onderweg is en paars in sector 1. En dan die tweede sector, die is juist heel belangrijk. Want uiteindelijk eindigt sector 1 al op Camel Straight. En dan heb je dus gewoon bocht 5 tot en met bocht 14 bevindt zich in sector 2. Dus uiteindelijk is die tweede sector de sleutel waar je het moet gaan vinden.
0: Ja, het is toch altijd een beetje een afwijking hier. Wat doe je met de setup? Ga je vol voor de rechte stukken? Want daar heb je sector 1 en 3 voor. Of ga je juist voor de setup voor het midden, zeg maar, sector 2?
1: Dat is altijd... In sector 2 heb je dus veel downforce nodig. Heb je dus de grip nodig. Maar in sector 1 en 3 heb je uiteindelijk weer die straight line speed nodig.
0: Leclerc naar 3. Daar komt Lewis Hamilton. Verstappen dus paars in de eerste sector. Hadjar paars in de tweede. Hadjar natuurlijk wel op softs. Dus de zachtste compound überhaupt van het hele weekend. Hamilton 1.48.3 gaat naar plaats 2 op dit moment. Maar Verstappen komt daar weer. De eerste in 1.47. 1.47.8. Dan is Hadjar de volgende daarna. En die springt naar 1.47.7. Is nog een klap sneller dan de Nederlander. Kijk, en dat is lekker. En dat is Max Verstappen ook niet echt gewend. Dus we zagen het al een beetje in Silverstone. Dat Hadjar in ieder geval goed mee kon komen op de vrijdag. En eigenlijk het hele weekend wel aardig. Ja, zo moet je het doen natuurlijk. Ook bij Russell. Vlak voor Blanchimont is gewoon de batterij leeg.
1: Ja, Russell... dat deed Max dus. Die schakelt dan terug in Blanchimont.
0: Ja, Russell deed het
1: en
0: niet.
1: Russell houdt hem dan in de versnelling waar hij in zit. Dat kan ook met... gear ratios te maken hebben van hoe groot zijn de tandwielen in de versnellingsbak. Dus ieder team heeft daarin een andere afstelling. En Max heeft er dus voor gekozen om daar dus terug te schakelen. Misschien met meer toeren, dat de motor dus beter blijft trekken naar die busstop toe.
0: Ja, iedereen die ooit gekart heeft zal het wel herkennen. Toeren hoog houden is het meest belangrijke in racen.
1: Dat is zeker belangrijk. Ja. En, alleen bij diesel niet. Als je in de dieselcup reed, dan niet. Maar verder,
0: fair point.
1: Verder bij alle benzineauto's moeten de toeren natuurlijk hoog zijn.
0: Lando Norris weer binnen. Eventjes op de zachte band gereden. Tenminste, komt nog steeds niet verder dan no time. Dus wat dat betreft heeft hij nog geen tijd staan. Ligt hij wat achter op schema, maar hij heeft genoeg tijd om het in te halen dus. Sector 2 en 3 komen er nog aan voor Antonelli. Is niet sneller. Arvid Lienblad is dat wel. Heeft zelfs de paarse eerste sector. Ja, die gaan ook als een tierenlier. Ook op Silverstone waren ze vrij aardig. Waren ze echt wel zo goed. En ook hier zou dat natuurlijk best goed kunnen. Lienblad op dit moment 5e tijd. Lawson de 6e. We houden Lienblad in de gaten. Al heeft hij niet echt persoonlijke verbetering in sector 2 qua minisectoren. En nee, dat gaat hij dus denk ik niet, sowieso niet doen.
1: Dus we kunnen eigenlijk concluderen dat de Racing Bulls vooral voor die lage downforce setting op dit moment kiezen. Ja. En in die eerste sector, in die derde, hier is het gewoon treintje rijden. En daar moet Lienblad echt wel serieus van zijn gas af. Want het had gewoon easy peasy vol gas geweest door Blanchimont. Maar hij kiest ervoor om de ronde af te breken.
0: Zagen het net ook met Antonelli al. Die moest hetzelfde doen. Die zat achter Albon daar. Ja, die heeft de laatste sector even laten lopen. Even de banden weer wat afkoelen. Kijk, hier Kimi Antonelli. Hier dat moment. Hier voor ons rijdt Albon. Het handje, misschien wat agressief naar links. Ja, dat Italiaanse van Gulo komt dan boven.
2: Sign for the agent.
0: Precies. Dat bedoel ik.
1: Hij blijft ook heel de tijd in zijn spiegel kijken van waar zit hij? Want kan ik hem er nog afrossen?
0: Dat is inderdaad Sainz. Ik dacht dat het Albon was, maar het was dus inderdaad Carlos Sainz. De Spanjaard die daar reed. Ja, en dan altijd dat soort agressieve naar links, waar de ander dan ook weer boos op wordt. Ja, het is een soort... Ik vind het altijd mooi.
1: Het is een beetje als ik op de snelweg, zeg maar.
0: Hadjar.
3: My legs are touching my hands. I have less clearance than usual. It's a bit weird. Okay, copy. We'll have a quick look.
0: Oké, de
1: Hij klaagt eigenlijk over een probleem dat zijn knieën zijn handen raken. En dat is eigenlijk, ja, je ziet hier het stuur. En daar vlak achter zitten de knieën. En ja, die afstand naar het pendaal bepaalt hoe laag je knieën zitten. Dus ja, misschien zijn daar wat dingen veranderd in de pendalen. En hebben ze de pendalen niet op de juiste stand teruggezet. Dus je ziet ook dat de neus eraf ligt. Want daar kunnen de monteurs ook bij de pendalen, daarachter. En het kan best wel zo zijn dat zijn zitpositie daardoor anders is. En dat dus niet lekker is.
0: Wordt vervolgd.
1: Leclerc die zijn tijd verbetert naar de derde positie. En gaat daarmee eigenlijk naar een 1.48 heen. En daarmee zit hij een 0.3 achter Hadjar op dit moment.

0: zijn nog een aantal teams die op dit moment op de harde band in de ronde rijden. Audi met Hulkenberg en Bortoletto. Bortoletto op de vijfde plek op die harde band is eigenlijk op dit moment nog niet zo slecht.
1: Ja, je ziet Lawson daar. Die komt het rechte stuk op al een beetje glijden. Uitkomen van de busstop. Misschien is dat wel een teken dat de medium het wel een beetje gehad heeft. Vorig jaar langs de stint sowieso in de hele wedstrijd voor de mediumband. De C3 die we nu ook weer mee hebben. Was 33 rondes. Maar ja, zoals al zo vaak gezegd dit jaar. De banden zijn weer net even een tandje anders. Ten opzichte van 2025. De man die gisteren te laat kwam bij de persconferentie. Esteban Ocon. 19e tijd voor hem. Ja, wat gaat zijn toekomst inhouden? Het zijn allemaal van die dingen die nu een keer bovenkomen. Van ja, hoe gaat het volgend jaar eruit zien? Vorig jaar, of twee jaar geleden, hadden we natuurlijk helemaal een gekke huis. Toen Lewis Hamilton ineens zei, ik ga naar Ferrari.
0: Dan krijg je een soort stoelendans op gang.
1: Ja, dat gebeurde toen in maart of april al, geloof ik. Dat is nu niet echt aan de orde nog. Maar dat er speculaties zijn en geruchten zijn, dat kunnen we niet onder stoel of banken steken. Dat is ook rondom deze man. Al heeft Ocon echt een dikke prima carrière en zelfs één Grand Prix gewonnen natuurlijk.
0: Nee, je zit er goed bij. Alleen ja, Berman is gewoon een tandje beter het afgelopen seizoen, dit seizoen. Ja, sommige coureurs hebben natuurlijk een voorliefde voor auto qua afstelling, qua rijtechniek. En ja, dit jaar is natuurlijk een heel apart jaar met die accu opladen. Dat moet je ook maar liggen. He, dat zien we bijvoorbeeld bij Mercedes en Antonelli en Russell ook. Antonelli voelt zich echt heel erg thuis in die wedstrijden. Met dat opladen en gebruiken van het systeem. Russell is naar mijn mening daar iets minder in.
1: Als je jong bent kun je natuurlijk ook makkelijker aanpassen, toch?
0: Klopt. Ja, nee, dat is het ook. Ja. Gewoon je adapteert het sneller. Je neemt het op. Ja, en die wijzigingen die dan plaats hebben gevonden. Ja, een oudere coureur die zegt, ja, maar ik deed het vroeger altijd zo en nu werkt dat niet meer. Ja, dat zijn allemaal dingen die je mee moet nemen. We zijn onboard bij Gasly. Kijken wat hij dan doet in Blanchimont met dat superclippen.
1: Ga even luisteren.
0: Hier neemt het motorvermogen iets af. Schakelt ook, net als Max Verstappen, één versnelling terug. En dan aanremmen voor de best op chicane.
1: Ja, pakte ze 500ste punt. Toen hij natuurlijk 10e werd op Silverstone in de Formule 1. Dus nu het puntentotaal van 500. Ja, je kan het je haast niet voorstellen, maar nou ja, dat is toch een grote hoeveelheid.
0: Zeker, is gewoon een goede rijder die eigenlijk nooit bij een topteam heeft gezeten. Ja.
1: Laten we wel één Grand Prix heeft gewonnen. Ja, kun je toch opschrijven?
0: Uiteindelijk zeker. Is opgepikt door Red Bull. Ooit. Veel met hem samengereden.
1: Dat is een beetje jouw periode, toch?
0: Ja, dat is eigenlijk. Ik denk dat ik de meeste wedstrijden die ik heb gereden, dat Gasly ook op de baan in de ronde reed.
1: Perez en Bottas met z'n twee. Oeh, Perez daar. Leek wel heel erg op flink onderstuur daar in de laatste bocht. Perez wel naar persoonlijke verbetering. Gaat naar plaats 16.
0: Ja, toch ongemerkt zet Cadillac wel wat stappen.
1: Ja, vind ik ook, ja.
0: Cadillac die dan nu toch wel meedoet. Een beetje tegen het midfield aan. Ten opzichte van het begin van het jaar. Echt achterhoede.
1: Albon over de streep en Sainz breekt zijn ronde af. Die komt nu weer over de streep. Gaat hij in één keer dan nu door?
0: Ja, het leek wat wij te gaan uitkomende busstopchicane.
1: Ja, het leek hem echt op te lijnen. Maar het ziet er ook niet uit alsof hij echt lassoers aanvalt daar. Bocht 1. Dan duik je zo naar beneden. Voor iedereen die op Spa geweest is zal weten wat ik dan bedoel. En dan kijk je tegen een muur aan.
0: Een muur van asfalt, zeg ik altijd.
1: Een muur van asfalt, ja.
0: En dat heet de welbekende Eau Rouge. Dat is echt een waanzinnige bocht. Zeker de decompressie benedenin. Dus heel je lichaam wordt in het stoeltje gedrukt. En op het moment dat je dan over het heuveltje boven rond, word je een soort van weer helemaal uitgerekt. helemaal veert die auto uit. En dat is waanzinnig om te voelen met die G-krachten wat er gebeurt.
1: Het is blijft een bijzonder circuit. Met dus een van de mooiste bochten van de kalender. Zeer zeker. En hier dus Lando Norris. Had nog geen tijd staan. Ligt ongeveer dus een half uurtje achter. Op schema. En heeft de zachte band eronder zitten. Dus ja, we gaan een rondje mee met de Brit. Met de wereldkampioen, want dat is hij nog altijd. Dat zullen we misschien over een jaar of 20 ineens vergeten. Per ongeluk, pardoes, who knows. Feit is wel dat hij het nu dus gewoon is. En daar vorig jaar ook gewoon heel hard voor heeft gereden. Heel hard voor heeft gevochten. En dus terecht daar die titel mag hebben. We gaan dus door en rouge. Die decompressie die mij net omschreef. Zal ook Lando Norris dan voelen. En dan over dat lange, lange, lange Camel Straight. Het aanremmen. Zit 3/10 boven de tijd van Hadjar. Nou, dat lijkt er wel al een beetje op.
0: Dat hij in ieder geval een beetje tempo heeft gevonden. Hij rijdt ook op die softband in de ronde. Dus het lijkt dat de problemen inmiddels zijn opgelost. Heeft hem wel 25 minuten gekost van deze vrije training. Hij heeft tot op heden met 3 rondjes gereden.
1: En Antonelli nu met paars heeft de rode band eronder zitten. Dus ook de zachte band. Zoals nu veel mannen die naar buiten zijn gegaan. Hadjar, Verstappen, Lindblad, Russell, Antonelli dus. Antonelli dus lekker bezig. En dus deze Lando Norris. Waarmee we de ronde gewoon af gaan maken. Gaan we richting Blanchimont. De vleugel weer open. En Antonelli, mocht u dus meekijken, links in beeld te zien en te volgen. Komt daar door de piefpaf. Maar eerst dus even Lando Norris. Kijken hoe en wat. Zijn eerste ronde. Is die meteen sneller dan Piastri? Eigenlijk moeten we hem daar naartoe meten. Het antwoord is nee. Gaat naar de 11e tijd. 1.50.4. Maar dat het sneller is dan de jongens deden op hun eerste run. Zeer zeker. Al moeten we niet vergeten. Hij heeft de zachte band er dus onder zitten. Antonelli.
0: Schakelt inmiddels ook schakelt inderdaad ook terug.
1: Paars dus in de eerste. Groen in de tweede sector. Dus kijken hoe dat gaat zijn in de laatste. Hadjar zit hier vlak achter. Antonelli naar de snelste tijd nu. Gaat naar een 1.47.6.
0: En dan verliest hij toch best wel een hoop in die laatste twee sectoren. Want hij lag op een gegeven moment 4/10. Pakte hij in de eerste sector. En dan vervolgens bouwt hij gedurende de ronde eigenlijk af.
1: Sainz, dit is dat moment denk ik wat wij hadden gezien net.
0: Naar binnen?
1: Oh, toch niet.
2: What a mess. Die op push erin. De last corner. Die op box.
0: Dit vindt de wedstrijdleiding niet zo'n strak plan als je dit doet. Op het moment dat je die kegel voorbij bent, dan vindt de wedstrijdleiding het ook fijn als je dan ook echt naar binnen rijdt. En als je dan vervolgens weer de baan opstuurt, daar krijg je wel een serieuze waarschuwing voor.
1: Ja, want dat is wat Carlos Sainz zojuist deed, ja. Zagen we in die herhaling dus. Terwijl hij wel dus groen onderweg was. Dus waarschijnlijk werd hij naar binnen geroepen. Eerst Hadjar. Wel die flowvis daar aan de achterkant. Maar wel een volle bak aan het stampen. Op dit moment de tweede tijd in handen. Eens kijken hoe deze run gaat zijn voor Isaac.
0: Het ziet er allemaal goed uit. Kijken wat hij in die tweede sector gaat doen. Door poolhole heen. Dubbel linksaf. Russell paars in de eerste sector. Staat ook op een set soft. Kijken of Hadjar die tijd van Antonelli kan aanvallen.
1: Russell 91.000ste langzamer dan Kimi Antonelli. Op het tweede meetpunt. Hadjar 4/10 zeg. Ja, kijk, het is natuurlijk flink. Het is natuurlijk ook een lang circuit. Dus er is ook veel tijd te winnen. Maar 4/10 is wel veel hoor. Ten opzichte van een Mercedes.
0: Maar let op. In die laatste sector gaat hij weer verliezen ten opzichte van die Mercedes. Want kennelijk heeft de Red Bull meer downforce op dit moment staan dan de Mercedes. En dan zal hij toch weer iets toeleggen op die Mercedes hier. Russell die dan toch weer 3/10 tekort komt. Dus in die eerste sector pakt hij veel met weinig downforce. Kijken, Hadjar, 2.5/10 gaat hij. Dus hij laat toch weer 2/10 liggen in die laatste sector op die hoge snelheid. En dan hebben we Max Verstappen, groen in de eerste sector. Paars in de tweede sector zit 2/10 onder de tijd van Hadjar, van zijn teamgenoot. kijken wat hij dan overhoudt. Want ten opzichte van Hadjar hoeft hij weer niet veel te verliezen in die derde sector, omdat dat dezelfde auto is. Ja. Of Verstappen heeft weer een andere afstelling dan Hadjar.
1: Schakelt daar wel weer terug, hè, in Blanchimont. Wat hij dus al de hele tijd aan het doen is. De rechter, de linkerknik, doordraaien. Geen overstuur, nee. Allemaal meteen strak. Ja hoor, 1.47.0. 2.15 sneller dan Isaac Hadjar. En dus hebben we nu Verstappen, Hadjar, Antonelli, Russell. En dan de twee Ferraris met Hamilton voor Leclerc. Maar die moeten nog op de zachte band. Het is natuurlijk een circuit van 7 kilometer en 4 meter. Maar ja, ik vind het grote gaten, meen ik.
0: Het zijn hele grote gaten. Ik zit toevallig te kijken naar Crawford en naar Stroll.
1: Zo, inderdaad.
0: 6,5 seconden tekort op Max Verstappen op dit moment in een Aston Martin. En dan ga je dus naar het punt toe dat dus de Formule 2 dichtbij de tijden komt.
1: Ja,
0: van,
1: klopt.
0: De Aston Martins.
1: Ja, snelste tijd in de Formule 2 zojuist gereden. Voorafgaand aan deze sessie was een 1.58.9. De tijd van Jack Crawford op dit moment is 1.55.1. Dat is niet heel veel verschil. Dat is
0: met 3 seconden.
1: 3,8 seconden.
0: Dat is niet heel veel.
1: Dat is dus het gat van Verstappen op dit moment naar Bottas. Zo moet het even een beetje zeggen. Ja, dat zijn ja, opvallende dingen hier op Spa-Francorchamps.
0: En dat heeft alleen maar te maken dat wij een accupakket hebben die opgeladen moet worden en die je dan weer in mag zetten. Welcome to Formula 1 2026.
1: Ja, als de, zeg maar, accu dus leeg is, is de topsnelheid in principe dus lager dan de Formule 2. Als ze dat helemaal door zouden trekken. Maar logisch, mag natuurlijk die accu wel gebruiken. De straight line mode gebruiken en dergelijke. Goed, zij hebben nog DRS natuurlijk, Formule 2.
0: Ja, maar ja, hier heb je de straight line mode.
1: Nee, exact.
0: Dat eigenlijk.
1: Nee, dus dat heft elkaar weer op.
0: Ja.
1: Ja, exact. Berman, 18 tijd op dit moment. Waar gaan we heen? We gaan naar de 16e. Rondje 9 was daar goed voor Oliver Berman. 1.50.5. En is daarmee nog wel echt een klap langzamer hoor dan Max Verstappen. Zo'n 3,5 seconden. Ja, als je wat langer Formule 1 kijkt, dan zul je daar niet gek van opkijken. Doe je zeg maar de laatste 5 jaar kijken, dan denk je wel 3,5 seconden. En dan heb je nog 7 auto's achter je, of 6 auto's achter je.
0: Hè? Nee, ja, maar dat is normaal gesproken in de Formule 1. Ja, vroeger normale dingen. Er werden zelfs Michael Schumacher had wel eens de pole position met 7 of 18e.
1: Ja, dat was toen vrij normaal. Ja. Ja, nu is dat bijna ondenkbaar. Als je überhaupt je teamgenoot zo ver weg zit, dan zit je ook van ja, kom op, dat kan echt niet.
0: Nee, maar dat klopt eigenlijk. Dat natuurlijk de techniek is veel meer ontwikkeld. Dat andere teams veel makkelijker bij de topteams terecht kunnen komen. Maar vroeger had je natuurlijk een budget oneindig. Dus de teams zoals Ferrari, McLaren, toen destijds, konden oneindig budget gooien.
1: Knalden er alles tegenaan.
0: En dat mocht en dat kon. En nu door die budgetcap en door testen te limiteren, is het allemaal wat dichter bij elkaar gekomen. Maar in zo'n eerste jaar, en zeker op Spa, we hebben hier een circuit van 7 kilometer. Ten opzichte van het kleinste circuit van Monaco is gewoon 2 keer zo lang dit.
1: Ja, klopt.
0: En het is bizar qua topsnelheden wat je hier zit. En hier ook met die accu weer opladen en het gebruiken van die accu, ja, daardoor zijn de gaten groot. Hier zijn de gaten altijd groot. Op Spa-Francorchamps, dat is. En dat zal je altijd houden, omdat hier die tweede sector zo onnoemelijk lang is. Met zo verschrikkelijk veel bochten. Waar je die downforce extreem nodig hebt.
1: Ja, uiteindelijk doen we vanwege die lengte dus ook 44 rondes op de zondag. Met afstand het minst van de hele kalender. Aan boord bij Alex Albon. We gingen net door Eau Rouge en Radion. Helaas valt hij dan qua onboard net even weg richting Campbell Street. Want ik had wel willen horen hoe dat dan had geklonken. Richting uiteindelijk de bochten van Les Combes en uiteindelijk Malmedy.
0: Hier gaan we naar beneden bij Malmedy. En dan door Bruxelles heen. Dat is eigenlijk een beetje een saaie bocht. Hij ligt naar beneden toe. Ja. Dus je moet eigenlijk heel lang wachten als coureur zijn. Voor je gevoel dat de auto weer terugdraait de bocht in. En dan pas kan je op je gas.
1: En hij is off-camber. Toch?
0: Hij is ook nog off-camber. Dus dat is een beetje een... ik heb altijd een soort van hekel aan die bocht. Want het is gewoon inremmen, heel diep. En dan hopen dat hij draait. En op het moment dat de auto gaat draaien, dan pas kan je op je gas. En,
1: leuk circuit op die bocht dan.
0: Ja, maar die heb je altijd zitten.
1: Ja, toch?
0: Want ook de bus op chicane is heel lastig. Omdat je met zo'n mega hoge snelheid aankomt, is je rempunt echt heel belangrijk. En gedurende de wedstrijd ga je banden naar achteren.
1: Ja.
0: Dus je banden worden minder, maar je moet wel dat rem, die remzone gaan aanpassen. Want ja, die exit vanuit de busstopchicane is weer ook extreem belangrijk richting start-finish. Dus die busstopchicane blijft gedurende grip levels altijd weer veranderen. Dus daarin moet je toch altijd als coureur zijn toch een klein beetje... feeling hebben van, oké, waar zitten we nu? Hebben we dus over de feeling gesproken.
1: Science
0: bikken een zekere grote lock-up.
1: Even kleuren. Stofwolken op Spa van mezelf. Vanwege dus die lock-up. Leclerc naar de derde tijd op dit moment. En Hamilton is naar de vijfde tijd gegaan. En dus hebben we nu Verstappen, Hartja, Leclerc, Antonelli, Hamilton. En dan Russell. Dat zien we wat vaker op vrijdag. Dat de Mercedes nog niet helemaal boven komen drijven. Dat gebeurt dan vaak gedurende zo'n weekend. Maar dat de Red Bull hier toch al 4 aan kop gaat. Hadden we misschien niet aanzien komen met z'n allen.
0: Nee, 14e op Leclerc los. Dat is goed. Antonelli staat erachter. Ik had verwacht hier dat Ferrari en Mercedes eigenlijk. Of Mercedes het heel goed zouden doen. En Red Bull dus met die nieuwe achtervleugel. En sector 2 is goed onder controle bij de Red Bull, lijkt het. De downforce is goed. We zien hier ook Red Bull weer naar buiten gaan.
1: Eens even kijken wat Lawson meemaakt. Busstop.
0: Ja, en hier, dit bedoel ik dus in die busstopchicane. Dat je dus je rempunten staat best wel moeilijk om goed te krijgen. Ja, en als je dan net te laat zit, zit je hier te wijd. Kan je die andere knik naar links weer niet goed nemen. En dan heb je eigenlijk ook weer een slechte exit naar Lasoers. En daar ga je van het ene rondje naar het andere rondje. Dus je volgende rondje is ook gelijk verziekt.
1: Ja.
0: Dus als je in de bus op chicane een fout maakt en een slechte exit hebt, dan heb je 2 verziekte rondjes.
1: Niet lekker. Voor de V-Carb coureur. Hier zijn we aan boord bij iemand die we eigenlijk nog niet heel veel gezien hebben. Nico Hulkenberg, 11e tijd op dit moment. Teamgenoot Bortoletto, de 8e tijd. Ja, met z'n tweeën Audi op vrijdag altijd wel redelijk tot goed. En zo ook nu. Niet bezig aan een persoonlijke verbetering tot dusver. Eens even kijken in de tussen minisectoren, zeg maar. Nee, dat... Twee groene minisectoren. De rest is allemaal geel. Ik denk niet dat er een persoonlijke verbetering aankomt. Nee, zeker niet. Dan nog richting de busstop. Wel interessant om even te horen richting de Langemont. Schakelt niet terug.
0: Nee, schakelt niet terug. Houdt hem in de 7e versnelling.
1: Ik denk 8 zelfs.
0: En breekt zijn ronde af en gaat de box opzoeken.
1: Vindt het allemaal mooi en belletjes. Ja, uiteraard straks de jongens richting de long run weer. Verstappen naar medium. En dus gaat hij beginnen aan een wat langere run. Om het een en ander te berekenen. Kimi Antonelli, waar we nu bij meekijken, heeft ook de medium compound band eronder zitten. Dus gaan zij sowieso niet meer naar een persoonlijke verbetering. Tenzij ze toch nog een soort van quali-lap doen. Kijk hoe Antonelli... Nee, geen persoonlijke verbetering. Dit is een lange run van de Italiaan. Om het een en ander aan data te onderzoeken natuurlijk. Lewis Hamilton daarentegen heeft nog altijd de zachte band eronder. Zijn tweede run is dit op die zachte band. Dus kijken hoe die dan gaat. Poel.
0: Bijna vol gas, hè. Dit is echt fantastisch om mee te luisteren.
1: Ja, vorig jaar was hij vol gas.
0: Ja, en de vraag is... Is die in de race niet beter om te liften om een klein beetje energie te sparen?
1: Denk ik wel.
0: Want daar verlies je qua liften dan minder tijd. En je legt minder druk op die rechte voorband.
1: Ja, je houdt hem wat meer heel, dat is zeker waar. Want ja, linkerknik, snelle linkerknik. Uiteraard, de rechterbanden schreeuwen dan om hulp.
0: En wat toen hij ook weer terugschakelt in Blanchimont om het superclip eigenlijk tegen te gaan.
1: Even kijken hoe Hamilton er dan voor staat. Ja, dit wordt wel een verbetering. Jazeker. In 47-2 is aardig. En Leclerc heeft ook paars in de middensector. Daar komt Ferrari nog.
0: Kijk, het is eigenlijk wel slim wat Leclerc hier doet. Die breekt Blanchimont op. Om ruim voor Blanchimont eigenlijk, het is een straight line modus, zijn achtervleugel dicht te klappen. En dan vervolgens klapt hij hem weer open. Het is wel grappig om te zien.
1: Ja, dat mag niet in Blanchimont. Daar heb je de straight line mode.
0: Daar heb je dus, nee, daar heb je hem niet. Maar ruim daarvoor. Ja, ja dat is. Anders zou die, als daar de straight line modus wel zou mogen, dan heb je al. Heb je al echt tijdens Blanchimont op het superclip al meegegaan.
1: Ja, jawel. Leclerc naar de 3 trouwens. Tijdens het hele verhaal. En dus nu Verstappen, Hamilton, Leclerc, Hadjar. Top 4. Twee Mercedes'en daarachter. Antonelli en Russell. Dan Lindblad, Bortoletto, Lawson. En dan pas de eerste McLaren. Dat is Norris. De andere, Oscar Piastri, is de wind op P13. De tijd van Crawford is nog steeds 1.54.5. En dus nog steeds flink te langzaam. Voor 7,5 seconden. Pierre Gasly, we kijken onder de auto. Het meest interessante engineeringsgedeelte natuurlijk van zo'n Formule 1 wagen. Iedereen wil daar weten wat gebeurt daar.
0: Het is wel bizar dat iedereen toen Adrian Newey naar bekend werd dat Adrian Newey naar Aston Martin ging. Was iedereen eigenlijk van oké, dit wordt
1: het jaar.
0: De nieuwe concurrent. Ja. Nou, en echt. Het werd alleen nog maar slechter.
1: Ah, geen moment. Geen moment eigenlijk in de Formule 1 gezeten. Laat ik heel eerlijk zijn.
0: Nee, dat is een aparte klasse. De Formule 1.
1: Ja. Alonso heeft wel een punt.
0: 0.2, ja.
1: Er staat nog voor Hulkenberg, Bottas, Perez en Stroll uiteraard. Inderdaad. Ja, in Monaco. Pakte hij dat ene puntje.
0: Ja, omdat de helft van het veld was uitgevallen.
1: Dat was inderdaad sowieso een hele gekke wedstrijd. Staat dan bij de stand die ik hier voor me heb. Heel veel erretjes inderdaad in Monaco. Mooie wedstrijd, dat wel.
0: Dat zeker. Hier zien we Oscar Piastri door die Paul Hon gaat. Kijken wat hij in die tweede sector kan doen. Of hij een klein beetje bij de tijd van Verstappen kan komen. Staat op een set softs. Zit er toch wel dicht op. Binnen een tiende.
1: 11.000ste ten opzichte van Max Verstappen. Dan kan er ineens toch nog wel weer een goede tijd uitkomen rollen.
0: Het zou toch fantastisch zijn als we hier een 3 teams...
1: Ja, 4 teams eigenlijk. Want Mercedes moet je nooit uitvlakken.
0: Sterke strijd krijgen richting de finish. Dat ze dicht bij elkaar komen. Kijken of Piastri in die derde sector het verschil kan maken. Ja, laat daar toch 3 tiende liggen. Ruim 4 tiende. 4 tiende laat hij daar liggen. Wat eigenlijk zegt dat McLaren heel erg goed gok op die middensector. Op die sector 2 gaat. Met veel downforce. Maar ja, in die laatste sector echt wel heel veel laat liggen op die straight line modus.
1: Ja, eens kijken of Norris nog een run gaat doen. Die ligt natuurlijk achter op het schema. Vanwege alle problemen in het begin van deze sessie. Daar zullen we hem hebben. Pechvogel van het jaar award so far. Maar goed, 11e tijd dus in handen. Eens kijken hoe hij straks zijn ronde aan gaat vliegen. Hij heeft nog altijd de zachte band eronder zitten.
0: Ja, hij is een opwarmfase op dit moment. Je wil de band niet meteen als hij koud is extreem belasten. Je wil eigenlijk dat die band vanuit het hart opwarmt. Zeg maar, vanuit de remschijf richting de velg. En dat die warmte zeg maar, door het rubber heen trekt. En als je dus heel veel gaat slingeren zoals je dat vroeger zag, dan warm je eigenlijk alleen de buitenkant van de band warm, maar de wangen en het hart van de band weer niet. Dus je ziet dat er echt een strategie is om zo'n band op te warmen en hem op tempo te brengen, zeg maar. En hier gaan we dan het rondje van starten met Lando Norris op zijn softband. Achtervleugel opengeklapt. Richting de eerste bocht. Scherpe draai naar rechts. Uitaccelereren richting Radion Eau Rouge. Opkomen Camel Straight. En dan einde van Camel Straight. Daar ligt dan die sector 1. Het einde van sector 1. Kijken of die dicht bij de tijd kan komen van Verstappen. Ja, zit daar toch gewoon op in die eerste sector.
1: Ja, we weten dat het middengedeelte goed is.
0: En Malmedy richting bocht nummer 8. En dan weten we inderdaad dat die tweede sector goed is. En dan richting Poelhol naar beneden toe. Het gaat alsmaar naar beneden. Twee keer linksaf, ook weer naar beneden. Richting Fanje. En dan gaan we accelereren weer richting Blanchimont. En dit vanaf hier verliest hij dan toch weer 4/10 eigenlijk op Max Verstappen op de Red Bull. En dan
1: ja, veel.
0: Zou hij dan, want dan heeft McLaren wel gekozen voor twee verschillende setups op de auto. Want Piastri bleef in die tweede sector goed op de tijd zitten van Max. En dan aanremmen voor de busstopchicane. Terug naar de eerste versnelling. En uitaccelereren naar start-finish. En dan verliest hij nog weer een keer 4/10. Zo.
1: Ja, dus puur op de rechte stukken verliest hij van de Red Bull. Ja, ze verliezen daar tussen Blanchimont. Of eigenlijk net na Blanchimont en de busstop verliezen zij 45 kilometer per uur. Gewoon op een rechtstuk.
0: Dat is bizar.
1: Ja. Ja.
0: En dat heeft te maken van wanneer kan ik die accu inzetten. En wanneer... dus hij kiest... Norris kiest er eigenlijk voor om die sector 1 heel veel te gebruiken. Maar ja, dan sacrifice die weer. Zeg maar dan offert hij echt heel veel op in die tweede sector.
1: Kijk, hier bij Jack Crawford. Zachte band nu. Eens kijken of hij in de buurt kan komen van de tijd van Stroll. Die ook nog steeds 5,7 seconden te langzaam is.
0: Kijk, je slaat een Formule 1 test natuurlijk nooit af als je geen Formule 1 coureur bent. Maar
1: nooit.
0: Als iemand van Aston Martin belt, dan denk je toch, ja shit.
1: Zou jij afbellen?
0: Nee, ik zou het niet afbellen.
1: Nou dan.
0: Ik zou wel zoiets hebben van, als nou gewoon een van die andere teams wel had gebeld.
1: Ja, je hebt inderdaad 10 betere keuzes dan maar dit. Prima.
0: Aanremmen, busstopchicane voor Crawford. Kijken of hij zijn tijd kan verbeteren. En hoe dicht hij op de tijd van Stroll kan zitten. Want dat is eigenlijk waar je naar moet kijken. Ja, komt een seconde tekort op Stroll. Niet slecht voor de rookie.
1: Niet slecht. Nee, zeker niet. Vorig jaar tweede geworden in de Formule 2. Kan ook echt wel een potje sturen. Zeker dat het een goede carrière in voor gaat zitten voor hem. Maar dat was toen wel al zijn derde jaar Formule 2. Vandaar dat hij dit jaar ook niet te vinden is in die klasse. Wat doet Seth Stroll er dan tegenover? Heeft ook de zachte band. Terwijl Verstappen en Leclerc allemaal op medium rijden. Hetzelfde geldt voor Piastri, Antonelli. Allemaal op de medium compoundband. De laatste ronde van Verstappen was een 1.52.6. Van Antonelli in 52-0. Om maar wat te noemen.
0: Ja, de race pace van die Mercedes blijft natuurlijk extreem goed.
1: Stroll. Geen persoonlijke verbetering. Dus blijft hij staan op die 5,7 seconden van Max Verstappen. Je moet echt flink langzamer zijn om die 107%-regel niet te halen.
0: Hier zien we het verschil tussen Verstappen en Leclerc. Rechts in beeld. Leclerc die eigenlijk veel wint. Vanaf bocht 1 helemaal tot bocht 7. Dan komt een klein stukje Max Verstappen. En dan weer Leclerc. En dan gaat Max weer een klein stukje winnen. Maar over het algemeen wint Max het eigenlijk van start-finish tot bocht 1. En vanaf bocht 14 richting de busstopsicane. En dat is vooral die rechte lijn snelheid eigenlijk. Die Red Bull door die nieuwe achtervleugel toch wel wat beter voor elkaar heeft.
1: Wel, zeg Verstappen nu dat de tires, de banden, aan het grainen zijn aan de rechterkant van zijn Red Bull.
0: Zijn laatste rondetijd is ook een 1.52.8. Dat nog niet echt mega is. Antonelli rijdt 1.52.0. Hadjar 1.51.7.
1: Piastri 1.52. Of 1.50.2. Dat is een flinke. Ja, haal die tijd linksonder maar weg. Want nogmaals, het is dus puur race pace dit. Het wil nog wel eens gek doen, hè, in de Ardennen qua weer. Ineens kan er weer een bui vallen. Verwachting is wel dat dat dit weekend dus niet gaat gebeuren. We hebben wel eens wat andere omstandigheden gehad.
0: Hebben hier wel eens naar buiten gekeken in Hilversum? Het heeft al 8 weken niet geregend.
1: Ja, zeker. Ja, dus als het valt, dan valt het, hè. Hetzelfde dus geldt
0: dat
1: natuurlijk
0: is wel
1: voor Spa.
0: Zo. Dat
1: ja,
0: is
1: dan,
0: wel
1: dan
0: zo.
1: Was het een paar weken geleden, met die 24 uur wedstrijd, was het gewoon 40 graden op Spa-Francorchamps.
0: Ja, die zit hier natuurlijk iets meer in een landklimaat dan wij in Nederland zitten. Het ligt wel dichtbij, maar... Ja. Temperaturen kunnen hoog oplopen, zeker in de zomer. Max Verstappen die hier bijna sector 2 compleet heeft. Klaagde dat zijn banden vooral grainden op de linkerkant. Dus verliest hier eigenlijk heel veel in die tweede sector. Maar ja, het gewicht van de auto zal een rol spelen. Vol met benzine. En je wilt die banden natuurlijk heel houden.
1: En ook Con nog wel bezig aan een persoonlijke verbetering. Zij hebben nog geen tijd op zacht gereden. Dus ja, logisch dat zij dat nu nog doen. Zo vlak voor het eind, 7 minuten en 40 seconden nog. Verstappen dus naar de streepjes kijken wat hij deze ronde tegenover zet. Ja, 1.52.8. Maar nog altijd 1.50.5 voor Piastri. Die vind ik er goed uitzien op de long run. Maar daarbij moeten we natuurlijk zeggen dat we niet weten wat de hoeveelheid is die de jongens hebben qua brandstof aan boord. Berman springt omhoog, gaat naar P13. Ocon, de volgende. Terwijl Crawford bezig is aan een persoonlijke verbetering. Esteban Ocon, 16e tijd voor hem. Nou, Crawford nog. Het kielzog van Kimi Antonelli, 1.53.1. Kijk, oké, okay. Persoonlijke verbetering komt op 3/10 van Lance Stroll. 14e. Daar zal hij toch tevredener mee zijn.
0: Ja, dat is gewoon zeker voor een rookie een hele goede indruk die je achterlaat. Ondanks dat je de spullen niet hebt. Gabriel Bortoleto heeft hier toch een probleem. Stapt uit zijn auto.
1: Dat was hij aan. Dus al klaar met deze sessie. Want in 6 minuten en 20 seconden gaat hij niet de baan meer op. Dat durf ik met zekerheid te stellen. Is klaar. Wel de glimlach bij Mattia Binotto. En ook wel de glimlach bij Bortoleto. Dus ik heb niet het idee dat het een heel groot issue is.
0: Nee, hij rijdt eigenlijk een hele prima vrije training. Het staat daar op die tiende tijd. 1,3 seconden langzamer dan Verstappen op dit moment. Ja, gewoon solide, goed.
1: 18 rondjes gereden is het totaal.
0: Een halve seconde sneller dan zijn teamgenoot Nico Hulkenberg. Dus op zich heb je dan ook niks te klagen.
1: Nee, zeker niet. Hulkenberg is wel een van de jongens die nu buiten is op de harde band. Hetzelfde geldt voor Gasly en Bottas. Zijn de enige harde banden die we zien Antonelli, in de slotfase van de eerste vrije training.
0: Antonelli die daar toch uit Vanje wat grind op de baan gooide. Wat er wijd uitkomt. Kijk, hij rijdt op de mediumband.
1: Stappen laatste ronde 1.53.1.
0: Ja, Antonelli bouwt ook wat af. 1.52.6 nu. Breekt zijn rondje af.
1: Kijk. Maar Piastri nog altijd 1.50.7. Die heeft niet veel verval, vind ik. Het is 2/10 race per ronde.
0: Hadjar die zit ook qua race pace 1.52.2. Hier zien we nog wat grind liggen op die auto. Kijk, hier gaat hij dus iets te wijd door het grind heen.
1: Ah, dit is dan Stroll.
0: Oh, dit is Stroll.
1: Dan breekt zo'n spiegel af. Gedeelte van het... Nee, het is van de voorkant. Ah, het is bij de neus.
0: De camera. Zie je dat?
1: Ja.
0: Normaal het vleugeltje waar de camera in zit.
1: Maar ook Leclerc op hetzelfde moment als eigenlijk Kimi Antonelli. Nou, Antonelli nog. Hebben we er meteen 3 achter elkaar. Ah, jammer. Helemaal goed. Stroll. Die daar dus... eventjes door het grind ging. En het een en ander daar afbrak aan zijn Aston Martin. Lewis Hamilton, tweede tijd voor hem. Zit er gewoon weer lekker bij. Lijkt helemaal weer in zijn zas. Voor wat betreft zijn mentale gesteldheid, zeg maar. Staat dus derde in het WK. Niks te klagen.
0: Best of the rest, hè? Ten opzichte van Mercedes.
1: Ze hebben natuurlijk toen een updatepakket meegenomen naar Barcelona. Die werkte als een dolle. Wonnen daar natuurlijk de wedstrijd.
0: Kijk, we zien hier ook wat jij net zei. 1.50.5 voor Piastri met een set mediums. En Max rijdt 1.52.8. Dus met de racepace van de Red Bull is het nog niet fantastisch gesteld. Ten opzichte van de kwalificatiepace wel. Hamilton die zijn long run dus doet op een set softs hier. Zit rond die... diezelfde koers als eigenlijk Antonelli een beetje zat.
1: Ja, 1.51.7 voor de Brit. Interessante dit. Qua onboordgeluid. Even luisteren. Lewis Hamilton.
0: Schakelt ook in Eau Rouge wat één keer terug.
1: Ah, daar pakt hij hem niet. Camel Straight. Ja, dat is misschien wel qua onboordgeluid interessantste punt van dit circuit. Want die clipping, die is daar sowieso.
0: 100%. Daar ontkom je niet aan op dit soort circuits. Met zulke lange rechte stukken. Ja, het voelt een beetje gek natuurlijk als coureur zijnde. Dat je het rechtervoetje naar beneden hebt. Wat op de bodem hebt liggen. En die auto gaat langzamer rijden. Dat je denkt, ja, oké.
1: Niemand thuis. Hij gaat thuis. Stuk. Hij gaat, goed, als je niet weet. Maar, nee, maar als je niet weet hoe het zit. Als je echt geen idee hebt...
0: Nee, normaal blijft een auto accelereren.
1: Ja.
0: En er zit een maximum aan. Van het accelereren. Maar dan zit je in de limit. En dat zag je vroeger wel eens. Dat bijvoorbeeld Sebastian Vettel was nog in die tijd. Dat je een klein beetje van je gas af moest gaan. Om hem maar niet in de limit te laten lopen aan het einde van het rechtstuk. Ja, nou krijg je dit.
1: Ah, Piastri.
0: Oh, Piastri, probleem. Hij was goed onderweg met zijn racepace.
1: Stop the car, we have an issue. En dat doet hij dan aan het einde van Camel Straight.
0: Met nog 1 minuut 45 op de klok. 41, 40, 39, 38.
1: Oh, rijdt nu toch door.
0: Gaat toch weer verder.
1: Hey. Iets van een reset code doorgekregen aan. Of misschien een andere post gewoon opzoeken.
0: Steekt hem wel af.
1: Aan het einde. Post. Oh nee, ook niet. Gaan hem toch proberen misschien thuis te brengen. Richting Andrea Stella in de zijne.
0: Ja, je wil natuurlijk wel graag nog een proefstart doen.
3: Oscar, you can keep driving slowly. Driving slowly. We have hydraulic pressure. I will update you when we lose it. Just be aware we may lose hydraulic pressure. So just keep going slow and careful.
1: Ja, het is dus een hydraulisch probleem bij Oscar Piastri. Die te horen krijgt, blijf langzaam rijden. We might lose it. En gaat dus richting de pitstraat proberen te komen. Eens kijken en luisteren bij Oscar Piastri.

0: Ja. Bovenop een roes. Ineens geen vermogen meer.
1: Ja, of hij dat nou doet. Hij gaat van zijn gas af omdat hij het te horen krijgt van zijn team.
0: Daar lijkt het wel
1: daar op. Lijkt het op, zeg maar. Dus, en zeker op dat soort stukken wil je wel zekerheid hebben dat je auto goed doet. Want als je op dat soort snelheden op je plaat gaat, dan...
0: Niet tof.
1: Dan zijn de gevolgen wel groot, ja.
0: De man uit Melbourne dus eventjes langs de kant. Als in heeft nog niet de pitstraat bereikt. Maar die gaan we ongetwijfeld zien. De pitstraat gaat voor de rest nu ook komen. Als in de vlag hangt. En dat betekent dat het einde van de eerste training er alweer is. Straks dus een tweede training. Die is uiteraard hier ook te volgen op Grand Prix Radio. 5 uur zijn we er weer bij met Rick Winkelman en ondergetekende. Rob Spijker, die in de tussentijd het programma voor zijn rekening zal nemen. Die zag ik net al flink ijsberen. Maar het moet zo. Nerveusiteit alom. Veel jongens nu over de streep. Kijk, hij heeft het toch gehaald, Oscar Piastri. Netjes gedaan.
1: Ja, uiteindelijk... Dat is natuurlijk het mooie van telemetrie op dit moment. Dat ze wel die auto in de gaten mogen houden op veiligheidsgebied.
0: Ja.
1: Je mag niks meer veranderen. Ja. Maar je mag wel de auto in de gaten houden van... Oké, zijn er problemen? Niet. Nou, dan hebben we toch verrassend de wijze genoeg. De snelste man van de sessie is Max Verstappen. Met een 1.47.070. En dat heeft hij gedaan op een set soft. Is daarmee 1,5 tiende sneller dan Hamilton. 2 tiende sneller dan Leclerc. 2,5 tiende sneller dan zijn teamgenoot. En dan op de 5e plaats krijgen we Oscar Piastri met dat hydraulische probleem. En dan krijgen we Antonelli, Norris, Russell, Lindblad, Bortoleto, Lawson, Hülkenberg, Berman, Albon, Colapinto, Ocon, Gasly, Bottas, Perez, Sainz... En Stroll en de rookie of the day, Jack Crawford, sluiten we mee af.
0: Ja, zeker. Dat zijn dus de 22 namen. Piastri daar uit de auto in de pitbox. Lando Norris natuurlijk ook problemen gehad. Hè? Dus 2 keer raak voor McLaren deze sessie. Zoals eigenlijk al zo vaak.
1: Het is,
0: in ieder geval bij 1 van de 2.
1: De eerste helft van het seizoen heeft bij McLaren echt de klok geslagen met problemen.
0: Ja, zeker. Hoe verrassend is het dat de 2 Ferraris er ook gewoon weer voor staan? Voor de Mercedes heb ik het dan over.
1: Ja, die had ik wel verwacht.
0: Ja, wel verwacht?
1: Wel verwacht, ja.
0: Ook alleen, hier?
1: Ja, hier ook. Ja, hier juist. Ik vind het wel echt een Ferrari-baan. Ik had alleen Mercedes beter verwacht. En zeker Russell. Die had ik wel. Mercedes had ik wel voor eigenlijk voor McLaren verwacht.
0: Ja.
1: Hier zien we de proefstarts die de jongens natuurlijk mogen doen na... De eerste vrije training.
0: Eens kijken of er 1 keer onboord geschakeld wordt. Dat lijkt me leuk. Het opladen van de turbo. Links in beeld daar. George Russell vertrokken. Richting La Source.
1: Heeft er wel eentje echt op links heel veel wielspin gehad hoor.
0: Ja, je flink lopen kleuren daar. De doelend op de strepen die daar staan. Op het circuit. Van Spa-Francorchamps. Blijft toch altijd droog, nat. Maakt verder niet uit. Een van de meest iconische circuits. Iconische Grand Prix van het jaar. Ik heb al straight op voor de Ferrari-coureur. Voor Charles Leclerc. Derde tijd is voor hem, Lewis Hamilton de 2e. Verstappen de allersnelste. Is er dan verder nog iets opvallends? Los van Max Verstappen, want dat vinden we allebei heel knap, dit.
1: Nou, Russell die dan 3 tiende te langzaam is ten opzichte van 10 genoot. Bijna 4 tiende. Dus dat valt mij toch wel op. En dan,
0: En ik vind het gewoon heel pijnlijk hoe de problemen bij Aston Martin weer bloot worden gelegd. Want die zijn gewoon 2 seconden langzamer dan de voorste. Of de eerstvolgende. En dat is Carlos Sainz.
1: En als er voor mij eentje uitspringt, is het Bortoleto.
0: 10e tijd voor de Braziliaan in de Audi. En daarmee gaan we het doen. Straks dus om 5 uur zijn we er hier op Grand Prix Radio ook weer bij. Mijn net hartstikke bedankt.
1: Jij ook
0: veel plezier
1: bedankt.
0: Dit weekend.
1: Dat is
0: prachtige Grand Prix altijd.
1: Prachtige Grand Prix. We mogen er weer bij zijn.
0: we mogen er weer bij zijn. En dan zijn we hier op Kampioen Radio. Dus zeker straks, Rob Spijker. Veel plezier daarbij. En namens mij tot 5 uur hier op Kampioen Radio. Jouw sportradio.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Tink.
3: Metropool in Druten. 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving.
4: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
5: Hier is Guusje. Tijdens ons superzomerfestival zoef je van de glijbaan en knuffel je met de dieren. Kom naar de Vlierenfluiter, het leukste speelpark van het oosten.
6: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
5: Bestel nu voordelige tickets via vlierenfluiterrouten.nl.
7: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
8: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus nectarines, perziken, wilde perziken en abrikozen. Op schaal 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
7: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
9: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
10: Nu met Club Karweit wel 50% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karweit, maak het mooier.
9: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
11: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
12: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
11: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
13: Het is Big Sale bij Eyewear Opticians. Je krijgt tot €200 korting op monturen van grote merken. Denk aan Gucci, Ray-Ban, Davidoff, Silhouette en Bos. Grote merken, grote korting. Nu bij
14: Eyewear. Geen feestje zonder kippiepan. Bestel online of kom naar de winkel.
15: Kippie.
16: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.

0: Lekker toch?
1: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel aanmerk bad- en doucheproducten, 2 plus 2 gratis. Kies je favoriet en kom voor nog meer frisse zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
2: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel op ethos.nl.
1: Mooi.

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Grand Prix Radio.
2: Tour update.
3: Dan komen de truien aan bod. Tadej Pogacar draagt vandaag geel. Mats Pedersen rijdt vandaag in het groen. En omdat Pogacar ook bovenaan het bergklassement staat, wordt de bolletjestrui gedragen door de nummer 2, Jonas Vingegaard. Om 1 uur vanmiddag is de 13e etappe van de Tour gestart. De heuveletappe naar Belfort is 161 kilometer lang. Rond 17:15 wordt de finish verwacht.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Zoals verwacht is het erg druk op vrijdagmiddag. Er staat ruim 400 kilometer file. Het is onder andere druk aan de Duitse grens en wegwerkzaamheden veroorzaken ook veel files. Verder zit er heel veel recreatieverkeer op de weg. Op de A2 Eindhoven-Maastricht tussen Budel en Kelpen-Oler is de vertraging 3 kwartier door een vrachtwagen met pech. De rechte rijstrook is dicht. Op de A7 Groningen-Duitse grens tussen Oudeschans en de Duitse grens een 30 minuten vertraging. Op de A8 Zaanstad-Amsterdam bij Zaanstad-Zuid een 1 kwartier vertraging door een auto met pech. Er zijn daar 3 rijstroken dicht. Op de A50 van Eindhoven naar Arnhem is het druk tussen knooppunt Paalgraven en knooppunt Ewijk. Daar staan ook ruim 3 kwartier in de file door een ongeluk. Alle rijstroken zijn vrij. En door een vrachtwagen met pech op de A58 Vlissingenbergen op Zoom bij Rilland ook 20 minuten extra reistijd.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio. Rob

Grand Prix Radio, jouw sportradio op de vrijdagmiddag met Lost Frequencies en Are You With Me? Het is vandaag een mooie dag in de Tour, daar namelijk de langste etappe in de Tour de France. Het is de langste rit van deze editie, wat dan weer kansen biedt voor aanvallers en vluchters. De verwachting is dat een kopgroep de ruimte zal krijgen om voor de dagzegen te strijden. En dit soort etappes is vaak op het lijf geschreven van onze Mathieu van der Poel, die in een dergelijk scenario mag dromen van een overwinning en zo zijn Tour de France wat extra glans kan geven. We gaan het voor je in de gaten houden. Ze zijn inmiddels vertrokken daar in Frankrijk. Wat ook begonnen is, dat is natuurlijk het weekend Spa-Francorchamps. Max Verstappen heeft de eerste vrije training verreden. Als je nou wil weten hoe dat allemaal is gegaan, blijf dan luisteren, want in de sportupdate hoor je daar meer over. Dit is jouw sport.

G's and paying the price of love. Over prijs gesproken. In het voetbal krijgt de winnaar van de WK-finale van zondag meer dan alleen de wereldbeker en een gouden medaille. De FIFA heeft aangekondigd dat de wereldkampioen voor het eerst ook een speciale kampioensring zal ontvangen voor iedere speler en iedereen van het team dat heeft gewonnen. Hiermee eert de Wereldvoetbalbond een Amerikaanse traditie waarbij kampioenen in grote sporten vaak een ring krijgen als aandenken. De primeur is voor de winnaar van het duel tussen Argentinië en Spanje dat zondag in East Rutherford wordt gespeeld voor de wereldtitel natuurlijk van 2026. Wedstrijd is om 9 uur zondagavond en is te zien bij NPO 1. En ja, inderdaad, dat is de laatste wedstrijd van dat hele lange WK 2026. Alles daarover en alles over Argentinië en Spanje, als er iets te melden valt, hoor je natuurlijk hier bij Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: Sportradio.
1: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
2: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
2: 3 uur.
3: Goedemiddag, het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben René Postma. Een oud-rijschoolhouder die een gebiedsverbod heeft voor alle plekken waar rijexamens worden gehouden is vandaag toch weer opgedoken bij het CBR in Hengelo. Hij is gearresteerd. Eerder achtervolgde hij soms examenauto's en filmde ze. Hij zei dat hij misstanden bij het CBR wilde aantonen. Op festival De Zwarte Cross in de Achterhoek hebben ze de knoop doorgehakt. De sprong met de katapult gaat vanavond door, maar wel met een andere stuntman dan gisteren. Die kwam verkeerd terecht en raakte bewusteloos. Hij moest naar het ziekenhuis en heeft een hersenschudding, maar het gaat wel weer oké met hem. In Spanje zijn ze nog altijd niet af van de bosbranden. De grootste is in het noorden bij de stad Zaragoza en daar is nu een gebied uitgebrand zo groot als de gemeente Almere. Complete dorpen zijn geëvacueerd. Door de wind is het vuur in Spanje lastig onder controle te krijgen. Max Verstappen is het raceweekend in België lekker begonnen. Bij de eerste training op het circuit van Spa-Francorchamps zette hij met zijn Red Bull de beste tijd neer. De Ferraris van Lewis Hamilton en Charles Leclerc reden de tweede en derde tijd. Op de meeste plaatsen blijft het droog en vannacht is het 16 graden. Morgenochtend kans op wat motregen. In de middag af en toe zon en rond 24 graden. Zondag en maandag een graadje frisser.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Zoals verwacht is het heel druk op de weg met meer dan 400 kilometer file. Er zit veel recreatieverkeer bij. Het is ook druk in de grensstreek door grenscontrole, maar ook door wegwerkzaamheden. Op dit moment de meeste vertraging op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Knoopendel. Er zijn 1 uur in de file. Dat komt door de afgesloten A27. Op de A7 Groningen-Duitse grens tussen Oudeschans en de Duitse grens 40 minuten vertraging door wegwerkzaamheden. De A15 is ook bijzonder druk van Rotterdam naar Gorkum tussen Alblasserdam en Sliedrecht. Een 30 minuten vertraging door een aanrijding. Daar zijn 2 rijstroken dicht. En een nasleep van een ongeluk veroorzaakt ook file op de A73 Maasbracht-Nijmegen bij Haps. Daar nu 1 kwartier extra reistijd.
5: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
6: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
8: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag, ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent... en AH Stokbrood Kruidenboter 2 stuks voor maar 1,90 €. Prijsfavorieten, altijd laag.
9: Al vakantieplannen? Wat dacht je van een klusvakantie? En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
10: Praxis.
11: Heerlijk, pap. Deze spaghetti doet me denken aan die vakantie in Italië. Op dat pleintje, onder de warme zon. En met die ober.
12: Nee, niet die ober.
11: Zullen we deze zomer weer?
12: Boah, ik vind het hier veel lekkerder.
13: Grand Italia.
14: Thuis in Italië.
15: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week nectarines of perziken. Pak van 1 kilo voor 1,49 €. En alle melk Unibrekers voor maar 89 cent per stuk. Een voordelige zomer. Dat is die ja van Jumbo.
16: Ook erg lekker. Pesto alla Genovese van Grand Italia.
17: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld. Nou, dan sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij Are graag mee, zei ik tegen hem.
18: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
19: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
10: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
13: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
14: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
13: Dus waar moet je zijn voor de magic?
14: Jojo.
10: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
20: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet, alleen dit weekend nog 35% korting op Altrex telescopische ladders. Karwei, maak het mooier.
21: Ja?
22: Echt serieus?
23: Oh. Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
24: 18 plus speelbewust.
25: Die vakantie is dichterbij dan je denkt, want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
26: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op
27: vakantie.
26: ANWB en gaan.
0: Grand Prix Radio.
28: Rob Spijker.
29: Dit is het weekend van de grote prijs van Spa-Francorchamps. Volgens eigen zeggen is dit het favoriete circuit van Max Verstappen. Wij gaan richting de tweede vrije training. Later deze middag hoor je die hier live.

Grand Prix Video, Alex Warren en Fever Dream. Dit is jouw sportradio. Gisteren heb je waarschijnlijk bij ons in de Sport in het Kort het nieuws wel gehoord over Frenkie de Jong. En Barcelona die een beetje boos is op Oranje, omdat ze hem hebben laten spelen met een blessure en daar niet helemaal goed mee om zijn gegaan. En waarschijnlijk kan hij nu niet aan de competitiestart deelnemen met Barcelona. In het voetbal kampt Arsenal ook met defensieve problemen. Dat hebben ze ook in aanloop naar het nieuwe seizoen. Volgens Franse media moet de club rekening houden met een maandenlange afwezigheid van William Saliba. Dat is de verdediger van het Franse team. De verdediger liep een rugblessure op tijdens de halve finale tegen Spanje. De lange absentie van de belangrijke speler zou een aanzienlijke tegenvaller zijn voor de Londense club, die zich natuurlijk op dit moment voorbereidt op de start van de competitie en andere verplichtingen. De club is daar waar hij zijn loon van krijgt. En voor je land speel je natuurlijk voor de eer. Alleen zit de club hier dus nu even met de spreekwoordelijk gebakken peren. Maar er gebeuren ook leuke dingen op het WK voetbal. In het voetbal heeft een historisch shirt van de Braziliaanse legende Pelé een recordbedrag opgeleverd. Het tricot dat hij droeg tijdens de gewonnen WK-finale van 1958 is gisteren geveild voor ongeveer 4,2 miljoen euro. Halleluja. De veiling vond plaats in New York. Het shirt is daarmee het op één na duurste voetbalshirt dat ooit is verkocht. Alleen het shirt van Diego Maradona, gedragen tijdens de WK van 1986, bracht in het verleden op meer op dan dit iconische geelexemplaar van Pelé. Alles over jouw favoriete sport hoor je hier bij Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Timon Wellenreuther verlaat Feyenoord na 4 seizoenen. De Duitse doelman zet zijn loopbaan voort bij het Duitse VfL Wolfsburg. Ik ben Gert-Jan van Acquoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Wellenreuther kwam in 2022 naar Rotterdam en groeide uit van reservekeeper achter Justin Bijlo naar aanvoerder van de club. Hij speelde in totaal 125 officiële wedstrijden voor de Rotterdammers. In die periode behaalde hij met Feyenoord het landskampioenschap en de KNVB-beker. Zelf kijkt de doelman met trots terug op zijn tijd in de Kuip. Hij noemt het een bijzondere ervaring om bij een unieke club als Feyenoord te vertrekken als aanvoerder. Zeker omdat hij aanvankelijk als stand-in binnenkwam. Vooral zijn redding in de uitwedstrijd tegen Ajax tijdens het kampioensjaar blijft hem bij. Die specifieke actie tegen Mohamed Kudus ziet hij als een waardevolle herinnering die hij de supporters graag nalaat. Het vertrek van Wellenreuther naar Wolfsburg markeert een nieuwe fase voor de Duitse club, die onlangs degradeerde naar het tweede niveau. Bij Feyenoord staat de opvolging inmiddels klaar. Tjark Ernst komt over van Hertha BSC en is aangetrokken als nieuwe doelman. Hij gaat de concurrentie aan met Liam Bossin. Met het vertrek van Steven Benda en de eerdere overstap van Justin Bijlo naar Genoa verandert de samenstelling onder de lat in Rotterdam. Wellenreuther sluit zijn hoofdstuk bij Feyenoord af met de woorden dat zijn periode bij de club hem veel meer heeft opgeleverd dan hij vooraf voor mogelijk hield.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

RP Radio, jouw sportradio. Red Hot Chili Peppers hoorde je. En by the way, vandaag een lekkere dag. Sinds lange tijd zijn er geen waarschuwingen. Dat is ook wel een keer prettig. Geen hitteplan en zo. Maar het wordt nog wel gewoon warm. 22 graden aan zee tot plaatselijk 28 in Limburg. Het kan ook zijn dat de bevolking dat daar een buitje uit gaat vallen. Vooral in het oosten van het land. Morgenmiddag is het overwegend bewolkt en kan er plaatselijk lichte regen vallen. En dan met 18 graden in het noordwestelijke en noordelijke kustgebied tot 28 graden in het zuidoosten. Minder warm dan vandaag. Dat is even een beetje bijkomen voor alle klagers die klagen over het net iets te warme weer in Nederland. Het is vrijdagmiddag, bijna weekend, richting 3:30. Is dit Grand Prix Radio, jouw sportradio. It's

0: tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Stel je voor, jij zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel en gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal, €2,99. We doen met je mee. Plus.
4: On the road. Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
5: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
6: Overweegt u een thuisbatterij? Kijk voor advies op veenstra.com.
7: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
8: Welkom bij de verfzaak.
7: Kies buitenverf van Sikkens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
9: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
10: Oh, weer een muis.
9: En samen spelen.
10: Kom maar. Ja.
9: Au. En verzekerd zijn.
10: Oh ja, verzekering.
9: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
8: Welkom bij de verfzaak.
7: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
9: De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
11: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij. En kun jij nog beter ondernemen.
8: Allsafe.
12: Geeft ruimte.
13: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen? Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar €3,99.
14: Fans van voordeel.
13: Aldi.
11: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
13: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Courgette, een hele kilo voor maar 99 cent. En ook nergens goedkoper. Pitloze rode druiven, 500 gram, maar 1,39. Zo goedkoop, daar word je fan van. Aldi.
15: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
16: Nieuw voor de kippiepan, de Dippy Bar. Met 3 heerlijke sausjes.
17: Kippie.
18: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
19: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
7: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
19: Sorry Bo, het is beauty.
7: Oh ja, en waarom staat er dan booty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
4: Deze week in de bonus. A verse pasta's en pastasauzen, 1 plus 1 gratis. A zacht fruit, 140 tot 200 gram, 2 plus 2 gratis. En per snelfiltermaling, 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
7: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
4: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
11: hoi,
4: of binnenkort vertrekt,
11: adios.
4: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
11: Fijne vakantie!
14: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
17: Kom naar Kruidvat voor de beste korting van de maand. Nu 5 verpakkingen Kruidvat maandverband, inlegkruisjes of tampons voor maar 6 euro. Ik herhaal, 5 voor 6 euro.
20: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
21: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
14: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultra matras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
22: Ga met GP Ticket naar de Formule 1 van Hongarije. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis. En geniet van Budapest en het gerenoveerde circuit, inclusief tribune, voor €1.240. Reserveer nu op gpticket.nl.
23: Grand Prix Radio.
24: Update. Om 1 uur vanmiddag is de 13e etappe van de Tour gestart. De heuveletappe over 161 kilometer eindigt in Belfort rond 17:15.
25: Grand Prix Radio Verkeer.
26: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De combinatie vakantieverkeer en wegwerkzaamheden veroorzaakt weer een drukke spits. Het is onder andere druk bij de grensovergangen naar Duitsland. En ook op de route van Zuid-Holland naar Zeeland. Verder veel vertraging op de A2 weer van Utrecht naar Den Bosch. Tussen knooppunt Oude Rijn en Zaltbommel is de vertraging 50 minuten. Komt door de afgesloten A27. Wegwerkzaamheden veroorzaken veel extra reistijd op de A7. Groningen-Duitse grens tussen Oudeschans en de Duitse grens. Een half uur vertraging. Op de A15 Rotterdam-Gorkum bij Sliedrecht ook een half uur vertraging door een ongeluk. Er zijn 2 rijstroken dicht. Op de A50 Arnhem-Os tussen de knooppunten Grijshoord en Valburg 25 minuten vertraging. En op de N57 Rotterdam-Middelburg bij de Haringvlietdam is de vertraging ook 20 minuten.
25: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
27: Rob Spijker. Zo meteen belangrijk nieuws voor alle fans van Vitesse.

Grand Prix Radio met Earth, Wind & Fire en Fall In Love With Me. Er is nogal wat strijd geweest tussen de KNVB en de Arnhemse voetbalclub Vitesse. Vanochtend hebben ze elkaar weer getroffen en daar is uit voortgekomen dat Vitesse de licentie om betaald voetbal te mogen spelen mag behouden. Dat heeft de Hoge Raad geoordeeld nadat de KNVB in cassatie was gegaan. De KNVB trok vorig jaar de proflicentie van Vitesse in, maar werd teruggefloten. Mooie woordspeling hè, voor de voetballiefhebbers. Ze werden teruggefloten door het gerechtshof dat besloot dat Vitesse weer tot het betaald voetbal moest worden toegelaten. De KNVB was het daar niet mee eens, maar is dus niet in het gelijk gesteld. Ze blijven maar verliezen. Ik hoop dat Vitesse het in de aankomende competitie net zo goed gaat doen. Of Vitesse daar nog een gevolg aan gaat geven. Ik kan me zo voorstellen dat je dan denkt aan claims. Maar of dat gaat gebeuren, dat is nog helemaal de vraag. Ze mogen in ieder geval aan de voetbalcompetitie meedoen. En dat is het eerste wat ze wilden bewerkstelligen. Vitesse doet dus gewoon mee. En het voordeel voor de KNVB is, ze hoeven niks meer aan het speelschema te veranderen. Dat is ook mooi meegenomen. Hè? Vrijdagmiddag, bijna weekend. Dit is Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Armando Obispo vertrekt na 20 jaar bij PSV. De verdediger maakt de overstap naar de Franse club RC Lens nadat beide partijen een akkoord op hoofdlijnen hebben bereikt. Ik ben Gert-Jan van

0: Kooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Nog kort geleden leken de onderhandelingen tussen de Eindhovenaren en de nummer 2 van Frankrijk volledig stil te liggen. De clubleiding in Eindhoven had de gesprekken aanvankelijk zelfs tijdelijk stopgezet. Maar daar is nu plotseling verandering in gekomen. Zaakwaarnemer Ali Doursoun heeft in de afrondende fase een belangrijke rol gespeeld bij het herstellen van de contacten tussen de clubs. Hij wist de plooien tussen de betrokken partijen uiteindelijk glad te strijken, waardoor de overgang alsnog in een stroomversnelling is geraakt. Met de transfer is een bedrag gemoeid dat na bonussen uitkomt op ongeveer 5,5 miljoen euro. In Frankrijk kan Obispo rekenen op een contract van 4 seizoenen. De verbintenis loopt daarmee tot de zomer van 2030. Voor de verdediger betekent de overgang het einde van een lange periode in Eindhoven. Als jeugdspeler sloot hij aan bij PSV en groeide daarna uit tot een vaste waarde in de selectie. In totaal speelde hij 130 officiële wedstrijden voor het eerste elftal van de club. Met de overstap naar de Franse competitie begint hij aan een nieuw hoofdstuk in zijn loopbaan.
1: Dit is jouw sportradio.

Grumpy Radio met Alanis Morissette en You Are The Know. Tijdje geleden, een goede week geleden, is ze nog in Nederland geweest. Hè, voor een eenmalig concert. Een eenmalig Europees concert daar op het vasteland. En dat was in Den Haag. Van de mensen die daar zijn geweest, heb ik gehoord dat het fantastisch is geweest. Op dit moment staat hij weer online sinds vanochtend 6 uur. Een hele verse aflevering van Formule 1 aan tafel. Dat is onze award-winning podcast. Die is opgenomen bij de Harbour Club in Vinkeveen. Met deze week aan tafel, vandaag aan tafel, Michel Blekenmolen, voormalig Formule 1-coureur. Olaf Mol, de man die aankomende zondag in ieder geval het commentaar doet, samen met Jack Ploy voor de race. Voor wat betreft Spa-Francorchamps. En de voormalige teambaas van Jos Verstappen, Frans Verschuur. Allemaal aangeschoven bij Twan van Peperstraten. Als je gaat luisteren, maak je ook weer kans op een volle tank brandstof voor je personenauto, in raad het autogeluid. En je hoeft niet alleen te luisteren, je kunt hem ook bekijken via de kijk-app, dat is Videocast. En anders op je favoriete podcast-app luisteren of via grumpyradio.nl, dat kan natuurlijk ook. Er wordt in ieder geval vooruit geblikt, dat kan ik je garanderen, op dit weekend. Wat gaat er dit weekend allemaal gebeuren, daar waar Max Verstappen weer een keer wil vlammen? Je hoeft van dat weekend Spa-Francorchamps helemaal niks te missen, hè, want we zenden alles live uit. Straks om 5 uur, de tweede vrije training. En die hoor je alleen live hier. Please don't stop.

0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
1: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
2: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix Radio.
3: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
0: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
3: Grand Prix Radio Nieuws.
0: 4 uur.
4: Goedemiddag, het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben René Postma. Bij een hobbyboer in Zuid-Holland is vogelgriep uitgebroken. Zijn kippen, eenden en andere watervogels worden afgemaakt en in de omgeving komt een vervoersverbod. De ophokplicht is juist weer opgeheven en dat blijft zo. De achterliggende gedachte is nu dat er altijd wel ergens vogelgriep is in de natuur. In 5 huizen bij Schiphol is de vliegramp met de MH17 herdacht. Precies 12 jaar geleden werd het vliegtuig van Malaysia Airlines neergeschoten boven Oekraïne. Alle bijna 300 passagiers en bemanningsleden kwamen om het leven. Bij de herdenking zijn hun namen voorgelezen en er was 2 minuten stilte. Een strafzaak tegen een asbestfabrikant uit het Twentse dorp Goor gaat gewoon door zoals gepland. Het bedrijf zou vroeger te weinig hebben gedaan om medewerkers tegen asbest te beschermen en daardoor vielen er 3 doden. Volgens de fabrikant is de zaak verjaard, maar daar is de rechter het niet mee eens. De Pigeon Lady uit Home Alone 2 Lost in New York is overleden. Actrice Brenda Fricker. Het was haar bekendste rol, een dakloze vrouw in Central Park. Maar ze speelde ook bijrollen in tientallen andere films en kreeg een Oscar voor My Left Foot. Fricker was 81 jaar. Op de meeste plaatsen blijft het droog en vannacht is het 16 graden. Morgenochtend kans op wat motregen. In de middag af en toe zon en rond 24 graden. Zondag en maandag een graadje frisser.
3: Grand Prix Radio Verkeer.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Zoals verwacht is het heel druk op de weg, ruim 400 kilometer file. De meeste vertraging is er op de A2 richting het zuiden. Van Utrecht naar Den Bosch, tussen knooppunt Oude Rijn en Zaltbommel, bij elkaar ruim 3 kwartier oponthoud. Op de A2 van Eindhoven naar Maastricht, tussen Nederweert en Maasbracht, ook nog 20 minuten vertraging. De A7 is ook druk, van Groningen naar de Duitse grens. Vanaf Oudeschans tot de grens is de vertraging 20 minuten. Op de A15 van Rotterdam naar Gorkum veroorzaakt een ongeluk bij Sliedrecht, 20 minuten extra reistijd. Op de A16 Rotterdam-Breda tussen knooppunt Ridderkerk en Zevenbergse Hoek is de vertraging 1/2 uur. En het is druk richting Zeeland, onder andere op de N57 Rotterdam richting Middelburg bij de Haringvlietdam, ook 35 minuten vertraging.

0: En natuurlijk die knakworstjes. En noedels. En soep.
1: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
2: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
4: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
5: Extra voordelig verzorgd bij Trekpleister. Nu 50% korting op de producten van Dove Whole Body. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
4: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
6: Totaal vermoeid belden ze. Elke nacht hoorden ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
7: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
8: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
9: Anders grijp je mis.
10: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag, ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent... en AH Stokbrood Kruidenboter 2 stuks voor maar €1,90. Prijsfavorieten, altijd laag.
11: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
12: 3-sterrenslot.
11: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
13: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
14: Ja? Echt serieus?
15: Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor €463,9 miljoen aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
16: 18 plus speelbewust.
17: Grand Prix Radio.
18: Rick van Veldhuizen.
19: Wat zal het een feest geven in Arnhem? 026 leeft helemaal op. Want de Hoge Raad verwerpt het cassatieberoep van de KNVB. En dus blijft de Arnhemse club voorlopig een

Grand Prix Radio, jouw sportradio. In de Tour de France update, voor alle duidelijkheid. Die hoor je dan weer op het halve uur. En verder VT1 hebben we achter de rug. E47.07 uit mijn hoofd. Was de snelste tijd tijdens vrije training 1. En die is neergezet door Max Verstappen. Jawel. Hij ging best heel goed op medium. Later ging hij over naar de rode band, naar de softband. En toen werd hij nog veel meer de snelste van allemaal. Als dit een voorteken is voor de Grand Prix van België op Spa-Francorchamps, dan teken ik ervoor. Maar goed, straks hebben wij VT2. Misschien komen we dan nog meer te weten. Grand Prix Radio, jouw sportradio. Nu met Right Set Fred.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. De European Broadcasting Union stelt nieuwe richtlijnen op voor het in beeld brengen van vrouwelijke atleten. Het doel is om atleten niet langer in onwaardige houdingen te tonen tijdens live-uitzendingen. De internationale organisatie neemt dit besluit na overleg met topatleten. Ik ben Gert-Jan van Acoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Veel sportvrouwen gaven aan dat zij zich tijdens wedstrijden zorgen maken over hoe ze vastgelegd worden op camera in plaats van hun sportieve prestatie. Britse polstokhoogspringer Holly Bradshaw laat weten dat onthullende camerahoeken en onnodige vertraagde herhalingen schadelijk kunnen zijn. Volgens haar worden atleten te vaak in kwetsbare posities getoond. De nieuwe richtlijnen moeten de registratie van atletiekwedstrijden uniformer en respectvoller maken. Camerahoeken van onderaf zijn voortaan uit den boze. Vooral bij onderdelen zoals polstokhoogspringen en verspringen. Ook langdurige opnames van lichamen zonder technisch of verhalend doel worden nadrukkelijk afgeraden. Lisanne de Witte, de voorzitter van de atletencommissie van de Nederlandse Atletiek Unie, wijst op het grote risico van online misbruik. Beelden worden vaak uit de context gehaald en verspreid met seksistische bijbedoelingen. De Witte noemt het een noodzakelijke stap dat er nu duidelijke internationale afspraken liggen. Ze benadrukt dat atleten zich comfortabel willen voelen in hun sportkleding, zonder dat dit een vrijbrief is voor ongewenste aandacht. De nieuwe afspraken gelden voor alle omroepen die aangesloten zijn bij de EBU.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

0: Momenteel zit ik voor de komende weken in Spanje en dan kan je melden, het klopt wel als ze zingt. Heaven is a place on earth. Het is heerlijk. Lekker man. Maar het programma komt gewoon hier vandaan. Iedere dag 3 uur lang. Alhoewel, vandaag niet helemaal. Want straks om 16:45 maak ik ruimte voor VT2. En de verslaggeving daarvan die op dit radiostation worden meegenomen via alle kanalen die wij hebben. En straks een beetje na 17:50 ben ik dan weer terug. Met onder andere ook de minimix. Dan weet je dat alvast. Even iets anders. Er is groot nieuws te melden vanuit 026 Arnhem. Want Vitesse, of sommigen noemen het Vitesse, heeft vandaag bij de Hoge Raad een belangrijke juridische overwinning weten te boeken. De KNVB was in cassatie gegaan tegen de uitspraak van het gerechtshof dat eerder had geoordeeld dat Vitesse weer moest worden toegelaten tot het betaalde voetbal. Maar de Hoge Raad verwerpt dat beroep van de KNVB. Daarmee blijft de uitspraak van het gerechtshof staan en dus blijft Vitesse voorlopig actief als profclub. En dat klinkt misschien heel erg juridisch, maar sportief en emotioneel is dit natuurlijk gigantisch. Want dit gaat niet over 3 punten halen, een slechte transfer of een trainer die onder druk staat. Dit gaat over het bestaansrecht van een club. Over Arnhem, over supporters, over het stadion, over mensen die maandenlang niet wisten of hun club nog wel toekomst had in het betaalde voetbal. Natuurlijk is Vitesse hiermee niet ineens een gezonde, rustige club zonder problemen. De financiële en bestuurlijke schade is zeker nog niet weg. De bodemprocedure hangt mogelijk nog steeds boven de markt. En de KNVB zal deze uitspraak moeten meenemen in de evaluatie van het licentiesysteem. Maar vandaag is voor Vitesse vooral lucht. Lucht wat ze krijgen om verder te gaan. Geen kampioenschaal, geen promotiefeest, geen beker, maar wel, we zijn er nog. En Vitesse wint vandaag dan geen wedstrijd, maar misschien wel iets heel belangrijks. Namelijk tijd, lucht en vooral ook toekomst. Toekomst die ze heel erg hard nodig hebben, kan ik je vertellen. Dus dat is een mooi verhaal. En dan
1: de spraakmaker.
0: Ja, die hebben we ook nog liggen. Moet de KNVB keihard zijn voor clubs in financiële en bestuurlijke chaos? Of moet je alles doen om een club als Vitesse overeind te houden? Al was het maar voor Arnhem en al die supporters die aan deze club verbonden zijn. Laat mij dat eens even weten via de app van Grand Prix Radio. Of anders via rick@grandprixradio.nl. Moet de KNVB keihard zijn voor clubs als Vitesse in financiële en bestuurlijke chaos? Of moet je er alles aan doen om Vitesse erbij te houden? Ik ben benieuwd naar jullie mening.

0: een beetje een bombastische opzet van dingen. Vroeger had je dat ook bij de AVRO. De AVRO stond bekend om altijd die grote orkesten. Dan heb ik het over de jaren 60 en 70. Grote orkesten, ik hou ervan. Ja, dat geeft me een beetje het ouderwetse AVRO-gevoel. Het moet allemaal niet gekker worden, jongens. De KNVB moeten zij keihard zijn voor clubs als Vitesse, die echt in problemen zat, financieel als bestuurlijk. Of is het goed dat het eigenlijk de rechter heeft gezegd, en nou gaat Vitesse gewoon door. Kom maar door met jullie mening.
1: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen.
2: Energiecrisis.
1: Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
3: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag, ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent en AH Stokbrood Kruidenboter 2 stuks voor maar 1,90 €. Prijsfavorieten, altijd laag.
4: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
5: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon-parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland. Voor een hoedvol avontuur.
6: Auw, muggensteek of insectenbeet? Gelukkig is er Afterbite, de handige pen die je snel helpt na de steek. Afterbite, verkrijgbaar bij Ethos en Kruidvat.
5: Vier de zomer in Bobbejaanland, vlak over de Belgische grens. Scoor je tickets op bobbejaanland.be.
7: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen dit weekend nog Mico en Mush draadloze tafellampjes in heel veel kleuren. 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
9: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
10: Papa, wist je dat een platvis niet plat wordt geboren? En dat een octopus 3 harten heeft?
11: Hoe weet jij dat?
9: Ontdek nog veel meer verrassingen in het volledig vernieuwde Sea Life Scheveningen. Boek je tickets op sealife.nl.
12: Alle verf super voordelig.
13: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
14: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 9 maanden voor maar €6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
15: Simyo.
16: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
17: Kom maar verder.
16: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Pirelli-banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
17: Hij is weer klaar.
16: QuickFit en weer verder.
18: Wat een stralende gezichten! Die zijn vast bij Kruidvat geweest. Want daar vind je Korean skincare maskers van Anua, Biodance, Missha en Staywell al vanaf 99 cent. Op naar
19: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
20: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar €3,99.
21: Fans van voordeel.
20: Aldi.
22: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
21: Praxis.
20: En ook naar Aldi. Voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade. Of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent.
21: Fans van voordeel.
20: Aldi.
2: Het circuit is van jou tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? RacePlanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op RacePlanet.nl.
15: Dit is Grand Prix Radio.
17: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl. Nieuws headlines.
23: Goedemiddag, het ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben René Postma. De Europese Commissie wil bedrijven langer de tijd geven om hun uitstoot naar nul te brengen. Anders zouden ze hun concurrentiepositie kwijtraken in de wereld. Milieuorganisaties vinden het onbegrijpelijk en wijzen erop dat de aarde steeds sneller opwarmt. Willem Holleder verhuist naar een andere gevangenis. Hij zit voor een serie moorden al jaren vast in de EBI in Vught, maar mag worden overgeplaatst naar een minder strenge gevangenis. Bij een hobbyboer ergens in Zuid-Holland worden kippen, eenden en andere watervogels afgemaakt. Dat zijn er zo'n 150. Er is daar vogelgriep uitgebroken. In de omgeving komt een vervoersverbod.
17: Grand Prix Radio.
24: Tour update. Tadej Pogacar draagt vandaag de gele trui. Mats Pedersen draagt de groene trui. Omdat Pogacar ook bovenaan het bergklassement staat, draagt Jonas Vingegaard de bolletjestrui als de nummer 2 in dat klassement. Om 1 uur vanmiddag is de 13e etappe van de Tour gestart. De heuveletappe naar Belfort is 161 kilometer lang. Rond 17:45 wordt de finish verwacht.
17: Grand Prix Radio Verkeer.
25: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Zoals verwacht is het behoorlijk druk op de weg, met in totaal 430 kilometer file. Er zit heel veel recreatieverkeer bij, dus het is vooral erg druk op Noord-Zuidroutes. Op de A2 onder andere van Eindhoven naar Maastricht is een ongeluk gebeurd bij Nederweert. De vertraging is daar ruim 20 minuten. Bij Nederweert moet het verkeer via de vluchtstrook. Op de A4 Den Haag-Amsterdam ook een ongeluk bij knooppunt Hoogvliet. Daar is de vertraging nu ook 20 minuten. A12 Den Haag-Arnhem bij Bunnek is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. Daar zijn 2 rijstroken dicht. Vanaf de Meren kost je dat 20 minuten. Op de A27 Almere-Utrecht tussen Almere Haven en Huizen een half uur vertraging. A50 Os-Arnhem bij knooppunt Grijshoort een half uur door een vrachtwagen met pech. Er zijn er 2 rijstroken dicht. En op de N57 Rotterdam-Middelburg bij de Haringvlietdam is de vertraging ook 35 minuten.
17: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
26: Rick van Veldhuizen.
0: Nog heel even en dan...

wellicht van Arnhem komt en Vitesse een warm hart toedraagt. En waarom ook niet? Dus vandaag in de Spraakmaker moet de KNVB keihard zijn voor clubs die in financiële en bestuurlijke chaos zitten. Of moet je juist daar alles aan doen om een club als Vitesse overeind te houden? Tessa uit Oldemarkt in Overijssel zegt: ja, regels zijn regels, maar een club helemaal te laten verwijderen. Ja, dat moet echt het allerlaatste middel zijn wat je wilt toepassen. Henk uit Groesbeek zegt: als clubs jaarlang robbelen, moet de KNVB hard zijn. Anders lachen andere clubs om het licentiesysteem. Oehoe, ordnung moest zijn, jawohl. Afka uit Zoutkamp zegt: Vitesse is niet alleen een bedrijf, voor supporters is dat gewoon familie. Daar mag je best rekening mee houden. Emir uit

Kapellenbrug. Die zegt, als de KNVB regels heeft, dan moeten ze dat ook durven toe te passen. Anders heeft het geen zin om regels te maken. Ja, zegt ze, maar dat is mijn advies. Toon uit Pastor Holt in Limburg geeft zo'n club tijd, maar wel met toezicht. Niet eindeloos pappen en nat houden, maar je mag toch best wel een hand uitsteken. Bianca uit Twello, die zegt, Vitesse heeft fouten gemaakt, maar betaalt voetbal uit Arnhem trekken veel... Maar betaalt de voetbal uit Arnhem trekken voelt... Oh ja, veel te zwaar. Dat is hem. Dankjewel, Bianca. Maar ze komt ook uit Gelderland. Sitske uit Harlingen die zegt... Een proflicentie is geen cadeautje. Als je meedoet, moet je ook gewoon open kaart spelen. En de laatste is van Naomi uit Rijzen. Laat

voor club, stad en supporters maak je van voetbal ook een soort van koude boekhoudmachine. En dat wil je ook niet. We gaan heel snel onderweg naar vrije training 2 hier bij Grand Prix Radio. Nou,

Sportradio. Natuurlijk hebben wij een scherp oog voor wat er in Stavelot gebeurt. Daar in de Ardennen. Bij het circuit van Spa-Francorchamps. Voor de Grand Prix van België. Zojuist de eerste vrije training. Met toch een mooi succesje voor Max Verstappen. Met 1.47.07. Wat gaat er zo meteen worden bij vrije training nummer 2? We horen het straks van Koen Bakker. Die mag blijven zitten. En mijn van Buren maakt plaats voor Rick Winkelman. Zij zometeen met vrije training 2. En ik spreek je even na 6 uur met onder andere ook de minimix van Ben Liebrand van deze week. Tot straks.

0: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
1: Opgelost. Autotaalglas.
2: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €5.000 voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je hond verzekerd bij Figo. Figo. De zorgverzekering voor je huisdier.
3: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent. En AH Stokbrood Kruidenboter 2 stuks voor maar €1,90. Prijsfavorieten. Altijd laag. Lekkere van Albert
2: Heijn. Geen zorgen over dierenartskosten? Figo. De zorgverzekering voor je huisdier.
4: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
5: Ik zie een hele hoop volle mandjes en een heleboel gezonde tandjes. Nu bij Kruidvat, alle Oral-B tandpasta 2 plus 3 gratis. Iedereen met tanden, verzamelen bij
6: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
7: On the road. Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
8: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
7: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
9: Waar ben jij?
10: Ik zit nog in de trein.
11: Het volgende station is station Antwerpen.
10: Ik denk dat het wat later wordt.
9: Jij zat zeker weer je serie te kijken.
10: Nee.
9: Ja?
10: Ja, oké, sorry.
0: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk overal in de EU. NL ziet. Slim bekeken.
9: Ja? Echt serieus?
12: Oh. Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor €463,9 miljoen aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
13: 18 plus speelbewust.
14: Neem nu NL Ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL Ziet, slim bekeken.
15: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
16: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Dove douchegel van 400 milliliter... bij besteding vanaf €35. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat zie je. Van Jumbo.
15: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
17: De kippieplank. Die bezorgen we gewoon thuis. Super. Kijk op kippie.nl. Kippie.
18: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels. In één van de 25 winkels of op goossens.nl.
19: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
20: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
21: Daar heb je Huub, van Hubo.
22: Hoi.
21: Die helpt je aan de juiste buitenverf. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, gereedschap en meer. Hubo helpt.
23: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 25% korting op tuinhout. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
21: Wat ook helpt, zijn de Hubo zomerdeals. Zoals een wandslanghouder met 15 meter tuinslang voor maar €44,99 met de Hubo Club app. Hubo helpt.
24: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Tink.
25: Metropool in Druten, 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving.

0: beste autosportliefhebbers. Goedemiddag, van harte welkom hier op Grand Prix Radio. Jouw sportradio voor het verslag van de tweede vrije training van de Formula 1 Moët in Chandon, Belgian Grand Prix van 2026. Ja, het is de ene laatste voor de zomerstop. En het is de laatste sessie wat betreft de Formule 1 van de vrijdag hier in België. Waar het zojuist heel eventjes geregend heeft tijdens de Formule 3. Maar in principe de rest van het weekend droog zal zijn. Al weet je het nooit in de Ardennen. 7 kilometer lang is het circuit en 4 meter. Zo simpel, zo eerlijk moeten we dan ook zijn. Winnaar vorig jaar, Oscar Piastri, meeste overwinningen. Michael Schumacher. Het is natuurlijk een heel iconisch circuit, hè, met La Source, de Radion, de Horus, de Camel Straight. Nou ja, en zo door en zo weiter. De banden die Pirelli heeft meegenomen zijn de C4, C3 en C2. Het midden van wat men mee mag nemen. En is zeg maar het recept voorafgaand aan deze sessie. Hier mag ik het doen met niemand minder dan de grote meester, Rick Winkelman.
1: Dankjewel.
0: Jij hebt dit jaren gedaan, hè?
1: Ja. En dat was altijd een genoegen met Spa natuurlijk, om het nu ook weer te doen. Want wat je terecht zei, een iconisch circuit. Natuurlijk, de reglementen zitten niet mee dit jaar, maar dit blijft een iconisch circuit, ja, vind ik. Dit, ja, we zijn ook alles.
0: Al zo vaak geweest. Het is de 59ste Grand Prix hier. Ja. Het hoort of zo op de kalender. En natuurlijk komt het in een poeltje wat zeg maar om en om gaat. Dat is toch alweer een soort van jammer, hè?
1: Ja, dat is heel jammer. Maar Dat is dan de commercie die het dan toch overwint, helaas. Dus Malama gewoon nu en alle andere keren dat we er nog zijn op Spa daar gewoon van genieten.
0: Ja, precies. Zo is het. We hebben de eerste vrije training gehad. Max Verstappen was erin de snelste.
1: Ja, terwijl ze na die training nog een motor hebben gewisseld. Dus dan zou je zeggen, die motor die in de auto van Max zat, die was niet meer helemaal nieuw. Oké, we weten niet wat de andere coureurs hebben gedaan met hun plannen en wat hun doelstellingen waren tijdens die eerste training. Terwijl hier nog flink gesleuteld wordt bij de auto van
0: De nieuwe motor was wel trouwens in de eerste vrije training.
1: Oké. Ik dacht dat ze die na de training hadden gedaan.
0: Nee, nieuwe turbo ook en een nieuwe uitlaat. Dus eigenlijk een spiksplinternieuwe Red Bull.
1: Maar dat geldt voor heel veel teams, hè?
0: Ja.
1: Het is door de monteurs
0: flink
1: gesleuteld. Ja. Dus dat, blijkbaar zit daar een goed punt voor om dat nu te doen. Het zal ook met de aard van het circuit te maken hebben.
0: Ja.
1: Dat je power unit echt gewoon picobello in orde moet zijn.
0: Ja, zeker. Ja, zeg maar de PU, de power unit. Grid penalties zijn hier eigenlijk best normaal. We hebben er 8 gehad in 2022. 8 verschillende coureurs heb ik dan over. 8 verschillende coureurs ook in 2019. En nu dit weekend ook weer eentje met Lando Norris. Die 10 plaatsen gridstraat heeft voor zijn batterij dan in dit geval. Maar ja, eigenlijk kunnen we dat ook schaden onder power unit.
1: Jazeker, dat is onderdeel van de power unit.
0: Zeker.
1: Absoluut, ja.
0: Zeker. Even voor de volledigheid. De stand bij de eerste vrije training. Verstappen was dus de snelste. Reed een 1.47.0. Lewis Hamilton en Leclerc daarachter. In de Ferrari's. Hadjar op 4. Toch netjes voor de Mercedes en de McLaren's. Van Oscar Piastri in de allereerste instantie op plaats 5. Antonelli 6. Norris 7. Russell 8. Dan Arvid Lindblad op 9. En Bortoletto die de top 10 completeert. Verder wel opvallend vond ik. En hier werd het echt pijnlijk duidelijk, is hoe traag de Aston Martins zijn. Want 2 seconden zat er tussen Sainz P20 en Lance Stroll P21.
1: Ja, de andere Aston Martin, daar kunnen we niet mee vergelijken. Want daar zat Jack Crawford in de auto, in het talentenopleidingsprogramma van Aston Martin. Alonso dus nu zijn eerste meters van het weekend, die we straks gaan zien. Natuurlijk zal hij het, normaal gesproken zal hij het beter gaan doen dan Lance Stroll, maar de problemen van Aston Martin zijn, ondanks de aanwezigheid van Fernando Alonso, nog steeds levensgroot. Ze zijn natuurlijk druk bezig met het opbouwen van een nieuwe auto.
0: Ja,
1: die moet er binnenkort aankomen. Maar dan is maar de vraag of ze er dan 2 van tot hun beschikking hebben en dat soort zaken. Dus even afwachten hoe dat met Aston Martin verder gaat.
0: Ja, en die gaat waarschijnlijk ook niet komen in Hongarije volgende week. Maar dat gaan we wel zien. Iedereen langzaamaan naar buiten. We zagen heel veel actie in de eerste vrije training. Wat dat betreft logisch. Want ik denk dat heel veel coureurs natuurlijk die afstelling wilden weten. Wanneer moet je daadwerkelijk terugschakelen? Wanneer moet je de batterij volledig deployen? Wanneer doe je dat voor 50%? Nou, allemaal dat soort dingetjes. Daar zullen ze heel veel mee bezig zijn geweest. Dat zal nu ongetwijfeld ook zo zijn. Als Bottas als allereerste het asfalt hier in Spa heeft opgezocht. Waar nog steeds prima toeven is, hoor. Want 23 graden, ja, ik vind dat misschien wel ideaal als je op een circuit bent.
1: Ja, zeker als je... Spa heeft niet heel veel tribunes waar je overdekt zit. Niet heel veel luxe langs de baan. Dus als je daar zo langs Camel Straight zit, dan is het lekker als je het bij 23 graden doet en niet bij 32 graden natuurlijk.
0: De klok loopt en komt in beeld, dus dat is ook voor de gelijkleggers onder ons meteen de kans. Let op, daar komt die 58 minuten en 53, 52, 51, 50, 49, 48, 47, 46, 45, 44. Als we kijken bij Kimi Antonelli, reed dus de zesde tijd, maar is natuurlijk wel de kampioenschapsleider. Iedereen kijkt naar hem. Heel goed begin van het seizoen gehad. Had natuurlijk ook een Silverstone eigenlijk weer een klein beetje pech. Zit misschien weer eventjes in de hoek waar een klein beetje de klappen vallen. Maar dat kan ook allemaal zo weer omdraaien. Het hoort een beetje bij zo'n seizoen.
1: Bluff het goed natuurlijk.
0: Ja, niet normaal. Niet normaal. Als je zo jong bent en zo goed. Kimi Antonelli, ongekend. Hadjar.
2: I have the wrong visor on.
3: Okay, we'll get that changed after this run.
0: Okay, wrong visor. Kan zijn. Even goed kijken met welke die dan rijdt. De donkere. Ik kon dit niet perfect zien. De donkere of de lichte, zeg maar.
1: Ja, ze hebben heel veel gradaties daarin. Juist, hè? Ja. Dus kunnen ze aanpassen naar wat de coureur het liefst heeft.
0: Ja, zeer zeker.
1: En normaal gesproken. Komt er straks gewoon gelijk een hele nieuwe helm voor Hadja. En niet alleen de vizier.
0: Ja,
1: de coureur heeft
0: zijn
1: helmenspecialist. En die staat nu al klaar waarschijnlijk met een andere helm met daarop een ander vizier.
0: Zeer zeker. Eens even kijken wie de eerste gaat zijn die de tijd neer gaat zetten. Ja, ik zei het al, Bottas als eerste op de baan. En dus zal het ook Bottas worden. Kijk, hier dus met Antonelli mee die over Spa-Francorchamps gaat blazen voor zijn eerste run in deze vrije training. Vanuit La Source naar beneden richting de Eau Rouge en Radion. Daar bovenop. Voilà. En dan dat lange Camel Straight, waarvan ik echt nog steeds hoop dat we daar een keer een onboard van gaan krijgen gedurende dit weekend, want kan het geluid open. Want dan willen we weten hoe de superclipping is. Dan rechtsaf, linksaf en weer rechtsaf. Lecomp en dan Malmedy. Naar beneden richting Bruxelles. Doordraaier. Een speakers corner. Niet te verwarren met de binnenkant van die bocht, want dan steek je gewoon het circuit af. Pull on. Of double gauche. Zoals het dan. Double gauche is het volgens mij.
1: Double gauche, ja.
0: Ja, maar zeker. Is dat natuurlijk van, ja, 100%. Any day of the week. Levagne. En dan richting. Alweer het laatste gedeelte van het circuit. Hier ligt het meetpunt voor de tweede sector. Ja, is lekker bezig. Paars in die tweede. Hamilton trouwens paars in de eerste. Uitkomen Stavelot richting Blanchimont. Trade line mode in tweeën gehakt hier. Juist om te voorkomen dat je hier in Blanchimont dat gaat gebruiken. En dan de busstop. En dan zijn we een volle ronde hier geweest bij Kimi Antonelli.
1: Het probleem zit hem vooral bij Camel Straight. Hè? Als dat de motoren van nu het niet trekken, zeg maar.
0: Ja, qua klippen.
1: Ja.
0: Ja. In 46.9, dat is al sneller dan zojuist. Dus ze kunnen de tijden voor wat betreft de eerste vrije training de spreekwoordelijke prullenbak in. 1.46.9. Russell 1.48.0. Meteen 1,1 seconde verschil tussen de twee. Hey, Hamilton foutje, bust op. Ja, trekt hem wel door. En rijdt nog steeds een 1.48.6. Ik heb het idee dat een goede ronde was. Verstappen en Hadjar, ook paarse sectoren. Hadjar paars in de tweede. Verstappen paars in de eerste.
1: Eerst Hadjar.
0: Oh, 11.000ste van een seconde. Daar is Max Verstappen. Schakelt weer terug. Veelvuldig gezien in de eerste vrije training. Heel veel jongens die gewoon terugschakelen. In of net voor Blanchimont. En ook Verstappen naar 1.46.9. Zit allemaal kort op elkaar. 31.000ste tussen de nummers 1, 2 en 3 in hun eerste run. Lando Norris. Had natuurlijk in Silverstone nog zijn hele eigen stand. Niks van dat alles hier.
1: Norris die 10 plaatsen gridstraf krijgt. Hè? Al nieuwe dingen op de auto. Maar het wordt sowieso een heel gedoe om de goede grid te krijgen zondag. Vanwege al die nieuwe onderdelen die bij zoveel coureurs op de auto's zijn gezet.
0: Ja, hij is volgens mij de eerste die buiten de pool iets heeft. En vandaar in de straffen beland.
1: Ja.
0: Lewis Hamilton.
1: Oh, weer een foutje. Oh, dat is de herhaling.
0: Dit is dezelfde. Ja.
1: Ik wou net zeggen.
0: Hier viel hij me mee ten opzichte van wat ik eigenlijk had verwacht. Carlos Sainz. We gaan richting Eau Rouge.
4: What Bennett just did is super dangerous. He needs to let five people early.
0: Ik snap het punt, omdat er is zo bovenop de Radeon is er zo'n dode vlek eigenlijk. Zo'n blinde vlek waar je heel even niks ziet. En dan, als er daar dan iemand rijdt en je klapt er vol bovenop, heb je een mega ongeluk.
1: Ja, ja. Valt op zich wat voor te zeggen. Piastri die gaat dus gewoon rijden nog zo dadelijk. Zij dan met wat vertraging. Maar in ieder geval goed teken dat hij helm al op heeft en zo.
0: Hopelijk met het goede vizier.
1: Hopelijk hij wel, ja.
0: George Russell. Zesde tijd voor hem. Trouwens iedereen op de medium compound band. Die buiten is of buiten is geweest. Want Lassen en Hulkenberg zijn heel eventjes buiten geweest. En weer door. We staan nu binnen. Verder dus iedereen buiten op Oscar Piastri.
1: Russell die voorlopig niet in de buurt kan komen van de tijd van Kimi Antonelli.
0: Ja, ik heb sowieso een beetje het idee dat ik de vrijdag nog een klein beetje moet activeren, George Russell.
1: Nou goed, daar is het in principe de dag ook voor natuurlijk.
0: Ja, ik heb wel het idee dat George Russell wel een beetje dacht... als ik in een 1 tegen 1 gevecht met Kimi Antonelli kom, dan komt het wel goed. Misschien een klein beetje van onderschatting heeft geproefd daar. Toen won Kimi Antonelli pardoes bijna alles in het begin.
1: Ja. Ja, het zou best kunnen dat hij me onderschat heeft. Maar dat zal inmiddels wel verdwenen zijn, dat gevoel.
0: Moet toch gaan jagen. Zag er natuurlijk van de week zijn geliefde Engeland. Helaas het WK verlaten. En 1,1 seconde langzamer alweer. 44.000ste ten opzichte van zichzelf. Ja, het zijn dus geen verbeteringen. Antonelli daarentegen is wel bezig met een persoonlijke verbetering. 26.000ste onder zijn eigen tijd. Wat ook de snelste tijd is. En Lindblad met paars in de eerste sector. Nou goed, dat is praktisch 1 keer remmen en verder volle bak vol gas. Richting het einde van Camel Straight. Dus de tweede sector is daar vooral ook interessant. Antonelli... krijgt hem mooi gedraaid. Maar geen persoonlijke verbetering. Tiende scheelt het. Met zichzelf. Paars nu voor Max Verstappen in de eerste sector. Ja, men is lekker bezig met verbeteringen. Her en der kijken of de setup wijzigingen... die men ongetwijfeld heeft doorgevoerd... na de eerste vrije training... of die daadwerkelijk ook werken... en zijn vruchten afwerpen. Lindblad lekker bezig ook. Groen. Die gaat een jump maken... Verstappen dus in die middensector. Kijken we ook vooral naar Lindblad. Waar gaat Lindblad uitkomen? Ja, ik denk 4, 5. Ja, 4, zie je. 4/10 van een seconde ten opzichte van Kimi Antonelli. Was natuurlijk een flink gat tussen Verstappen en Leclerc. Er konden heel veel auto's tussen. Hamilton doet dat nu dus ook. Springt naar 5. Verstappen, gaat dit de snelste tijd van de sessie worden? De grote vraag... Het was paars en het was groen. En geel. En 75.000ste langzamer. Oh, wat zitten we kort op elkaar, zeg. 44.000ste langzamer dan zichzelf. In 2 rondjes. Over 7 kilometer. Het is flink. De Sainz breekt hem niet af. Dat is gewoon het geluid van superklippen. Uitaccelereren en hij naar 15. Berman naar de 12e tijd. Nou ja.
1: Geen echte verrassingen, geen echte uitschieters.
0: Daar zat ik nog naar te kijken, ja.
1: Behalve dan dit uitstapje.
0: Van Max Verstappen. Ja, Lendo toch een beetje glintappen. Speakers Corner, wow, zo. Dat had een mega moment kunnen zijn, zeg. Poh, Lando Norris. Die daar bijna de achterkant verliest. En als je hem daar verliest, en rode vlag.
1: Code rood. Oscar Piastri staat klaar, maar die moet nog even geduld hebben. Oorzaak van zijn late start is trouwens hydraulisch lek. Maar waarom is die code rood?
0: Sector 16 op de baan. Juist. Uitkomen. Tenminste, insturen staveloos dit een beetje.
1: Ja.
0: Ja.
1: Snap ik wel dat ze hier een code rood voor geven. Want die moet op marshals de baan op. En je kan het dan even sneller verhelpen als dat je het onder geel moet doen bijvoorbeeld. Wat dan nog steeds gevaarlijk is.
0: Nee, dus iedereen nu naar binnen. Het feit is wel dat echt voor Russell... Die was echt net begonnen aan zijn ronde.
1: Ja.
0: Dus dat gaat nog wel even duren voordat George Russell daadwerkelijk binnen staat. En dan mag men pas naar buiten.
5: My God. Shifts. Unbelievable, man. Why this so... Unacceptable. Oh. My God.
0: Ja, Max heeft het weer over de... Ja, horen we het eigenlijk het hele jaar al over.
1: Ja.
0: De shifts, de versnellingen. Opschakelen of terugschakelen. Ja, dat is natuurlijk nooit lekker als je een soort lag hebt. En we horen het echt eigenlijk heel vaak al. Hij klonk ook echt weer geïrriteerd.
1: Ja, nou, dat is iets wat ze echt nog beter moeten krijgen daar bij de Power Unit.
0: Hij was natuurlijk ook na het ongeluk in Silverstone zo not amused.
1: Dat kwam dan niet door de motor, maar door die achtervleugel.
0: Maar ook technisch falen.
1: Vervangen is inmiddels, hè?
0: Ja. De Macarena-vleugel waar Rick op doelt, die is van de auto af dit weekend. Totdat de oorzaak daadwerkelijk gevonden is. Maar ja, dat zijn wel van die dingen waarvan je denkt, ja. Het botert op een of andere manier toch niet helemaal tussen Red Bull dit seizoen en Max Verstappen. Maar ja, men moet dat gewoon verbeteren en Max zal echt wel constructief... daar de feedback over geven. Een van zijn oud-engineers afgelopen week in een podcast ook vertelt hoe Verstappen is. Het eerste wat hij vraagt als hij in de pitbox rondloopt is niet hoe staat de auto ervoor. Daar is het heel simpel. Hoe is het met je? Hoe is het met de kids? Dat soort dingen is ook zeker belangrijk. Beetje people management.
1: Mark Lindbak krijgt even een telefoontje.
0: Bij V-Carp weet je nooit of dat voor de social media afdeling is. Want dat zijn echt leuke gasten.
1: Ja.
0: Dus het kan ook zijn dat hij gewoon even selfie moest maken. Je weet het nooit. Kan ook met data zijn. Zal waarschijnlijk zoiets zijn.
1: Inmiddels gele vlag alweer.
0: Ja, dat is dus rood met dus extra opletten in sector 15.
1: Nou ja, de pit exit is closed.
0: Alleen dat is waarschijnlijk omdat de marshals op de baan zijn.
1: Ja.
0: Om dat grind even weg te vegen en te doen.
1: Ja, en dan moeten ze misschien even een kijkje gaan nemen bij Zandvoort. Hoe ze dat in de S-bocht doen. Dat ze daar het grind, zo'n soort plakkerig spul een beetje overheen smeren. Waardoor er minder snel grind op de baan gaat.
0: Ja, dat is natuurlijk wel
1: en
0: wat je wil hebben.
1: En dat is wat vergelijkbaar is wat ze in NASCAR trouwens gebruiken. Om ook op de baan te gooien soms. Om daar meer grip te krijgen.
0: Ja.
1: Maar dan voorkom je dat je bij, als iemand een keer door een grindbak gaat, dat gebeurt natuurlijk, dat je gelijk dit soort vertragingen krijgt.
0: Ja, weet je, zo'n steentje onder de auto, eentje is niet erg. Maar als er een hele bak ligt, zoals net, exact. Dan kan het echt wel heel vervelend zijn voor off-banden, maar ook vloeren. Alles heeft daarmee te maken. Dus eventjes code rood. Even kijken of we al iets van een tijd hebben voor wanneer wij weer losgaan. Maar ik verwacht dat het niet heel lang gaat duren, hoor.
1: Nee, het is nu alweer geel, hè?
0: 17:17 krijg ik door. Nog 1 minuut.
1: Oké.
0: Nog 1 minuut. En een paar seconden. 4, 3, 2, 1. En dan nu minuut 43, 58, 57, 56, 55. Voordat we dus weer op groen gaan. En dat gaan we dus doen met de volgende stand. Antonelli, 1.46.9. Hadjar, 1.46.9. Verstappen, 1.46.9. Dan Lindblad, Hamilton, Leclerc, Norris, waar we nu bij meekijken. Russell, Bortoletto, Colapinto. Nog geen tijden gezet door Lawson, Hulkenberg en Oscar Piastri.
1: Die wel inmiddels is, onderweg.
0: Juist.
1: Ja, kruipt hier in zijn auto.

0: Had natuurlijk dat hydraulische probleem aan het einde van die tweede training. Nou, dat lijkt dus nu verholpen. En dan kan hij losgaan voor wat betreft deze training. Vier karfs naar buiten. Gasly is de voorste van alles en iedereen.
1: Lawson naar buiten voor zijn eerste ronde in deze training. Nou, nog alleen wachten op Hulkenberg en Piastri. Die hebben we nog niet op de baan gezien in deze tweede training.
0: Oliver Berman.
1: Ja, er waren wat geruchten, hè, dat Red Bull interesse in hem zou hebben. Ja, dat begrijp ik wel.
0: Ik denk dat iedereen hem gewoon in de gaten houdt.
1: Ja.
0: Op het lijstje heeft staan. Iets meer in de luwte dan ten opzichte van vorig jaar. Want vorig jaar kwam die hazen af en toe echt nog wel bovendrijven. Dat hoeven we dit jaar eigenlijk niet echt te verwachten. Nee. Begin van het seizoen was nog best aardig. Voor Haas en ook wel voor Oliver Berman. Werd vijfde in de Grand Prix van China. Dat was de tweede wedstrijd van het seizoen. En eigenlijk daarna maar één punt gepakt over het hele jaar. En dat ligt niet echt aan Oliver Berman, heb ik het idee. Maar dat ligt eerder aan de Haas. Ten opzichte van de rest uiteraard. Ja, de rest is natuurlijk altijd bezig met beter worden.
1: Ja, Haas heeft het zwaarder dan vorig jaar.
0: Ja, toch heb ik wel het idee, en ik denk met mij velen, dat zij het Williams echt wel moeilijk maken. En toch zijn ze vaak net even dat derde team wat is uitgeschakeld in Q1. Hè? Je hebt natuurlijk de Aston Martins, die kun je eigenlijk blind opschrijven.
1: Ja,
0: de Cadillacs eigenlijk ook.
1: Ja, maar voor Cadillac is dat begrijpelijk en geen schande. Voor Aston Martin is dat eigenlijk wel een schande.
0: Is het onbegrijpelijk en wel een schande?
1: Ja.
0: Nee, ze zeker. En dan heb je vaak Haas. Maar goed, wellicht dat het dus dit weekend anders gaat zijn voor hem.
1: Nou, de eerste meters van Piastri tijdens deze tweede training.
0: En dat is goed.
1: Hij heeft nog 40 minuten.
0: Dan mist hij zo'n 25 minuten totaal. Dat valt alleszins mee. Isaac Hadjar, rood en onder. En dus een kwalificatiesimulatie. Dat kan bijna niet anders. Nou, eens kijken wat hij kan. Hij heeft op dit moment de tweede tijd in handen. Hij heeft al meteen even paars in de eerste mini-sector, zeg maar. En paars in de derde mini-sector. Dus die begint lekker aan zijn ronde. Kijken of dan de rest ook zo goed zal zijn. Ja hoor, het zit al bijna 2/10 onder ten opzichte van Antonelli. Maar goed, dat tweede deel. Daar waar eigenlijk de setup totaal anders moet zijn ten opzichte van deel 1. Want deel 1, sector 1, is eigenlijk volle bak gas geven. Uitkomen La Source. Hier is het bochtig. Ga je van links naar rechts en weer terug.
1: Eigenlijk het meest technische gedeelte van het circuit, hè, dat middenstuk.

0: de piefpaf. Ah, het ziet er aardig uit. Het is inmiddels de paarse eerste sector kwijt aan Kimi Antonelli. 3/10, 4/10 zelfs bijna. Ten opzichte van de Italiaan. Gaat dus wel in ieder geval een gooi doen naar P1 voor nu.
1: Ik wou net zeggen voorlopig, want Antonelli ook met rode banden onder de auto Verstappen. Max Groen in de eerste sector.
0: Ach, klein momentje daarvan, Hadjar. Nou, Hadjar, ja, jawel, 1:46.7. Max Verstappen dan hier vlak achter rijdt dus Kimi Antonelli. Komen we wel de een en ander aan hoor, wat over de schep gekomen. Want ook Russell, als je kijkt, is Russell bezig? Nee, Russell begint nu aan zijn ronde, heeft medium zijn ronde zitten. Dus dat is wel nog anders. Zo, 52.000 voor Verstappen en dan komt Kimi Antonelli bijna 1/16 van een seconde zeg. Slaap niet op de Mercedes. Laat je niet in de val lokken door hoe matig ze tussen aanhalingstekens waren in de eerste vrije training. Want ze zijn er altijd wel hier. Nu is vrijdagmiddag nog steeds vroeg. Verstappen gaat wel naar 1, 1:46.4.
1: Ondanks geel in de derde sector.
0: En had hier... Zo, 1:45.9.
1: 1/4 sneller dan Verstappen. 1/17 sneller dan Hadjar. Hele goede ronde voor Antonelli.
0: Ja, zeker. Zit er nu ongeveer op de snelste raceronde uit de sprint vorig jaar. Natuurlijk niet uit de... Of tenminste, de wedstrijd was nog iets sneller richting het einde van de wedstrijd. Maar de wedstrijd begon natuurlijk onder de intermediate conditions. Zo'n 1:20 later dan daadwerkelijk de planning was. Hamilton heeft ook softs onder de auto. Maar gaat nu beginnen aan zijn ronde.
1: Ferrari geen upgrades meegenomen.
0: Nee, natuurlijk alles al richting Spanje meegenomen.
1: Ja.
0: Vanaf toen ging het goed.
1: Ja. En Aston Martin ook niet. Die is het ook aan top sparen.
0: Het verhaal is wel dat Ferrari al een van de twee tokens gebruikt zou hebben. Om de motor beter te maken.
1: Maar kijken of we daar nu iets van gaan zien. Kijken of die wat kan tegen Antonelli, die toch wel indrukwekkend goed is.
0: Hamilton 2/10 langzamer op het rechte stuk ten opzichte van Kimi Antonelli.
1: Ja, dat is het power gedeelte. Daar heb je je motor nodig. Dus dat is dan niet heel veelbelovend nog.
0: En ook Leclerc 2/10 langzamer. Maar goed, dan komen we dus in dat middengedeelte. In die middensector. Cool. Naar beneden toe. Lecom. Dat is bovenop. Fout. De piefpaf. Logisch. Ja, 17e. Bijna 18e geeft hij toe ten opzichte van Kimi Antonelli. Eens kijken waar hij dan uit zou gaan komen. Ja, dat zal dan vlak voor de deur bij Lienblad zijn. Op P4. Dat dan nog wel, maar gaat hij binnen een seconde komen? Ten opzichte van Antonelli. Want we weten dat het rechte stuk Mercedesland is ten opzichte van Ferrari. Zeker op basis van deze ronde. Hamilton. Noteert. Nou, de derde tijd. Nog wel sneller dan Hadjar. Scheelt helemaal niks, maar het is wel sneller. Leclerc naar de vijfde tijd. Sluit dus aan vlak achter Hadjar. Nou ja, vlak wel 3/10 van een seconde. Flink.
1: Ja, het gat wat Antonelli heeft is ook flink. 4/10 op Verstappen. Langs de Green natuurlijk. Maar dan nog 4/10 is een hoop.
0: Ja, is heel veel. Aan de andere kant inderdaad, wat je ook zegt, het is een lang circuit. De gaten zijn daarom ook zo groot. Gaat tussen de nummer laatste, Alonso, en de snelste op dit moment, Antonelli, 6,8 seconden. Liam Lawson. Ja, oké. Okay. Eén wieltje kan nog, Maar straks hebben we weer zo'n code rood. Moeten we niet hebben. Gelukkig fout hij hem niet op, hè. Dat hij dan haaks rechtsaf de muur in duikt. Dat had zomaar gekund. Ja. Valtteri Bottas. De Fin.
1: Zeven rondes gereden inmiddels. Pas laat de baan opgegaan.
0: Ja, en wat gaat hij doen met zijn toekomst?
1: Ja.
0: Of waar ligt zijn toekomst? Niet zozeer wat hij wil gaan doen. Maar...
1: Ik weet niet hoe... Het zou me niks verbazen als Cadillac gewoon nog de tijd pakt... om nog een seizoen met twee ervaren mannen te gaan rijden. Ja. Ze komen echt van nul natuurlijk. De fabriek in Amerika is nog niet eens klaar.
0: Nee, ja, dat. En het hele plan Herta... Ja, ligt maar ook Herta, nog redelijk op zijn gat. Want Herta gaat gewoon... die superlicentie niet halen.
1: Nee, maar die is ook echt niet goed genoeg.
0: Nee?
1: Nee. Er zijn veel betere Amerikanen dan Colton Herta, denk ik.
0: Wie zou je dan noemen?
1: Ja, ik zou dan... Dat heeft ook te maken met contracten. Herta is ook
0: ja, maar stel contracten, geld, alles is geen probleem.
1: Ja, ja. Ik denk dat Kyle Kirkwood... kijk, mensen als Joseph Newgarden en zo, dat gaat niet. Die is te oud, die zit zo aan Penske en die zit zijn hele leven al in de IndyCars. Die gaat dat niet meer doen. Maar Kyle Kirkwood is ook een jonge gast, net zoals Herta dat is. En ik denk dat hij misschien wel beter is dan ja. Herta.
0: Ja, Herta, ja, in IndyCar af en toe een wedstrijd gewonnen, maar daar bleef het wel bij.
1: Ja, nou, Kirkwood is wat dat betreft nog mee, wat minder ervaren dan Herta is. Maar ik denk wel sneller.
0: Okay.
1: Alleen, dan krijg je wel het verhaal superlicentiepunten. Herta zit daar goed qua superlicentiepunten. Omdat hij al wat had, het begin van zijn loopbaan en zo. Dat is voor Kirkwood een ander verhaal. Dus die zal je ook weer een jaar Formule 2 moeten laten rijden.
0: Ja, blijft natuurlijk wel gek dat je de IndyCar dat geen punten oplevert.
1: Ja.
0: Maar goed.
1: Dat is misschien een soort van pesterijtje, zeg maar. Het levert wel punten op, maar niet genoeg.
0: Nee. George Russell heeft ook de softs eronder zitten. En dus begint hij nu aan zijn ronde op Spa-Francorchamps. Voor wat betreft een kwalificatiesimulatie kan hij in de buurt gaan komen van de tijd van zijn teamgenoot. De 1.45.9 van Kimi Antonelli. Of moet hij zich wat dat betreft even een gewonnen geven? Nu op Camel Straight. Geeft bijna 0,2 toe van een seconde. Ja, het is te veel. Om echt te zeggen, ja, jij zit dichtbij. Het zou kunnen. Maar goed, zeg nooit nooit. Wellicht dat de afstelling helemaal anders is. In het middengedeelte van het circuit. Arvid Lindblad. Ook groen in de eerste sector. Veel jongens nu met een persoonlijke verbetering. Veel jongens die zojuist op mediums hebben gereden. Die nu de softs eronder hebben. En andersom.
1: Ja, Max nu ook op zachte compound. Of op de medium compound, sorry. Staat nog zacht, maar tijdwaarneming geeft hem op medium.
0: 0,7 van een seconde. Geeft Russell toe ten opzichte van Antonelli. Ja, ik vind dat veel.
1: Ja.
0: Ik vind dat heel veel. Het gat is nu 2 seconden, maar dat is ook een gat tussen de soft en de medium. Nu is het soft. Wat gaat hij nu toegeven? Want daar zal het op uitdraaien. Komt hij aan de tijd van de klein. Nee, eens. Oei. 1.47.2. Ja, niet goed genoeg. Norris paars in de middensector. Arvid Lindblad. Ja. Zevende tijd. Wat gebeurt er met Leclerc? Laptime deleted. Ja, zeker. Track limits. Bocht 8. Dat is in Bruxelles. Dat zal het uitkomen zijn geweest. Want aan de binnenkant, daar ligt niks. En dat kan ook bijna niet. Hetzelfde trouwens voor de tijden van Hamilton en Albon. Terwijl Norris naar 2 gaat. De Dus je hebt nu Antonelli, Norris, Verstappen, Hadjar, Hamilton, Colapinto, Russell en dan Lindblad en dan Leclerc. Daar waar Leclerc nog in die top 5 stond. Door die track limits eruit gekukeld. Vaak heeft de wedstrijd wel scheidleiding wel zoiets van, nou, laat het maar even gebeuren op de vrijdag. We beginnen daar morgen mee. Maar je kan wel beter het meteen doen. Dat klopt zeer zeker. En Sainz heeft nu de langzaamste tijd buiten de Aston Martins. Gaat dat nu ook zo zijn? Carlos gaat naar de 15e tijd. Wint 1,5 seconde ten opzichte van zichzelf. Niet slecht. Zeker niet slecht.

0: George Russell duikt naar binnen. Sluisteren.
1: Rear spoke to code, slide up. But not 1.2 seconds code.
2: Oké. Dus de verse verklaring is die 1,2 seconden, dat zal het gat zijn.
0: Ja.
2: Naar Antonelli. Dat komt niet alleen door te koude banden. Dus er is wat anders aan de hand.
0: Ja, dat. Of de ronde van Antonelli was heel goed. De ronde van Russell was heel slecht. Kan natuurlijk allemaal.
2: Ja.
0: Maar. Ja, dit is niet lekker voor George Russell. Het is wel een flinke tik als het hierbij zou blijven. Pierre Gasly. 17e tijd op dit moment. Gereden toen nog op mediums. En dus bezig aan een persoonlijke verbetering.

0: Ja, dat gaan we wel worden. Want de tijd die nu staat is 3 seconden langzamer dan Antonelli. Je zit hier maar 1,5 seconde boven de tijd. Ja, en in de laatste sector ruim 1 seconde verliezen is knap. Ja, als je de busstop verpest, tuurlijk, dan gebeurt dat. Maar daar ziet het niet naar uit. Hier liggen natuurlijk zelfs tracklimits. En 9e tijd voor hem, 1:27.3. Tracklimits zijn natuurlijk wel een ding, hè. Je ziet ze overal, de blauwe strepen. Ja, als je daar met 4 wielen overheen gaat, dan telt hij gewoon niet de ronde. Dat is daar zo bij Blasimon. Uitkomen Blasimon, maar ook bijvoorbeeld het uitkomen daar van de busstop. En Lassours, nou ja, zo liggen ze eigenlijk overal. Oroes mag je niet afsteken. Tenminste, eigenlijk is dat de Radeon, hè, bovenop. Nou, Gasly dus met die tracklimits naar beneden. En Lawson dus weer omhoog naar de 9e tijd. Arvid Lindblad. De volgende. Blanchimon. Daar Verstappen Nasser ooit inhaalde. Een geweldige actie. Sowieso heel veel mooie inhaalacties weer hier geweest. Eerst Lindblad eventjes. Recht stuk op. 1:47.2. 8e tijd. Ja, we herinneren ons allemaal, denk ik wel, de move van Hakkinen. Met Sonta in het midden op Michael Schumacher.
1: Ja.
0: Oh, die was niet onaardig.
1: Dat was een historische inhaalactie.
0: Letterlijk. 1998 was dat. 28 jaar geleden. Dus ja, dan kunnen we over historie praten, toch? Hakkinen won uiteindelijk de wedstrijd. Ja, Michael Schumacher werd er dus verschalkt. En Ricardo Zonta zat daar in het midden. Hier, dit shot. Camel straight. Lekker.
1: Piastri met zijn gefixte auto. Laat dus begonnen aan de training. Elfde tijd voor hem voorlopig. Waar Norris tweede staat. Antonelli naar buiten op mediumband.
0: Zal, en dat is vaak zo in het slot van de eerste of van de tweede vrijtraining, een longrun gaan doen. Longruns die net natuurlijk ook geweest zijn in de eerste vrije training. Niet per se eerder of nou ja, anders dan de andere keren dit seizoen. Ja, daar was het ons al opgevallen dat Piastri wel snel was. Maar de kans is best groot dat hij minder fuel aan boord had ten opzichte van de rest. De longer van Verstappen zag er ook prima uit. Kwam uit op 52.3. Had je op 52.4. En kijk je naar de Mercedes'en, dan zit Russell daar nog boven met 52.6. Als Piastri trouwens naar de 6e tijd gaat. Antonelli had ook 52.3. Leclerc 52.3, maar vooral Lewis Hamilton 51.8. Maar het zijn allemaal wat kortere runs geweest voor de jongens van
1: ja, maar ze zijn nu wel bezig. Ze zijn nu wel bezig, hè, met langere runs.
0: Juist. Zeer zeker. Nico Hulkenberg. Nog groen en nog op soft. En gaat naar de 16e tijd.
1: Wat is er met Pierre Gasly?
0: Oh. Nog niks. Ah, de track limit. Ja.
1: Te veel naar links.
0: De radio.
1: Ja.
0: Die zullen we gedurende het hele weekend veel zien, denk ik, deze.
1: Het was niet veel, maar het was nu een beetje. Ja, en dan is het toch gewoon de terechte track limits straf.
0: Natuurlijk een beladen bocht. Zo moeten we het gewoon stellen. Pierre Gasly. Die eigenlijk daar ieder jaar bloempje legt. Voor zijn goede overleden vriend Antoine Hubert. Weet je, de Formule 2 race om het leven kwam. Man, wat een heftige klap was dat, zeg. Ongelooflijk. dit jaar zelfs een run had georganiseerd. Als Norris die bocht wat kort neemt, maar dan ligt natuurlijk de proefstartlijn daar achter uitkomen van de pitstraat. Ja, dit ziet er goed uit voor Antonelli. High speed first, medium speed first, straights first. Alleen low speed, third. Nou ja, ik denk dat je dat neemt en accepteert. Ziet er sowieso weer redelijk uit. En zeker als je al deze auto's tussen hem en Russell krijgt in de wedstrijd, dan heeft hij weer echt doet hij hele goede zaken in het wereldkampioenschap. Maar zover is het natuurlijk nog lang niet. Wel zo dat je dit weekend weer helemaal gebakken zit hier op Grand Prix Radio. Jouw sportradio, los van alle updates rondom allerlei sporten. De Formule 1 Grand Prix is uiteraard hier weer te volgen om 3 uur op de zondagmiddag. En we hadden het in het begin al heel even over, maar de iconische wedstrijd op Spa-Francorchamps, dat is er toch altijd eentje die je niet echt wil missen. Zeker niet. Nou, Antonelli dus inderdaad bezig met een wat langere run. Vorige ronde 51-4. Wat gaat hij nu doen?
1: 51-4 was vergelijkbaar met Max toen die zijn tweede ronde reed op de mediumband.
0: Ja, 51-6 voor Antonelli. 51-5 zojuist gereden door Max Verstappen. Hey, airtime voor Fernando Alonso. Dat is nog niet eerder gebeurd dit weekend, want ja, stond zijn auto af voor Jack Crawford. Of aan Jack Crawford in de eerste vrije training.

0: had voor mijn gevoel daar al uitkomen. Poel, een beetje superclipping.
1: Het duurt lang voordat Hamilton de baan weer opgaat. Hij heeft nog geen run met de mediumband gedaan. Terwijl eigenlijk alle andere mannen daar zo ongeveer al mee bezig zijn.
0: Gaat houden wat daar gebeurt.
1: Alle andere mannen daar zo ongeveer al mee bezig zijn.

0: Staat nog steeds. Dan zul je een 1.53 moeten rijden. 1.53 in het midden. Om het even zo te zeggen. 1.53.4, 1.53.5 op dit moment. Alonso rijdt 1.51.4. Dus daar hoeven ze zich bij Aston Martin helemaal niet druk om te maken. Maar ja, langere afstand. En dus verlies je ook gewoon meer tijd. Zo simpel is het. Voordeel is dan weer wel dat de rest natuurlijk ook langer doet over het rondje. Nou ja, zwaar. Norris tweede tijd op dit moment in de handen. Maar ook hij bezig aan een langere run. Want heeft de mediums eronder zitten. En als je ook kijkt naar linksonder. Naar de tijd die Norris toegeeft ten opzichte van Antonelli. Klopt dat helemaal niet voor wat betreft de kwalificatierun. En dus is het ook een langere run. We kunnen natuurlijk niet in de auto kijken. We hebben geen idee hoeveel brandstof er aan boord is. Dus dat zullen we moeten ondervinden. 51.8 voor de Brit. Voor de wereldkampioen.
1: Ja, dat is geen bijzondere ronde. Als ik kijk naar de tijden van Verstappen en Antonelli. Die zijn beter dan in ieder geval die tweede ronde van Norris met de mediumband. Straks kijken hoe hij de ronde daarna doet. Max 1, 51.4 is zijn tweede ronde. Dan een 1.52.2. Dat was een foutje waarschijnlijk ergens. Want daarna weer 1.51.4, 1.51.5, 1.51.6. En Antonelli 51.4, 51.6, 51.3.
0: Dat zijn een beetje die tijden. Nu rijdt Verstappen ook wel weer een 52.4. Misschien weer iets van een foutje. Of eventjes verkeerd, hè? Kan ook, hè?
1: Ja.
0: En dan wordt hij bij Charles Leclerc. De Monegasque. En de laatste winnaar van de Formule 1 Grand Prix. Namelijk die in Silverstone ging zijn kant op. Had zomaar een 1-2'tje voor Ferrari kunnen zijn, hè? Want ja, als Lewis Hamilton niks geks doet. Eigenlijk als Verstappen niet crasht, denk ik.
1: Ja.
0: Dan wordt dat gewoon een 1-2'tje voor Ferrari. Had je je vergif op in kunnen nemen. Maar het werd een 1-3. Daar konden ze ook prima mee leven. In Maranello. 100%. Prachtige overwinning. En zij hopen natuurlijk nu om weer mee te mogen en kunnen doen. Hier op Spa-Francorchamps voor diezelfde overwinning.
1: Ja, maar als je nu een eerste indruk ziet vandaag, hebben ze het moeilijker dan op Silverstone.
0: Dat idee heb ik ook, ja.

0: Leclerc. Ik zei het al, ook dus bezig aan een langere run. Even kijken hoe de rondetijden weer zijn. Heb jij een update, Rick? Toevallig.
1: Wie wil je weten?
0: Over de langere run. Ja. Doe maar van Antonelli.
1: 51-4, 51-6, 51-3, 51-5. En daar zit constant. Er wel even een rondje tussen met een foutje.
0: Oké.
1: Dit was zijn... Nee, dat, die heeft geen foutje gemaakt. Dat waren zijn eerste vijf rondes.
0: Dit is een klapper geweest, zeg. Dit is Gasly. En dit is de piefpaf geweest. Of is dit Poel? Nou, het is een rode vlag. Zoveel is duidelijk. Ik denk de piefpaf. Boah, die hele achterkant is aan vlarden.
1: Oeh, nu helemaal.
0: Ja, nu is er rechtsachter, stopt er ook mee. Ik zou hem inderdaad lekker stilzetten. Niet dat je nu echt verder kan. Maar het is een heel harde klap geweest. Zo lijkt het. Tenminste, veel schade.
1: Nou, ik denk dat hij misschien dwars de bandenstapel is ingegaan. Met de achterkant. En niet helemaal als het ware frontaal erin.
0: Nou, we gaan het even zien. Pierre Gasly. Let op, hier is nog niet. Dit is Poel. Dan gaan we de piefaf in. Rechtsaf. Daar nog niet, de linker. Dat moet dan wel. Ja, grind. Oh, toink. Oh, kijk, eigenlijk op het uitsteeksel. Om het even te zeggen, want hier tussenin kun je die auto kwijt.
2: Ja, dat is absolutely last bit out of nowhere. Dat is de last over, ja.
0: Hier ertussenin, daar zit zo'n weg waar je de auto eigenlijk weg kan slepen. Oh, wie zit erachter? Dat is Carlos Sainz. Hier gebeurde het net. Ja, kom aan. Ja, exact.

0: Ja, Sainz weet nu ook. Dat wordt een rode vlag.
1: Ja.
0: En gelukkig Gasly helemaal oké. Okay, maar dat weten we eigenlijk wel. Die auto's zijn tegenwoordig zo veilig.
1: Ja,
0: maar hij klapt dus om dat ding in het midden.
1: Niet als vanzelfsprekend blijven zien.
0: Nee, dat is zeker ook zo. En zeker niet op Spa. Maar dat, hij klapt op dat ding in het midden. Van zeg maar het stuk tussen ja, uitkomen Pifaf en Stavolo.
1: Dit gaat wel even duren.
0: Ja, dit duurt wel even, denk ik. Wat zal de schade ook zijn richting... Is dat muur wat hij geraakt heeft? Of is het wel echt nog bandenstapel? Ik heb het idee dat dat nog net bandenstapel
1: ja,
0: is.
1: Ja, dat denk ik ook.
0: Nou, zo met de achterkant. Ja, verloren klein beetje de controle in de piefpaf. Kwam daar wat wijd uit. Wat wijd, daar ligt uiteindelijk zelfs grind. En dus is daar helemaal geen grip. Nou, was wel weer onderweg richting het circuit. Maar die muur, of tenminste eigenlijk de bandenstapel, kwam sneller naar hem toe dan het circuit. Ja, hier uitleg geven met de trekker. Terug naar de paddock. Naar het nieuwe, of tenminste ja, het oude pitgebouw eigenlijk. Want ja, Formule 2 en Formule 3 gedeelte is helemaal vernieuwd. Nieuwe toren gemaakt. Spa-Francorchamps. Echt heel fraai. Nou, toch even naar de medical car.
1: Ja, en ook ik neem aan ook even een check bij het medisch centrum.
0: Ja. Gewoon een dubbele check. Kan nooit kwaad. Zijn vrijdag zit er in ieder geval op. Voor wat betreft de racewerkzaamheden. Zal uiteraard zijn bevindingen delen in een debrief. Straks echt wel wat plaatsvinden. Nou ja, dit duurt dus wel eventjes. En iedereen die bezig was met de longrun, die moet hem in ieder geval even op pauze zetten.
1: Ja, de tijd loopt door. Inmiddels is het wel geel geworden, maar de uitgang van de pitstraat is dicht. We hebben nog iets minder dan 11 minuten. Je zou zeggen dat ze nog wel de baan even op kunnen. Hangt er een beetje vanaf in hoeverre die bandenstapel nog intact is gebleven. En al die bandenstapels ook goed vastzitten nog aan elkaar en zo.
0: Denk, neem aan dat ze er wel alles aan doen. Al is het alleen voor de proefstarts aan het einde van de sessie.
1: Ja.
0: We hebben het in Monaco gezien dat ze... Ik dacht dat het Monaco was, maar bind me er niet op vast. Dat ze ook één minuut, met nog één minuut te gaan, zeg maar, de pit gaat weer opengooien. Kijk, hier nogmaals dat moment van de Fransman. Van Gasly. Insturen piefpaf. Komt dan wat wijd uit. Ja, daar ligt dan op een gegeven moment geen grip. Glijden, glijden, glijden. Opvangen. Nou, dat doet hij netjes. Ja, dan is daar ineens grind.
1: Daar steekt het een beetje uit. Ja. Het loopt een beetje de, richting de baan, zeg maar. Het einde van die bandenstapel. En daar haakt hij dan in.
0: Maar ja. En hier weet hij wel... Oeh, die is kort. Maar dan nog wel af... Ja, rechtsachter zit al... nou... Alles behalve gegoten, zeg maar. Dat is echt aflarden. Daar had hij hem eigenlijk meteen stil moeten zetten.
1: Ja, maar je hebt toch vaak wel... Zeker zolang je nog niks hoort van je team, bijvoorbeeld.
0: Nee, dat is ook wel zo.
1: De drive om terug te gaan naar de pit.
0: Ja. Ja, inderdaad. Misschien had het team daar gewoon moeten coachen met... Nee, stop, stop, stop.
1: Ja, hebben ze nu ook wel gedaan. Maar dat hebben we helaas niet... te horen gekregen.
0: Medical car in ieder geval nu in de pit gaat met Gasly dus op de achterbank. Uitstappend en wel lopend en wel de excuses ongetwijfeld aan alle jongens die aan de auto werken. En zal misschien ook willen weten wat er nou exact gebeurde. Of het wel echt zijn fout was. En wat er vooral fout ging. Leren van fouten, dat is altijd belangrijk, maar zeker in de Formule 1. Net jammer.
1: Ik kon net niet horen wat er gezegd werd. Daar zorgen ze wel voor bij de Formule 1. Dat je ze hoort praten, maar wat er wordt gezegd is onduidelijk. Het is wel een soort van dubbel pech voor Oscar Piastri. Die natuurlijk laat aan zijn training begon. Vanwege dat hydraulische lek. Ja, nu Dan wordt de training ook nog een tijdje gekortwiekt. En we hadden nog dat grind op de baan. Een rommelige training, maar dat past ook rommelig. Wel bij Spa. Hè?
2: Ja, lekker toch?
1: Ja, ik vind het prima.
2: Ja. Dit is Spa. Ja, en dan maar even potje Uno. Maar ik heb wel nieuws voor die broer. Die is de LUL. Dit is pesten, is dit. Ja, goed. Natuurlijk weer in grote getalen. De vele fans hier langs de baan op het circuit van Spa-Francorchamps. Ook veel Nederlanders die er altijd naartoe gaan. Die langs het circuit zitten. Veel plaatsen daar rondom Camel Straight. Als je nog een keer de kans krijgt om gewoon daar in het midden van Spa te lopen eigenlijk. Ja. En er is een lange wedstrijd, of een lange race gaande. 24 uur race was laatst nog bijvoorbeeld. En je loopt in die bossen tussen Poulon en eigenlijk start-finish. En links van je is dan Camel Straight. Je hoort bijna niks meer. En dat is zo bijzonder. Want
1: nou, we hadden het net over de beroemde inhaalactie van Hakkinen op Camel Straight.
2: Ja.
1: Met Zonta en Schumacher daar. Ik heb die actie niet gezien, want ik liep toen door dat bos. Met Olaf op mijn oren.
2: Ja.
1: En die gaf natuurlijk daar weer geweldig commentaar over. Maar ik had dus die inhaalactie niet gezien. Dus toen ik pas na de race in het perscentrum terugkwam, toen zag ik pas wat die inhaalactie was geweest, terwijl ik hem alleen maar gehoord had.
2: Ja. Maar er zit ook iedereen om je heen natuurlijk met, ik heb je dan gezien. En dan
1: alleen maar ik had hem gehoord. Maar dat maakte het eigenlijk nog specialer.
2: Ja.
1: Dat ik hem alleen gehoord had en niet had gezien.
2: Ja. Ja, nee, precies. Dat zijn wel van die mooie dingen die natuurlijk op Spa-Francorchamps gebeuren. We hebben ook een keer een regenrace gehad. Maar ja, dat was ook niet normaal. We werden gewoon heel veel aan het begin gewoon uitvallen vanwege een startklapper.
1: Ja.
2: Zeer zeker.
1: Dit zijn fans van Gasly. Ja, die gaan hun coureur niet meer in actie zien. Overigens, Gasly hoeft niet naar het medisch centrum als de blauwe lamp in zijn auto, blauw lampje wat daar zit, na de crash niet is aangegaan. Dan is de impact niet heftig genoeg geweest om naar de doktoren te moeten om je te laten checken. Dat zal de reden zijn geweest dat Gasly naar zijn team ging en niet naar het medisch centrum om verder te analyseren wat daar nou precies mis was gegaan. En dat is natuurlijk een goed teken, want dan was de impact voor Gasly beperkt. Gelukkig maar, want het was al vervelend genoeg allemaal voor hem. 5,5 minuut nog. Ja, het wordt sowieso een korte run als we überhaupt nog kunnen rijden. En als we kijken naar de long runs die de coureurs graag hadden willen doen, er is niemand. Er is één coureur. De naam is Fernando Alonso. Die een run van 6 ronden heeft kunnen doen. Op een zachte compound band. Maar verder niemand een langere run na. Misschien ook nog Hadjar. 7 ronden op medium.
2: Rick, we hadden het net eventjes over Ricardo Zonta. Maar dat verhaal uit 1999 ken je denk ik ook nog wel. Met was je teamgenoten bij het Jacques Villeneuve.
1: Dat ze allebei een roesje gas wilden doen.
2: Ja, ze hadden een wetje gelegd.
1: Ja.
2: En ze deden allebei voetje naar de vloer. Allebei mega klapper. Ja. De verhalen hier op Spa-Francorchamps. Prachtig. Maar als je nu een conclusie moet trekken op basis van die korte longrun die we hebben gezien, Rick.
1: Ja, Antonelli.
2: Ja. Ja. Maar het verschil tussen Antonelli en Russell ook over de kwalificatiesimulatie is ook gewoon flink.
1: Ja, ja.
2: 1.45.9, de snelste tijd in deze sessie. En Russell noteert een 1.47.2, dus 1,3 seconden wat er tussen de twee zit.
1: Ja. Longrun van Max was in de buurt hoor van Antonelli. Dus het is niet dat gat in de longrun heel groot is. Maar Antonelli toch gemiddeld genomen net wat sneller. Maar we gaan nog wel even auto's zien. Maar ja, 3,5 minuten gaan vanaf nu.
2: Ik heb hem. We gaan nog 2 minuten racen.
1: Oké.
2: Ja, 17, 58. Plaatselijke tijd horen we er nog altijd bij te zeggen. Maar dat is natuurlijk ook Nederlandse tijd. Gaan we weer los.
1: Einde van de pitstraat. Dan sta je een beetje vooraan.
2: Ja, je kan denk ik...
1: Oh, het is maar, wel druk.
2: Ja, exact. De Ferraris gaan in ieder geval geen volle ronde kunnen.
1: Nee.
2: Die gaan meteen de vlag zien. Ik denk dat je 5 auto's zou net over de streep kunnen komen. Ik gok 5. Maar dat gaan we zien. Baan is uitkomen van de piefpaf, zo wordt het gegeven. En ook nog wel waar Gasly uiteindelijk tot stilstand kwam. Slippery. Dus de rood-gele vlag die daar is. Ja, waarschijnlijk zijn er ook allerlei vloeistoffen losgekomen. Die natuurlijk ook droog gemaakt moesten worden. Dus men naar het einde van de pitstraat gereden. Wie is de voorste van allemaal?
1: Ja, dat is net niet te zien.
2: Cadillac? Moet
1: iets sneller meer naar voren.
2: Denk Cadillac.
1: Als die gewoon wakker zijn geweest, zijn die gewoon gelijk op tijd naar buiten gegaan. En staan ze daar inderdaad vooraan.
2: Ja, zij hebben voor dit soort dingen de beste positie natuurlijk. Als je hun run naar het einde van de pitstraat is het kortst van allemaal.
1: Ligt dus op groen.
2: Ligt op groen. Inderdaad. En de eerste die buiten is, is inderdaad Bottas en dan Perez.
1: Ja.
2: Dat is logisch, ja. En deze 3, want weer, nee, sorry, fout. Bortoletto doet nog iets van een halve proefstart. Ja. Ik denk dat het Bottas, Perez, Colapinto op tijd zullen zijn. Een volle ronde extra kunnen doen.
1: Ja, maar
2: en dat Bortoletto als eerste de vlag krijgt. Ja, ja.
1: Dit is even nog naar buiten gaan, maar ja, dan ook gelijk weer door naar binnen. Je kan het nog gebruiken om een proefstart te doen. Dat is eigenlijk de enige.
2: Ja, dat wordt dan ook door in ieder geval Hulkenberg en Lando Norris hier gedaan. Ja, men krijgt natuurlijk aan het einde van de sessie ook nog de kans om diezelfde proefstart te doen.
1: Russell gaat het ook doen.
2: En on y va, zeggen ze dan, hè? In het
1: Frans-talige deel van België.
2: Juist, ja. Exact. Frans gedeelte van de Belgen, ja. En Antonelli, ook nog een kleine proefstart.
1: Even wachten tot Russell weg is. Gasly, die al gelijk naar de data staat te kijken.
2: Nog 16 tellen. Dan moeten ze echt over de streep komen. Bottas, Perez, Colapinto, misschien Bortoletto.
1: Antonelli staat nog stil. Die gaat nu zijn proefstart doen, maar die gaat sowieso al denk ik niet meer de doelstelling om nog een hele rond te rijden. Antonelli rijdt nu ook van de proefstartplek weg. Tenminste de uitgang van de pitstraat waar ze stonden.
2: Bortoletto, gaat hij het halen? Perez, Bottas, Colapinto sowieso. Bortoletto. En de vlag hangt. Ja, nee. Dus dan gaat hij... Nee, is de eerste met de vlag.
1: Bottas, Perez, Colapinto. Die kunnen nog even door.
2: En de rest is allemaal klaar. En ze, ja, nog even een proefstart. En dan echt klaar.
1: Ja, en ze kunnen natuurlijk wel... De ronde rijden tot de ingang van de pitstraat.
2: Dat is ook zo, ja.
1: Bottas, Perez en Colapinto kunnen nog een hele ronde rijden.
2: Juist.
1: En dan daarna de pitstraat ingaan. Want die waren voor het vallen van de vlag, waren die overstartfinish. Deze mannen allemaal niet meer natuurlijk.
2: Ja, en dus is Antonelli de snelste van de vrijdag. 1.45.9. Is de snelste tijd van deze sessie. Is daarmee een seconde of iets meer eigenlijk. 1 seconde, 500ste sneller dan de tijd van Verstappen in de eerste training. Norris noteert 1.46.1. Is daarmee 2/10 langzamer dan Kimi Antonelli. Verstappen sluit daar weer 3/10 later aan.
1: Verstappen lijkt wel in zijn longrun dichter bij Antonelli te zitten dan als je kijkt naar de tijd over 1 ronde.
2: Ja, laten we het hopen. Voor wat betreft iedereen met een oranje bril. als ook Antonelli over de streep komt. En dan moeten die drie nog, hè? Bottas, Piresco, Lapinto. Dan kunnen we ons op gaan maken voor de proefstarts. Want ik geloof dat... Bortoletto is al klaar natuurlijk. Dat is de eerstvolgende. Ah, maar men doet nog wel een volle bak doorblazen. Dit is Lando Norris. Kleinste beetje data nog eventjes verzamelen. In de buitenkant... Of eigenlijk binnenkant was dat. Van de Poel. Hartja inhaalde. Maar goed, Antonelli, Norris, Verstappen, dan Hamilton, Hadjar, Piastri, Colapinto. Dan pas George Russell, achtste tijd voor hem. En vooral 1,3 seconden langzamer dan de snelste man. En dat is weer zijn teamgenootje. En de concurrent in het kampioenschap, Lindblad en Lawson met zijn tweede Racing Bulls. Op 9 en 10. En dan Leclerc, Berman, Bortoletto, Ocon, Albon, Sainz, Hülkenberg... Maar Gasly dus, die crash had aan het einde van de sessie. En dan twee Cadillacs, Bottas voor Perez. En de twee Aston Martins, Stroll voor Alonso, completeren de lijst. Ja, wat valt dan op? De grote vraag. Ja, ik vind Russell de teleurstelling.
1: Ja, het gaat dus best groot, hè, met Antonelli. Als we kijken naar over één ronde ook. Maar we hoorden hem ook zeggen, die 1,28 stand die hij over één ronde had op Antonelli, dat is meer dan dat alleen de banden te koud waren.
2: Ja.
1: Dat was zijn eigen voorlopige conclusie.
2: Ja, en verder was het een rommelige sessie, we hadden het net al over. Terwijl iedereen de proefstarts maakt. Rommelige sessie op Spa. De vrijdag zit er wat dat betreft op. Goed, het circus, de Formule 1. In dit weekend gaat morgen om 12:30 weer verder. Dan is het tijd voor de derde training. De derde vrije training. Kwalificatie is uiteindelijk om 16:00. En dan de race zondagmiddag om 15:00 racen. Iets met Russell daar, die daar stilstaat nog tijdens het maken van deze proefstarts. Ik heb niet het idee, want dat wordt niet in beeld genomen. Maar goed, dat zijn een beetje de dingetjes. Dan zit de vrijdag erop, Rick.
1: Ja, toch weer een typische spa-vrijdag. Lekker rommelig.
2: Lekker rommelig.
1: En er gebeurt wel altijd wat.
2: Ja, ja, zo zie je maar, inderdaad. En zeker nu zat het venijn echt in de staart.
1: Ja. Ja,
2: zeer zeker. Nee, ik bedank je hartelijk, Rick. Het was mijn genoeg.
1: Jij ook, bedankt.
2: Graag gedaan. Ja, dan zit wat dat betreft dus de Formule 1 vrijdag erop. Maar dat betekent niet dat je hier op Grand Prix Radio niet helemaal goed zit hoor, voor de rest van het sportweekend. Want het is zeker zo hier op jouw sportradio, zeer zeker. Rick van Veldhuizen is er helemaal klaar voor. Die gaat je mee het weekend innemen. Dus ik wens je daar heel veel plezier bij. En sowieso de rest van het weekend.
3: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Tink.
4: Metropool in Druten. 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving.
5: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week een 12-pack Coca-Cola of Fanta voor maar 6,99. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
6: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
7: Praxis.
8: En dit weekend ook extra goedkoop? Fusty, 1,25 liter voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
9: Muggensteek of insectenbeet? Gelukkig is er Afterbite, de handige pen die je snel helpt na de steek. Afterbite, verkrijgbaar bij Ethos en Kruidvat.
10: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
11: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag, ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent... en AH Stokbrood Kruidenboter, 2 stuks, voor maar 1,90 euro. Prijsfavorieten, altijd laag.
12: Van Albert Heijn.
13: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
14: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor 25 euro per maand. Woehoe! Dat is minder dan 1 euro.
7: euro per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
15: Papa, wist je dat een platvis niet plat wordt geboren? En dat een octopus 3 harten heeft?
16: Hoe weet jij dat?
17: Ontdek nog veel meer verrassingen in het volledig vernieuwde Sea Life Scheveningen. Boek je tickets op sealife.nl.
18: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
19: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schouderkarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.
20: Fans van voordeel.
19: Aldi.
21: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
19: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Courgette, een hele kilo voor maar 99 cent. En ook nergens goedkoper. Pietloze rode druiven, 500 gram, maar 1,39. Zo goedkoop, daar word je fan van. Aldi.
22: Lease je zuinige Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
23: Rick van Veldhuizen.
24: Ja, en dan die Tour de France, hè. Ik bedoel, we kijken even vooruit naar de bergen van dit weekend. Oké, vandaag was lang, heel lang. Morgen wordt het alleen nog veel zwaarder. En zondag, ja, wordt het zelfs misschien wel nog veel gemener. Grand Prix.

altijd om 17:50 op de vrijdagmiddag te horen is met zijn minimix. Maar vanwege vrije trainingen 2 is dat even een uurtje opgeschoven. Straks dus om 17:50. Verder, iedere maandag en vrijdag is er een nieuwe F1 aan tafel. Ook vanochtend weer om 18:00 is hij verschenen. Met vandaag aan tafel Michael Blekemolen, voormalig Formule 1-coureur. Olaf Mol, de man die verantwoordelijk is voor het commentaar dit weekend. Voor de Grand Prix van België vanaf Spa-Francorchamps. En Frans Figuur, de bekende teambaas, een van de meest bekende teambaas als het gaat om auto's en hele snelle auto's. Daar is hij ook van. Twan van Peperstraten was de man die het presenteerde, dus je kunt het beluisteren. Maar je kunt ook even wachten tot na 19:00. Dat vinden wij ook natuurlijk wel weer heel erg leuk. Verder kijken we nog heel even vooruit naar het weekend voor de Tour de France. En onthoud, op het 19:30 hebben we altijd nog een update van de Tour de France bij Grand Prix Radio. De Tour die gaat echt een heel zwaar weekend in. Morgen wordt het rijden vanaf Mulhouse naar Le Marstein. Dat is Vogesenwerk, daar waar ze Duits en Frans door elkaar heen spreken. Het zal korter zijn dan vandaag, maar veel gemener. Meer hoogtemeters, meer ritmebreuken, meer kans dat dat klassementsploegen elkaar gaan testen. En zondag wacht de Plateau de Solesson. Dat is een soort weekend waarin de Tour de France van vorm kan gaan veranderen. Niet per se omdat iemand meteen minuten pakt, maar omdat de zwakte meteen ook zichtbaar gaat worden. Een knecht die er ineens af moet. Een favoriet die niet de hele tijd vooruit kijkt, maar alleen maar achterom zit te gluren. Een ploeg die opeens niet meer controleert, maar overleeft. Nou, voor Pogacar en Vingegaard wordt dit geen vrijblijvende zaterdag of zondag. En voor Evenepoel en Ayuso evenmin zo. De Tour wordt dit weekend geen verhaal van een ritwinnaar. Het wordt een test wie je deze tweede week echt aan kan. En dat gaat dit weekend allemaal gebeuren. Dus blijf heel dicht in de buurt van sowieso je televisie, maar ook je radio. Want we houden je heel graag op de hoogte. Grand Prix Radio, jouw sportradio, nu met Nick Kamen. Hier is I Promised Myself.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Lewis Hamilton blijft bewust weg van de Formule 1-simulator van Ferrari. De zevenvoudig wereldkampioen gebruikt de simulator al 2 maanden niet meer en is van mening dat deze beslissing hem op de baan helpt. Ik ben Gert-Jan van Acooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Hamilton merkte eerder in het seizoen dat de simulator in Maranello onvoldoende overeenkwam met het echte gevoel van rijden op een circuit. Hij omschrijft de ervaring in de simulator als een hulpmiddel dat coureurs ook op het verkeerde been kan zetten. Hamilton keek daarbij terug op zijn jaren bij Mercedes, waar hij op vergelijkbare wijze ook periodes zonder simulator werkte. Hij benadrukt dat sinds hij in Maranello is gestopt met het simulatorwerk, betere resultaten boekt. Sinds hij besluit om de simulator links te laten liggen, heeft Hamilton 96 punten gescoord. Dat is meer dan zijn teamgenoot Leclerc en de coureurs van Mercedes. Hamilton nuanceert echter dat die prestaties niet losstaan van geluk en pech bij concurrenten. Vooruitkijkend naar de race op Spa-Francorchamps tempert Hamilton de verwachtingen. Het circuit bevat veel rechte stukken, wat volgens de Brit nadelig kan zijn voor de Ferrari. Hij houdt rekening met een achterstand op de concurrentie van meer dan 3 tot 4 tienden per ronde. Ondanks de verwachte uitdagingen prijst hij de werkwijze van zijn huidige team. Ferrari kiest er momenteel voor om kleine, frequente aanpassingen door te voeren in plaats van 1 grote update. Hamilton ziet dat als een effectieve methode om de auto stap voor stap te verbeteren.
0: Sportradio.

0: Het liedje echt op een zomerse dag als deze vind ik hem heerlijk om op de radio te horen. Flowrider, Robin Thicke en ja, Vernon White. Een van de White uit Earth, Wind and Fire voor alle duidelijkheid. En I Don't Like It, I Love It bij Grand Prix Radio, jouw sportradio. Nou, als we toch lekker een beetje in de dance moves zitten, dan is het de hoogste tijd voor de man die we helaas een uurtje hebben moeten uitstellen. Maar ja, goed, de vrije training 2 is niet geheel onbelangrijk bij stations als Grand Prix Radio, jouw sportradio. Vandaar een uurtje later, maar niet minder welkom. Onze eigen Ben Liebrand. Ben, wat gaat het vandaag worden?
1: Yes, voor de Minimix deze week ga ik van start met Alexander O'Neill Fake. Dat loopt gedeeltelijk op de basis van NFTO Dober Dober. Met wat samples erbij van 20 Fingers Lick It. En wat strijkersarrangementen en horn sections van mezelf. De Minimix van deze week dus. Fake.

0: alles behalve fake. Zo echt als het maar zijn kan. Ben Liebrand met de Minimix. Dankjewel, man.
1: Helemaal top. Spreek je weer volgende week.
0: Dat was daar een uur uitgesteld. Maar jongen, komt hij weer lekker binnen, deze Minimix van deze week. Fake van onze eigen mastermixer Ben Liebrand. Mocht je het ook fijn vinden om naar hem een berichtje te sturen, dan kan het ook. Ik bedoel, wij staan via allerlei mogelijkheden open voor iedereen bij Grand Prix Radio en voor iedereen die luistert naar ditzelfde radiostation. Jouw sportradio is hier. Zometeen bij je terug met nog meer lekkere muziek op de radio. Ach, waarom ook niet? Het is vrijdag 17 juli 2026 en het weekend staat lekker voor de deur.
2: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2000 voor een luchtwegbehandeling. Eens luisteren wat je kitten daar zelf eigenlijk van vindt. Doet er niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je huisdier verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
3: Als je Vodafone mobiel
4: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
3: krijg je tot wel €20 korting.
4: Elke maand.

0: Honda. Zoals de ruime CRV of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
1: Honda, the power of dreams.
2: Hier is Guusje. Tijdens ons superzomerfestival zoef je van de glijbaan en knuffel je met de dieren. Kom naar de Vlierenfluiter, het leukste speelpark van het oosten.
3: Bij Euro.

0: spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Bestel nu voordelig je tickets via vlierenfluiterauten.nl. Deze week in de bonus. Averse pasta's en pastasauzen, 1+1 gratis. Alle Vivera, ook 1+1 gratis. En John West, Princess Riomare en Fishtail Single Packs, 2+1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
3: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
4: hoi,
3: of binnenkort vertrekt,
5: adios.
3: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
4: Fijne vakantie.
6: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
7: Ja? Echt serieus?
8: Oh. Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
9: 18+ speelbewust.
10: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen, mama, niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
11: Die vakantie is dichterbij dan je denkt, want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
12: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
13: Meer voor minder. Simpel.
14: De kippiepan, die bezorgen we gewoon thuis. Handig, kijk op kippie.nl.
15: Kippie. Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
16: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
15: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
16: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
17: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1+1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
18: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
19: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
20: Dit is Grand Prix Radio.
21: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl. Nieuws headlines.
22: Goedenavond, het ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben René Postma. Mensen langs de zuidwestkust van Mexico en Guatemala zijn opgeroepen om naar het binnenland te gaan. Er kan een tsunami komen na een zware aardbeving in zee. De golven kunnen een meter hoger zijn en veel verder het land opkomen dan normaal. In Voorburg heeft een man vanaf zijn balkon met pijl en boog geschoten naar de straat. Hij is volgens regionale media door een arrestatieteam uit zijn huis gehaald en opgepakt. Er zou niemand gewond zijn. Na zijn snelste tijd bij de openingstraining heeft Max Verstappen bij de tweede Grand Prix training in België de derde tijd neergezet. Hij was een halve seconde langzamer dan de snelste coureur, Kimi Antonelli.
21: Grand Prix Radio.
23: Tour update. Mauro Schmidt heeft de 13e etappe naar Belfort gewonnen. De Zwitser van Jayco Alula bleef na een lange vlucht Harald Tejada voor in een sprint met twee. Tom Pidcock werd derde, finishte 7 minuten en 31 seconden voor het peloton en steeg van plek 10 naar 4 in het klassement. Mats Pedersen leidt het puntenklassement en rijdt vandaag in het groen. In het bergklassement gaat Tadej Pogacar aan de leiding. Morgen voert de 14e etappe naar Le Markstein. De start is om 10:50. Het is een bergetappe van 196 kilometer. De finish wordt rond 5:30 verwacht.
21: Grand Prix Radio Verkeer.
0: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De meeste files zijn opgelost. Er zijn nog wel wat problemen, zoals op de A4 Antwerpen-Rotterdam tussen Tolen en Steenbergen. De weg is daar namelijk dicht vanwege een politieactie. Op de A12 Arnhem-Duitse grens bij de Duitse grens een kwartier vertraging door grenscontrole. En door schade aan het plafond in de Drechttunnel is er één tunnelbuis dicht op de A16 van Breda naar Rotterdam. Tussen de Moerdijkbrug en de Drechttunnel daardoor 20 minuten extra reistijd.
21: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
4: Rick van Veldhuizen.
5: Zometeen nog even gaan hebben over ongeschreven blad. De finale van aanstaande zondag. Hoe staat dat?

Vooralsnog is het Unwritten. Natasha Bedingfield hoorde je bij Grand Prix Radio. Ja, ik zei het van de week al eerder, hè. Ik ben momenteel in Spanje. Dat blijft voor de komende 3 weken sowieso. En ik zit echt om me heen te kijken of ik een beetje die gekte kan vinden. Natuurlijk zie je wel wat uitingen, daar gaat het niet om. Maar het is ook niet zo dat alles is aangekleed op een bepaalde manier. Dat je bij jezelf denkt van ja, de mensen zitten erop te wachten. En het gaat spannend worden. Wow, wow, wow. Nee, dat zie ik vooral niet. Ik zie vooral veel nuchterheid en dat ze elkaar ook kunnen velen. Dus als iemand met een Argentijns shirtje rondloopt, niemand die boos wordt. Heel bijzonder. Maar goed. En ja, het mooiste verhaal moet toch zijn, alleen al van Spanje-Argentinië, moet eigenlijk worden Lionel Messi versus Lamine Yamal. Want ja, dat is de legende tegenover de jongen. De man die jarenlang het voetbal bepaalde tegen de speler die misschien het komende decennia gaat kleuren op zijn manier. Yamal is 19 jaar. Hij komt uit Rocafonda. Dat is een gewone multiculturele wijk bij Barcelona. Zijn vader is Marokkaans. Zijn moeder komt uit Equatoriaal Guinea. En ja, hij is Spaanse international, Europees kampioen en nu finalist op een WK. En tegenover hem staat Lionel Messi, de man van Barcelona. Dan heb ik het over de club. De man van de wereldtitel. Dan heb ik het over natuurlijk zijn land, Argentinië. De man die voor miljoenen kinderen de reden was om een bal te pakken en er eens tegenaan te gaan trappen. Er is zelfs een beroemde foto van Messi met een piepjonge Yamal. En nu staan ze zondag tegenover elkaar in een WK-finale. Ja, is bijna te mooi. Voor Spanje is dit meer dan een wedstrijd om een beker. Dit voelt als een mogelijke machtsoverdracht. Niet omdat Messi ineens weg is als Argentinië verliest, maar omdat Yamal de kans krijgt om op het grootste podium te zeggen tegen zijn grote voorbeeld: jongen, luister, het volgende tijdperk begint hier. Dankjewel dat je mijn inspiratie bent geweest, maar ik ga vanaf hier verder als, ja, Yamal. Spanje, Argentinië is eigenlijk controle tegen chaos. Europees kampioen tegen wereldkampioen, maar vooral Messi tegen Yamal. De oude koning tegen de jongen die aan de poort klopt. En heel nadrukkelijk aan de poort klopt. Overigens is de FIFA nog aan het nadenken over een straf voor Argentijnse spelers die met allerlei leuzen hebben gelopen. Om die eventueel nog aan te gaan pakken. Maar goed, daarover misschien later meer. Nu, Sam Smith op de radio. And how do you sleep?

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Tennisser Carlos Alcaraz werkt hard aan zijn herstel en is binnenkort klaar voor de terugkeer in het professionele circuit. Na een gedwongen pauze van ruim 3 maanden door een polsblessure aan zijn rechterhand gloort er weer hoop voor de voormalig nummer 1 van de wereld. Ik ben Gert-Jan van Acquoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Alcaraz kwam sinds half april niet meer in actie. Zijn blessure ontstond tijdens het graveltoernooi in Barcelona en dwong hem om grote evenementen, waaronder Roland Garros en Wimbledon, aan zich voorbij te laten gaan. Recent deelde hij via social media beelden waarop hij weer met een racket op de baan staat. De beelden tonen een pijnvrije sporter die weer rallies afwerkt zonder brace of bescherming om zijn pols. Het herstelproces wordt nauwgezet begeleid door medische experts die hem eerder ook bijstonden in zijn loopbaan. De tennisser benadrukt dat hij geen onnodige risico's neemt om zijn carrière op de lange termijn niet in gevaar te brengen. Zijn naam staat op de deelnemerslijst van het toernooi in Cincinnati dat medio augustus van start gaat. Concurrenten kijken uit naar de terugkeer van de Spanjaard. Zo liet zijn rivaal Yannick Sinner meermaals weten dat het professionele tennis zijn aanwezigheid mist. Terwijl de tennistop zich opmaakt voor de hardcourtreeks in Noord-Amerika, wordt de situatie rondom Alcaraz nauwlettend gevolgd. Met het oog op de naderende US Open eind augustus lijkt Alcaraz met deze voorzichtige trainingsopbouw de juiste weg naar volledige fitheid in te slaan.
1: Dit is
0: jouw Sportradio.

0: vrijdagmiddag altijd een mooi moment om even dance classics te gaan draaien uit de radio, zoals deze. The Limit en Say Yeah bij Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het zit er bijna op wat mij betreft voor deze week, met een kleine tussenkomst van de vrije trainingen 2. En dan hebben wij natuurlijk dit weekend de ontknopingen. De ontknoping, wie wordt er 3 en 4 en wie wordt er 1 en 2 voor wat betreft het WK voetbal. Morgen is daar de troostfinale. Ik vind het zo'n klote woord, sorry dat ik het zeg, maar troostfinale, dat klinkt wel heel erg sneu. Maar morgen wordt die gespeeld om 11 uur Nederlandse tijd in Miami. Daar wordt hij gespeeld tussen Engeland en Frankrijk. Dat lijkt me op zich ook wel weer een soort van broedertwist. Ergens hebben die landen al jaren, eeuwen hebben ze wat met elkaar. Dus waarom ook niet? En wie heeft dan nog het meeste karakter om uiteindelijk 3 of 4 te willen worden, als je daar nog voor wenst in te spannen? Ja, ik weet niet hoe dat tegenwoordig gaat. En dan hebben we natuurlijk ook nog de nummers 1 en 2. Wie gaat dat worden? Wordt het Spanje of wordt het Argentinië? Het Spanje van Jamal en Argentinië met Lionel Messi. Het wordt een iets spannends om naar uit te kijken. Ik ga zeker proberen om dat ergens in de openbaarheid te mogen gaan meemaken. Ik ga ervan uit dat er ergens op het strand ergens wel iets georganiseerd zou kunnen zijn, met heel veel voorbehoud. Dan ga ik er zeker even bij aansluiten. Ik ben benieuwd hoe Spanjaarden dat ervaren. En dan hoop ik eigenlijk op een goede afloop. Dan kan ik nog een beetje mee gaan lopen hossen in de feestvreugde die dan al daar gaat ontstaan. Of misschien wel helemaal niet. Ja, ik weet niet, ik heb het nog nooit meegemaakt. Aanstaande maandag ga ik je daar naar alle waarschijnlijkheid alles over vertellen. Opnieuw tussen 4 en 7. Blijf dit weekend lekker luisteren naar Grand Prix Radio, jouw sportradio. Maar natuurlijk ook de Grand Prix van België op Spa-Francorchamps. En natuurlijk de ontknoping van het WK voetbal. Ik wens jullie allemaal een heel fijn weekend. Tot maandag.
1: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
2: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
2: Grand Prix Radio Nieuws.
1: 7 uur.
3: Goedenavond, het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben René Postma. Een vader en zijn zoon die achter een paar gewelddadige berovingen zitten hebben van de rechter in Limburg zware straffen gekregen. Bij hun laatste beroving bij het stadion van Roda JC in Kerkrade viel een dode. De vader en zoon moeten tot 20 jaar de cel in. Mensen langs de zuidwestkust van Mexico en Guatemala zijn opgeroepen om van het strand af te gaan. Er kan een tsunami komen na een zware aardbeving van 7,4 voor de kust. De golven kunnen een halve meter hoger zijn en veel verder het strand opkomen dan normaal. Er zijn tot nu toe geen slachtoffers of schade. In Voorburg is alarm geslagen vanwege een man met pijl en boog. Hij schoot ermee vanaf zijn balkon naar de straat, maar er raakte niemand gewond. Een arrestatieteam heeft hem uit huis gehaald en meegenomen. Waarom die met pijlen schoot is nog een raadsel. Vossen in de haven van Rotterdam mogen toch niet zomaar afgeschoten worden, vindt de rechter. Het gebeurt nu wel omdat de vossen te veel meeuwen vangen. Dierenactivisten maakten bezwaar tegen het afschieten en krijgen gelijk. De rechter zegt dat er te weinig is gekeken naar bijvoorbeeld stevige gaashekken. Op de meeste plaatsen blijft het droog en vannacht is het 16 graden. Morgenochtend bewolkt met wat motregen. In de middag ook af en toe zon en rond de 24 graden. Zondag en maandag iets frisser.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A1 Hengelo-Duitse grens staat bij de grens een file van 2 kilometer. De vertraging is 10 minuten. Ook 10 minuten oponthoud op de A12 Arnhem-Duitse grens voor de Duitse grens. En op de A16 Breda-Rotterdam bij de Drecht-tunnel ook 10 minuten extra reistijd.
5: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
6: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week een 12-pack Coca-Cola of Fanta voor maar 6,99. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
7: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
6: En dit weekend ook extra goedkoop. Fusty, 1,25 liter voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
8: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
9: Mam, waar is mijn zwemband?
10: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
11: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
12: Allsafe geeft ruimte.
13: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
11: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
14: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
15: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASM Bank vergroot je je kans op een eigen huis met het gratis

0: ASM Bank. Nu al zin in morgen.
1: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
2: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
3: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
2: Beren goed, thanks Bo.
3: Social Deal, deals die je niet mag missen.
2: En actie Olifant.
3: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
4: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroomverbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
5: Deze week in de bonus. AH verse pasta's en pastasauzen, 1 plus 1 gratis. AH zacht fruit, 140 tot 200 gram, 2 plus 2 gratis. En Perla snelfiltermaling, 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
5: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
6: hoi,
5: of binnenkort vertrekt,
7: adios.
5: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
6: Fijne vakantie.
8: Extra voordelig verzorgd bij Trekpleister. Nu 50% korting op de producten van Dove Whole Body. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
9: Nu met Club Karwei wel 50% korting op Flexa Strak in de Lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
10: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Max Verstappen laat op het circuit van Spa-Francorchamps niets los over zijn sportieve toekomst. Tijdens een persmoment voor de Belgische Grand Prix ontweek de viervoudig wereldkampioen alle vragen over mogelijke overstapgeruchten naar andere teams. Ik ben Gert-Jan van Acquoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Verstappen staat momenteel zevende in het wereldkampioenschap, mede door het uitblijven van overwinningen en technische problemen. De coureur bevestigt dat hij na zijn uitvalbeurt in Groot-Brittannië een lastig moment kende. Inmiddels heeft hij het werk in de fabriek in Milton Keynes hervat om samen met het team de problemen aan de auto aan te pakken. Voor de komende race in de Ardennen kiest het team voor een eerdere versie van de achtervleugel om herhaling van de problemen te voorkomen. Hoewel de verhoudingen binnen het team onderwerp van gesprek zijn, omschrijft Verstappen de samenwerking als een relatie waaraan jarenlang is gebouwd en benadrukt hij zijn loyaliteit aan het team. Vragen over contractuele voorwaarden of een vroegtijdig vertrek wuift hij weg. Verstappen geeft aan dat er geen haast is bij het bepalen van zijn verdere koers. Hij richt zich volledig op de technische ontwikkeling van de auto. Daarna spreekt de coureur zijn twijfels uit over de nieuwe generatie semi-elektrische Formule 1-auto's op het uitdagende circuit in België. Al probeert hij de situatie naar eigen zeggen positief te benaderen.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

0: ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: On the road. Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
4: Stel je voor. Jij, zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Overweegt u een thuisbatterij? Kijk voor advies op veenstra.com.
7: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
8: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
9: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
10: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.

0: Korting geldt op de meest getoonde prijs.
1: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
3: Opgelost. Autotaalglas.
4: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten. Grand Prix Radio.
5: Tour Update. In de Tour de France heeft Mauro Schmid de 13e etappe gewonnen. Na een lange vlucht klopte hij Harold Tegada in een sprint met 2 in Belfort. Tom Pidcock werd derde en stijgt naar plek 4 in het klassement. Tadej Pogacar draagt vandaag geel. Mats Pedersen draagt vandaag groen. Omdat Pogacar ook bovenaan staat in het bergklassement, wordt de bolletjestrui gedragen door de nummer 2 in dat klassement, Jonas Vingegaard. Morgen voert de 14e etappe naar Le Markstein. De start is om 10:50. De bergetappe is 196 kilometer lang. Rond 5:30 wordt de finish verwacht. Grand

0: Grand Prix Radio. Sport in het kort.
1: Bij FC Twente is onduidelijkheid ontstaan over de toekomst van aanvaller Lucas Vennegoor of Hesselink. De 20-jarige spits overweegt een vertrek uit Enschede omdat hij vreest onvoldoende speelminuten te krijgen. Ik ben Gert-Jan van Acooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Met de aanwezigheid van Wout Weghorst en Sam Lammers in de selectie is de kans op speeltijd voor Vennegoor of Hesselink aanzienlijk kleiner geworden. De spits geeft aan dat hij dit seizoen absoluut geen genoegen wil nemen met een rol als derde spits. Hij geeft aan dat hij op een goed niveau wil voetballen, waarbij speelminuten en doelpunten voor hem het belangrijkst zijn. Waar dat is, maakt hem dan minder uit, als hij maar kan laten zien wat hij kan. Hoewel hij voorkeur heeft voor een verblijf in Enschede, sluit hij een overstap naar een andere club niet uit als dat voor zijn ontwikkeling nodig is. Trainer John van den Brom hoopt echter dat de aanvaller bij FC Twente blijft. Van den Brom wijst op het zware speelschema dat de club te wachten staat, waarbij een brede selectie noodzakelijk is om 3 wedstrijden per week op te vangen. Volgens de oefenmeester is het voor het team essentieel om goede spelers in de selectie te houden, in plaats van te werken met een smalle bezetting. De komende periode zal moeten uitwijzen of Vennegoor of Hesselink zijn plek binnen het team accepteert, of dat de jonge aanvaller ergens anders op zoek moet gaan naar een vaste basisplaats.
0: Dit is jouw sportradio.
2: This is my church. This is where I heal my hurts.

0: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
1: Dit is Grand Prix Radio.
2: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
2: Grand Prix Radio Nieuws.
1: 8 uur.
3: Goedenavond, het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben René Postma. In en rond Den Haag zijn ineens alle stadsbussen van de weg gehaald. En die gaan de hele avond niet meer rijden. Bij sommige bussen zijn technische problemen ontdekt. En die zijn zo ernstig dat daarom alle bussen worden gecontroleerd. Vervoerder HTM vindt het erg vervelend voor de reizigers, maar het kan niet anders. In steeds meer gemeenten worden geen uitzonderingen gemaakt op het landelijke vuurwerkverbod. Ze mogen zelf beslissen of ze bijvoorbeeld buurtverenigingen een ontheffing geven, maar burgemeesters in Rotterdam en omgeving werken daar niet aan mee. Net als eerder al burgemeesters in Amsterdam, Delft en Limburg. Inwoners van Assen trappen niet in de smoesjes van oplichters. Gisteren waren meerdere nepagenten actief die probeerden mensen sieraden, bankpassen en andere waardevolle spullen af te troggelen. De politie stuurde een waarschuwing via Burgernet. En vandaag bleek dat niet één poging tot oplichting is gelukt, meldt RTV Drenthe. Het Skoetjesielen in Friesland heeft geen last van de droogte. Er staat genoeg water in de meren en de races kunnen gewoon doorgaan. De scootjes hebben ook maar weinig diepgang, nog geen halve meter, dus het is al snel diep genoeg. De eerste race van het hoofdtoernooi is morgen op het Pikmeer. Op de meeste plaatsen blijft het droog en vannacht is het 16 graden. Morgenochtend bewolkt met wat motregen. In de middag ook af en toe zon en rond 24 graden. Zondag en maandag iets koeler.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat een korte file op de A1 Hengelo-Duitse grens. Bij de Duitse grens is de vertraging 5 minuten. En op de A12 Arnhem-Duitse grens voor de grens ook een kwartier extra reistijd.
5: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
6: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon-parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland. Voor een hoedvol avontuur.
7: Zie je daar ook zo tegenop? Een nieuwe bril uitzoeken? Bij iCare kijken we naar je uit. Met specialisten die de tijd nemen. Want de beste oplossing voor jou begint bij zien wie jij bent. Je stijl en wat je doet. Ervaar echte aandacht. Maak een afspraak op iCare.nl. Het kwaliteitslabel voor opticiens. We zien je. iCare.
6: Vier de zomer in Bobbejaanland, vlak over de Belgische grens. Scoor je tickets op bobbejaanland.be.
8: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
9: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
8: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
10: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Woehoe! Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
11: Extra voordelig verzorgd bij Trekpleister. Nu 50% korting op de producten van Dove Whole Body. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
12: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje. Ja,
13: laatste kans.
12: Nog één keer brullende motoren.
13: Ja, goed.
12: Dit mag je niet missen.
13: Oh.
12: Daar moet je bij zijn.
13: Naar binnen.
12: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven. Ja. De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
14: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus nectarines, perziken, wilde perziken en abrikozen. Op schaal 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
15: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zandwoorden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... Uno, dos... No stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
13: Je kocht de hele winter- en zomercollectie.
16: Cute.
13: Maar financieel ben je uitgekleed? Maak er een potje van

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Timon Wellenreuther verlaat Feyenoord na 4 seizoenen. De Duitse doelman zet zijn loopbaan voort bij het Duitse VfL Wolfsburg. Ik ben Gert-Jan van Acquoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Wellenreuther kwam in 2022 naar Rotterdam en groeide uit van reservekeeper achter Justin Bijlo naar aanvoerder van de club. Hij speelde in totaal 125 officiële wedstrijden voor de Rotterdammers. In die periode behaalde hij met Feyenoord het landskampioenschap en de KNVB-beker. Zelf kijkt de doelman met trots terug op zijn tijd in de Kuip. Hij noemt het een bijzondere ervaring om bij een unieke club als Feyenoord te vertrekken als aanvoerder. Zeker omdat hij aanvankelijk als stand-in binnenkwam. Vooral zijn redding in de uitwedstrijd tegen Ajax tijdens het kampioensjaar blijft hem bij. Die specifieke actie tegen Mohamed Kudus ziet hij als een waardevolle herinnering die hij de supporters graag nalaat. Het vertrek van Wellenreuther naar Wolfsburg markeert een nieuwe fase voor de Duitse club, die onlangs degradeerde naar het tweede niveau. Bij Feyenoord staat de opvolging inmiddels klaar. Tjark Ernst komt over van Hertha BSC en is aangetrokken als nieuwe doelman. Hij gaat de concurrentie aan met Liam Bossin. Met het vertrek van Steven Benda en de eerdere overstap van Justin Bijlo naar Genoa verandert de samenstelling onder de lat in Rotterdam. Wellenreuther sluit zijn hoofdstuk bij Feyenoord af met de woorden dat zijn periode bij de club hem veel meer heeft opgeleverd dan hij vooraf voor mogelijk hield.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

0: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
1: Hoppa!
0: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
1: Drie sterren slot.
0: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
2: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet, alleen dit weekend nog 35% korting op Altrex telescopische ladders. Karwei, maak het mooier.
3: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
4: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
3: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
5: Deze week in de bonus. Averse pasta's en pastasauzen 1 plus 1 gratis. Zacht fruit 140 tot 200 gram 2 plus 2 gratis. En Perla snelfiltermaling 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
6: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op
7: vakantie!
6: ANWB en gaan!
5: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
8: hoi,
5: of binnenkort vertrekt,
9: adios.
5: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
8: Fijne vakantie!
10: Hey jij daar! Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
11: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
12: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
13: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
14: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
15: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
16: Welkom bij de verfzaak.
15: Kies buitenverf van Sikkens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
17: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
16: Welkom bij de verfzaak.
15: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
18: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
19: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
16: Odido.
18: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
20: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
21: Grand Prix Radio.
22: Tour Update. In de Tour de France heeft Mauro Schmid de 13e etappe gewonnen. Na een lange vlucht klopte hij Harold Tejada in een sprint met 2 in Belfort.
7: Tom Pidcock werd derde en stijgt naar plek 4 in het klassement. Tadej Pogacar draagt vandaag geel. Mats Pedersen draagt vandaag groen. Omdat Pogacar ook bovenaan staat in het bergklassement, wordt de bolletjestrui gedragen door de nummer 2 in dat klassement, Jonas Vingegaard. Morgen voert de 14e etappe naar Le Markstein. De start is om 10:50. De bergetappe is 196 kilometer lang. Rond 5:30 wordt de finish verwacht.
8: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Armando Obispo vertrekt na 20 jaar bij PSV. De verdediger maakt de overstap naar de Franse club RC Lens nadat beide partijen een akkoord op hoofdlijnen hebben bereikt. Ik ben Gert-Jan van Acquoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Nog kort geleden leken de onderhandelingen tussen de Eindhovenaren en de nummer 2 van Frankrijk volledig stil te liggen. De clubleiding in Eindhoven had de gesprekken aanvankelijk zelfs tijdelijk stopgezet. Maar daar is nu plotseling verandering in gekomen. Zaakwaarnemer Ali Doursoen heeft in de afrondende fase een belangrijke rol gespeeld bij het herstellen van de contacten tussen de clubs. Hij wist de plooien tussen de betrokken partijen uiteindelijk glad te strijken, waardoor de overgang alsnog in een stroomversnelling is geraakt. Met de transfer is een bedrag gemoeid dat na bonussen uitkomt op ongeveer 5,5 miljoen euro. In Frankrijk kan Obispo rekenen op een contract van 4 seizoenen. De verbintenis loopt daarmee tot de zomer van 2030. Voor de verdediger betekent de overgang het einde van een lange periode in Eindhoven. Als jeugdspeler sloot hij aan bij PSV en groeide daarna uit tot een vaste waarde in de selectie. In totaal speelde hij 130 officiële wedstrijden voor het eerste elftal van de club. Met de overstap naar de Franse competitie begint hij aan een nieuw hoofdstuk in zijn loopbaan.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Sportradio.
1: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
2: Ben jij daar, Rick?
3: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
3: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
3: 9 uur.
4: Goedenavond, het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben René Postma. In Den Haag zijn tientallen woningen ontruimd omdat er een drugslab was gevonden in de wijk. Er moeten vele liters chemicaliën worden afgevoerd en dat kan nog wel de hele avond duren. De mensen worden opgevangen in een kantoor van de gemeente en als het moet wordt er een slaapplek voor ze gemaakt in een sporthal. In het Brabantse Best wordt een omstreden hondenfokker aangepakt. Er zijn volgens de regionale omroep al jaren misstanden. Zo verkoopt hij pups die onder de vlooien zitten en besmet zijn met een parasiet. Hij krijgt van de gemeente tot na de zomer om zijn leven te beteren, anders moet hij een boete betalen. Een derde van alle banen gaat verdwijnen bij de zorginspectie, die toezicht houdt op zorginstellingen. De inspectie krijgt minder geld van het kabinet en moet bezuinigen. Het schrappen van banen betekent dat zorginstellingen straks niet meer allemaal intensief worden gecontroleerd. Aan de westkust van Mexico is het gevaar van een tsunami voorbij. Er werd voor gewaarschuwd na een zware aardbeving in zee, maar dat is nu ingetrokken. Er zijn geen slachtoffers gevallen, maar mensen renden wel in paniek de straat op, met de aardbevingen in Venezuela nog vers in het geheugen. Vannacht is het bewolkt en op de meeste plaatsen droog bij 16 graden. Morgen kan er wat motregen vallen. In de middag opklaringen en het wordt rond 22 graden. Zondag nog iets koeler.
5: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl.
6: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
7: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
8: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
9: Anders schrijf je mis.
10: Deze week in de bonus. Averse pasta's en pastasauzen, 1+1 gratis. Alle Vivera, ook 1+1 gratis. En John West, Princess, Rio Mare en Fishtail Single Packs, 2+1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
11: Ja? Echt serieus?
12: Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor €463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
13: 18+ speelbewust.
14: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
15: hoi,
14: of binnenkort vertrekt,
13: adios.
14: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
15: Fijne vakantie.
16: Alle verf super voordelig.
17: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1+1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
18: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
19: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
20: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
21: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
22: Of deze, in een leuk plaatsje.
23: Met 20.000.

0: Adviesjediscounter.nl.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultra matras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
2: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
1: Kom maar verder.
2: Met ergo-onderhoud bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl.
1: Hij is weer klaar.
2: QuickFit en weer verder.
3: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
4: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
5: Praxis.
6: Als je Vodafone mobiel
7: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
6: krijg je tot wel 20 euro korting.
7: Elke maand weer.

0: heeft de vaakst vallende jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
1: Zeker weten.
0: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
2: Mogen we 2 tosti's, 2 ijsthee en...
3: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
2: Zonnebrandcreme?
4: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. De European Broadcasting Union stelt nieuwe richtlijnen op voor het in beeld brengen van vrouwelijke atleten. Het doel is om atleten niet langer in onwaardige houdingen te tonen tijdens live-uitzendingen. De internationale organisatie neemt dit besluit na overleg met topatleten. Ik ben Gert-Jan van Acoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Veel sportvrouwen gaven aan dat zij zich tijdens wedstrijden zorgen maken over hoe ze vastgelegd worden op camera in plaats van hun sportieve prestatie. Britse polstokhoogspringer Holly Bradshaw laat weten dat onthullende camerahoeken en onnodige vertraagde herhalingen schadelijk kunnen zijn. Volgens haar worden atleten te vaak in kwetsbare posities getoond. De nieuwe richtlijnen moeten de registratie van atletiekwedstrijden uniformer en respectvoller maken. Camerahoeken van onderaf zijn voortaan uit den boze. Vooral bij onderdelen zoals polstokhoogspringen en verspringen. Ook langdurige opnames van lichamen zonder technisch of verhalend doel worden nadrukkelijk afgeraden. Lisanne de Witte, de voorzitter van de atletencommissie van de Nederlandse Atletiek Unie, wijst op het grote risico van online misbruik. Beelden worden vaak uit de context gehaald en verspreid met seksistische bijbedoelingen. De Witte noemt het een noodzakelijke stap dat er nu duidelijke internationale afspraken liggen. Ze benadrukt dat atleten zich comfortabel willen voelen in hun sportkleding, zonder dat dit een vrijbrief is voor ongewenste aandacht. De nieuwe afspraken gelden voor alle omroepen die aangesloten zijn bij de EBU.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

0: ondernemer, ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
1: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
0: Nog niet helemaal dus.
1: Tja, die administratie. Toevallig tips?
0: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
1: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
0: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.

0: korting geldt op de meest getoonde prijs.
1: Hey.
2: Hey, liefie. Ik ben rond 8 uur thuis, want dan begint de wedstrijd.
1: Ja, dan wilde ik net mijn serie gaan kijken.
2: Ja, dat is helemaal top. Dat komt perfect uit.
3: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk op meerdere apparaten tegelijk. NL ziet. Slim bekeken.
4: Daar heb je Huub van Hubo.
5: Hoi.
4: Die helpt je aan de juiste buitenverf. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, gereedschap en meer. Hubo helpt.
3: Neem nu NL Ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL Ziet. Slim bekeken.
4: Wat ook helpt, zijn de Hubo zomerdeals. Zoals een wandslanghouder met 15 meter tuinslang voor maar 44,99 met de Hubo Club app. Hubo helpt.
6: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon-parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland. Voor een hoedvol avontuur.
7: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
6: Vier de zomer in Bobbejaanland, vlak over de Belgische grens. Scoor je tickets op bobbejaanland.be.
8: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
9: Ga met GP Ticket naar de Formule 1 van Hongarije. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis en geniet van Budapest en het gerenoveerde circuit, inclusief tribune, voor €1240. Reserveer nu op gpticket.nl.
10: Grand Prix Radio.
11: Tour Update.
12: In de Tour de France heeft Mauro Schmid de 13e etappe gewonnen. Na een lange vlucht klopte hij Harold Tejada in een sprint met 2 in Belfort. Tom Pidcock werd derde en stijgt naar plek 4 in het klassement. Tadej Pogacar draagt vandaag geel. Mats Pedersen draagt vandaag groen. Omdat Pogacar ook bovenaan staat in het bergklassement, wordt de bolletjestrui gedragen door de nummer 2 in dat klassement, Jonas Vingegaard. Morgen voert de 14e etappe naar Le Markstein. De start is om 10:50. De bergetappe is 196 kilometer lang. Rond 5:30 wordt de finish verwacht.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Lewis Hamilton blijft bewust weg van de Formule 1-simulator van Ferrari. De zevenvoudig wereldkampioen gebruikt de simulator al 2 maanden niet meer en is van mening dat deze beslissing hem op de baan helpt. Ik ben Gert-Jan van Acoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Hamilton merkte eerder in het seizoen dat de simulator in Maranello onvoldoende overeenkwam met het echte gevoel van rijden op een circuit. Hij omschrijft de ervaring in de simulator als een hulpmiddel dat coureurs ook op het verkeerde been kan zetten. Hamilton keek daarbij terug op zijn jaren bij Mercedes, waar hij op vergelijkbare wijze ook periodes zonder simulator werkte. Hij benadrukt dat sinds hij in Maranello is gestopt met het simulatorwerk, betere resultaten boekt. Sinds hij besluit om de simulator links te laten liggen, heeft Hamilton 96 punten gescoord. Dat is meer dan zijn teamgenoot Leclerc en de coureurs van Mercedes. Hamilton nuanceert echter dat die prestaties niet losstaan van geluk en pech bij concurrenten. Vooruitkijkend naar de race op Spa-Francorchamps tempert Hamilton de verwachtingen. Het circuit bevat veel rechte stukken, wat volgens de Brit nadelig kan zijn voor de Ferrari. Hij houdt rekening met een achterstand op de concurrentie van meer dan 3 tot 4 tienden per ronde. Ondanks de verwachte uitdagingen prijst hij de werkwijze van zijn huidige team. Ferrari kiest er momenteel voor om kleine, frequente aanpassingen door te voeren in plaats van 1 grote update. Hamilton ziet dat als een effectieve methode om de auto stap voor stap te verbeteren.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Pre-Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
1: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
0: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
1: Grand Prix Radio Nieuws.
0: 10 uur.
2: Goedenavond, het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben René Postma. In Amsterdam-Oost is een grote brand uitgebroken op een sportpark. De rookwolken zijn ook op andere plekken in Amsterdam te zien. Het vuur begon in een container en is overgeslagen naar een loods. Getuigen zeggen tegen AT5 dat ze vlak voor de brand een explosie hoorden. Het kan zijn dat 150 mensen in Den Haag vannacht ergens anders moeten slapen. In hun straat is een drugslab gevonden. En hulpdiensten zijn al uren bezig met het afvoeren van duizenden liters chemicaliën. Om het veilig te kunnen doen zijn tientallen huizen in de omgeving ontruimd. Het is niet duidelijk hoe de extreme katapultsprong op festival De Zwarte Cross deze keer is afgelopen. De stuntman kwam wel neer op het luchtkussen na zijn sprong over de grootste festivaltent, maar werd na afloop niet gehuldigd. Gisteren kreeg een andere stuntman bij de landing zijn eigen knie tegen zijn hoofd en raakte bewusteloos. President Trump geeft Canada de schuld van de bosbranden waardoor New York nu in de rook zit. Die bedreigt ook de WK-finale zondag. Trump zegt dat Canada zijn bossen niet goed onderhoudt en dat hij een extra heffing gaat opleggen om de schade te compenseren. Vannacht is het bewolkt en op de meeste plaatsen droog bij 16 graden. Morgen kan er wat motregen vallen, in de middag opklaringen en het wordt rond 22 graden. Zondag nog iets koeler.
3: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week een 12-pack Coca-Cola of Fanta voor maar 6,99. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
4: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Overgang Balanstabletten met cayennepeperextract. Helpt je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: En dit weekend ook extra goedkoop? Fusty, 1,25 liter voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
5: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2200 voor een darmoperatie. Eens luisteren wat je puppy daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks en jou als baasje ook niet. Want jij hebt je puppy verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
6: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
5: Figo, de zorgverzekering voor je huisdier. Ga naar figopet.nl.
7: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
8: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
9: Get ready for the OG.
10: All y'all bitches wanna look like me.
11: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton. With the OG.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Tennisser Carlos Alcaraz werkt hard aan zijn herstel en is binnenkort klaar voor de terugkeer in het professionele circuit. Na een gedwongen pauze van ruim 3 maanden door een polsblessure aan zijn rechterhand gloort er weer hoop voor de voormalig nummer 1 van de wereld. Ik ben Gert-Jan van Acquoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Alcaraz kwam sinds half april niet meer in actie. Zijn blessure ontstond tijdens het graveltoernooi in Barcelona en dwong hem om grote evenementen, waaronder Roland Garros en Wimbledon, aan zich voorbij te laten gaan. Recent deelde hij via social media beelden waarop hij weer met een racket op de baan staat. De beelden tonen een pijnvrije sporter die weer rallies afwerkt zonder brace of bescherming om zijn pols. Het herstelproces wordt nauwgezet begeleid door medische experts die hem eerder ook bijstonden in zijn loopbaan. De tennisser benadrukt dat hij geen onnodige risico's neemt om zijn carrière op de lange termijn niet in gevaar te brengen. Zijn naam staat op de deelnemerslijst van het toernooi in Cincinnati dat medio augustus van start gaat. Concurrenten kijken uit naar de terugkeer van de Spanjaard. Zo liet zijn rivaal Jannik Sinner meermaals weten dat het professionele tennis zijn aanwezigheid mist. Terwijl de tennistop zich opmaakt voor de hardcourtreeks in Noord-Amerika, wordt de situatie rondom Alcaraz nauwlettend gevolgd. Met het oog op de naderende US Open eind augustus lijkt Alcaraz met deze voorzichtige trainingsopbouw de juiste weg naar volledige fitheid in te slaan.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

0: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
1: Kom naar Kruidvat voor de beste korting van de maand. Nu, 5 verpakkingen Kruidvat maandverband, inlegkruisjes of tampons voor maar 6 euro. Ik herhaal, 5 voor 6 euro.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. 2000 euro voor een luchtwegbehandeling. Eens luisteren wat je kitten daar zelf eigenlijk van vindt. Doet er niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je huisdier verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
4: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
3: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
5: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
6: Zie je daar ook zo tegenop? Een nieuwe bril uitzoeken? Bij iCare kijken we naar je uit. Met specialisten die de tijd nemen. Want de beste oplossing voor jou begint bij zien wie jij bent. Je stijl en wat je doet. Ervaar echte aandacht. Maak een afspraak op iCare.nl. Het kwaliteitslabel voor opticiens. We zien je. iCare.
5: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
7: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
8: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers, geen verbinding. Zonder logistiek, geen munitie. En zonder technici, geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
9: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
10: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
11: Zonnebrandcreme?
10: Natuurlijk, want na één drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
12: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
13: Lease je zuinige Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
14: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
15: Het circuit is van jou tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en rij ze allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.
16: Grand Prix Radio.
17: Tour Update. In de Tour de France heeft Mauro Schmid de 13e etappe gewonnen. Na een lange vlucht klopte hij Harold Tegada in een sprint met 2 in Belfort. Tom Pidcock werd derde en stijgt naar plek 4 in het klassement. Tadej Pogacar draagt vandaag geel. Mats Pedersen draagt vandaag groen. Omdat Pogacar ook bovenaan staat in het bergklassement, wordt de bolletjestrui gedragen door de nummer 2 in dat klassement, Jonas Vingegaard. Morgen voert de 14e etappe naar Le Markstein. De start is om 10:50. De bergetappe is 196 kilometer lang. Rond 17:30 wordt de finish verwacht.
11: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Inmiddels heeft hij het werk in de fabriek in Milton Keynes hervat om samen met het team de problemen aan de auto aan te pakken. Voor de komende race in de Ardennen kiest het team voor een eerdere versie van de achtervleugel om herhaling van de problemen te voorkomen. Hoewel de verhoudingen binnen het team onderwerp van gesprek zijn, omschrijft Verstappen de samenwerking als een relatie waaraan jarenlang is gebouwd en benadrukt hij zijn loyaliteit aan het team. Vragen over contractuele voorwaarden of een vroegtijdig vertrek wuift hij weg. Verstappen geeft aan dat er geen haast is bij het bepalen van zijn verdere koers. Hij richt zich volledig op de technische ontwikkeling van de auto. Daarna spreekt de coureur zijn twijfels uit over de nieuwe generatie semi-elektrische Formule 1-auto's op het uitdagende circuit in België. Al probeert hij de situatie naar eigen zeggen positief te benaderen.
1: Dit is jouw sportradio.

0: Sportradio.
1: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
2: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
2: 11 uur.
3: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Daphne van der Meijs. In Amsterdam-Oost is een grote brand uitgebroken aan de radioweg. De brand ontstond in een container en sloeg over naar een loods op een sportpark. Vooraf zou een grote explosie hebben plaatsgevonden. Volgens de AT5 zijn er geen gewonden. De brandweer gebruikt een blusrobot om het vuur op veilige afstand te bestrijden. In Noorwegen zijn meer dan 100 huizen afgebrand. Het vuur woedt in een stad ten westen van Oslo en het is nog altijd niet onder controle. Een brandweerman raakte licht gewond, maar verder zouden er geen slachtoffers zijn. De Noorse premier zegt dat hij meeleeft met iedereen die zijn huis kwijt is. In Oekraïne is opnieuw geprotesteerd tegen het ontslag van minister van Defensie. Duizenden mensen gingen in de hoofdstad Kiev de straat op en ook in Kharkiv was een protest. Oekraïners snappen er niks van dat de minister weg moest, want onder zijn leiding haalde het leger juist veel succes. En Max Verstappen is best tevreden na de eerste training voor de Grand Prix van België. Hij was eerst de snelste en zette later de derde tijd neer. Verstappen zegt dat de balans van zijn Red Bull goed is, maar dat de auto op de rechte stukken snelheid tekort komt. Het team rijdt dit weekend weer met de oude achtervleugel.

0: Sociodeal dierentuindeals, take 1 en actie bo.
1: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
0: Beren goed, thanks bo.
1: Socialdeal, deals die je niet mag missen.
0: En actie olifant.
2: Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg.
3: Kom maar verder.
2: Met nieuwe banden bijvoorbeeld. Nu alle Pirelli-banden 20% korting. Plan je afspraak op quickfit.nl.
3: Hij is weer klaar.
2: QuickFit en weer verder.
1: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
4: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
5: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
6: Als je Vodafone mobiel
7: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
6: krijg je tot wel 20 euro korting.
7: Elke maand weer.

0: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
1: Drie sterren slot.
0: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
2: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen dit weekend nog Mico en Mush draadloze tafellampjes in heel veel kleuren. 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
3: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?

0: Korting geldt op de meest getoonde prijs.
1: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
2: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
1: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
3: Ja? Echt serieus?
4: Oh.
5: Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor €463,9 miljoen aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
6: 18 plus speelbewust.
7: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort. Bij FC Twente is onduidelijkheid ontstaan over de toekomst van aanvaller Lucas Vennegoor of Hesselink. De 20-jarige spits overweegt een vertrek uit Enschede omdat hij vreest onvoldoende speelminuten te krijgen. Ik ben Gert-Jan van Acooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Met de aanwezigheid van Wout Weghorst en Sam Lammers in de selectie is de kans op speeltijd voor Vennegoor of Hesselink aanzienlijk kleiner geworden. De spits geeft aan dat hij dit seizoen absoluut geen genoegen wil nemen met een rol als derde spits. Hij geeft aan dat hij op een goed niveau wil voetballen, waarbij speelminuten en doelpunten voor hem het belangrijkst zijn. Waar dat is, maakt hem dan minder uit, als hij maar kan laten zien wat hij kan. Hoewel hij voorkeur heeft voor een verblijf in Enschede, sluit hij een overstap naar een andere club niet uit als dat voor zijn ontwikkeling nodig is. Trainer John van den Brom hoopt echter dat de aanvaller bij FC Twente blijft. Van den Brom wijst op het zware speelschema dat de club te wachten staat, waarbij een brede selectie noodzakelijk is om 3 wedstrijden per week op te vangen. Volgens de oefenmeester is het voor het team essentieel om goede spelers in de selectie te houden, in plaats van te werken met een smalle bezetting. De komende periode zal moeten uitwijzen of Vennegoor of Hesselink zijn plek binnen het team accepteert, of dat de jonge aanvaller ergens anders op zoek moet gaan naar een vaste basisplaats.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

0: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
1: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
0: Nog niet helemaal dus.
1: Tja, die administratie. Toevallig tips?
0: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
1: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
0: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
2: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
3: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.

0: Lekker toch?
1: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
2: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
3: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
4: Get ready for the OG.
5: All y'all bitches wanna look like me.
6: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
7: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
8: Nu met Club Karwei wel 50% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
7: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
9: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
10: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
11: Grand Prix Radio.
12: Tour Update. In de Tour de France heeft Mauro Schmid de 13e etappe gewonnen. Na een lange vlucht klopte hij Harold Tejada in een sprint met 2 in Belfort. Tom Pidcock werd derde en stijgt naar plek 4 in het klassement. Tadej Pogacar draagt vandaag geel. Mats Pedersen draagt vandaag groen. Omdat Pogacar ook bovenaan staat in het bergklassement, wordt de bolletjestrui gedragen door de nummer 2 in dat klassement, Jonas Vingegaard. Morgen voert de 14e etappe naar Le Markstein. De start is om 10:50. De bergetappe is 196 kilometer lang. Rond 5:30 wordt de finish verwacht.
13: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport
2: in het kort. Timon Wellenreuther verlaat Feyenoord na 4 seizoenen. De Duitse doelman zet zijn loopbaan voort bij het Duitse VfL Wolfsburg. Ik ben Gert-Jan van Acquoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Wellenreuther kwam in 2022 naar Rotterdam en groeide uit van reservekeeper achter Justin Bijlo naar aanvoerder van de club. Hij speelde in totaal 125 officiële wedstrijden voor de Rotterdammers. In die periode behaalde hij met Feyenoord het landskampioenschap en de KNVB-beker. Zelf kijkt de doelman met trots terug op zijn tijd in de Kuip. Hij noemt het een bijzondere ervaring om bij een unieke club als Feyenoord te vertrekken als aanvoerder. Zeker omdat hij aanvankelijk als stand-in binnenkwam. Vooral zijn redding in de uitwedstrijd tegen Ajax tijdens het kampioensjaar blijft hem bij. Die specifieke actie tegen Mohamed Kudus ziet hij als een waardevolle herinnering die hij de supporters graag nalaat. Het vertrek van Wellenreuther naar Wolfsburg markeert een nieuwe fase voor de Duitse club, die onlangs degradeerde naar het tweede niveau. Bij Feyenoord staat de opvolging inmiddels klaar. Tjark Ernst komt over van Hertha BSC en is aangetrokken als nieuwe doelman. Hij gaat de concurrentie aan met Liam Bossin. Met het vertrek van Steven Benda en de eerdere overstap van Justin Bijlo naar Genoa verandert de samenstelling onder de lat in Rotterdam. Wellenreuther sluit zijn hoofdstuk bij Feyenoord af met de woorden dat zijn periode bij de club hem veel meer heeft opgeleverd dan hij vooraf voor mogelijk hield.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
1: Ben jij daar, Rick?
2: Dit is Grand Prix Radio.
3: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
3: Grand Prix Radio Nieuws.
2: Middernacht.
4: Goedenacht, dit is het ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Daphne van der Meijs. Bij een schietpartij in een woning in Amsterdam-Zuidoost is een man in zijn been geschoten. De schutter of schutters zijn te voet gevlucht. De politie zet een arrestatieteam in om de woning te doorzoeken, maar heeft nog niemand aangehouden. De recherche roept getuigen op om zich te melden. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Een Nederlandse journalist stond op een Marokkaanse spionagelijst. Volgens een Spaanse krant probeerde de Marokkaanse geheime dienst zijn telefoon te hacken met spionagesoftware. Het gaat om oud-NRC-correspondent Koen Greven, die nu werkt bij persbureau ANP. Zelf zegt hij dat het hem niet verbaast, omdat hij als journalist kritisch schreef over de protesten in Marokko. De bussen in Den Haag rijden vanaf morgenochtend weer volgens de normale dienstregeling. Vandaag werden alle bussen uit voorzorg stilgezet na de ontdekking van een technisch probleem. Uit controles bleek dat een koelinstallatie bij sommige bussen los kon raken. Er zijn morgen weer genoeg veilige bussen beschikbaar en daarom kunnen ze weer gaan rijden. En bewoners van tientallen woningen aan de Meidoornstraat in Den Haag kunnen weer naar huis. Ze moesten eerder op de avond weg nadat in de straat een werkend drugslab was gevonden. De gevaarlijke stoffen zijn inmiddels afgevoerd. Een man die bij het drugslab werd aangetroffen is aangehouden en naar het ziekenhuis gebracht.

0: Zie je daar ook zo tegenop? Een nieuwe bril uitzoeken? Bij iCare kijken we naar je uit. Met specialisten die de tijd nemen. Want de beste oplossing voor jou begint bij zien wie jij bent. Je stijl en wat je doet. Ervaar echte aandacht. Maak een afspraak op iCare.nl. Het kwaliteitslabel voor opticiens. We zien je. iCare.
1: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
2: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
1: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
3: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
4: Papa, wist je dat een platvis niet plat wordt geboren en dat een octopus 3 harten heeft?
5: Hoe weet jij dat?
6: Ontdek nog veel meer verrassingen in het volledig vernieuwde Sea Life Scheveningen. Boek je tickets op sealife.nl.
7: Het is Big Sale bij iWish Opticians. Ik krijg tot €200 korting op monturen van grote merken. Denk aan Gucci, Ray-Ban, Davidoff, Silhouette en Bos. Grote merken, grote korting. Nu bij iWish.
8: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 25% korting op tuinhout. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
9: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Armando Obispo vertrekt na 20 jaar bij PSV. De verdediger maakt de overstap naar de Franse club RC Lens nadat beide partijen een akkoord op hoofdlijnen hebben bereikt. Ik ben Gert-Jan van Acquoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Nog kort geleden leken de onderhandelingen tussen de Eindhovenaren en de nummer 2 van Frankrijk volledig stil te liggen. De clubleiding in Eindhoven had de gesprekken aanvankelijk zelfs tijdelijk stopgezet. Maar daar is nu plotseling verandering in gekomen. Zaakwaarnemer Ali Doursoen heeft in de afrondende fase een belangrijke rol gespeeld bij het herstellen van de contacten tussen de clubs. Hij wist de plooien tussen de betrokken partijen uiteindelijk glad te strijken, waardoor de overgang alsnog in een stroomversnelling is geraakt. Met de transfer is een bedrag gemoeid dat na bonussen uitkomt op ongeveer 5,5 miljoen euro. In Frankrijk kan Obispo rekenen op een contract van 4 seizoenen. De verbintenis loopt daarmee tot de zomer van 2030. Voor de verdediger betekent de overgang het einde van een lange periode in Eindhoven. Als jeugdspeler sloot hij aan bij PSV en groeide daarna uit tot een vaste waarde in de selectie. In totaal speelde hij 130 officiële wedstrijden voor het eerste elftal van de club. Met de overstap naar de Franse competitie begint hij aan een nieuw hoofdstuk in zijn loopbaan.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Grand

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. De European Broadcasting Union stelt nieuwe richtlijnen op voor het in beeld brengen van vrouwelijke atleten. Het doel is om atleten niet langer in onwaardige houdingen te tonen tijdens live-uitzendingen. De internationale organisatie neemt dit besluit na overleg met topatleten. Ik ben Gert-Jan van Acoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Veel sportvrouwen gaven aan dat zij zich tijdens wedstrijden zorgen maken over hoe ze vastgelegd worden op camera in plaats van hun sportieve prestatie. Britse polstokhoogspringer Holly Bradshaw laat weten dat onthullende camerahoeken en onnodige vertraagde herhalingen schadelijk kunnen zijn. Volgens haar worden atleten te vaak in kwetsbare posities getoond. De nieuwe richtlijnen moeten de registratie van atletiekwedstrijden uniformer en respectvoller maken. Camerahoeken van onderaf zijn voortaan uit den boze. Vooral bij onderdelen zoals polstokhoogspringen en verspringen. Ook langdurige opnames van lichamen zonder technisch of verhalend doel worden nadrukkelijk afgeraden. Lisanne de Witte, de voorzitter van de atletencommissie van de Nederlandse Atletiek Unie, wijst op het grote risico van online misbruik. Beelden worden vaak uit de context gehaald en verspreid met seksistische bijbedoelingen. De Witte noemt het een noodzakelijke stap dat er nu duidelijke internationale afspraken liggen. Ze benadrukt dat atleten zich comfortabel willen voelen in hun sportkleding, zonder dat dit een vrijbrief is voor ongewenste aandacht. De nieuwe afspraken gelden voor alle omroepen die aangesloten zijn bij de EBU.
2: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
1: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
2: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
0: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
2: Grand Prix Radio Nieuws.
0: 1 uur.
3: Goeienacht, dit is het ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Daphne van der Meijs. Tientallen huizen zijn verwoest door een grote brand in het zuiden van Noorwegen. Door de harde wind, de droogte en heuvelachtig terrein krijgt de brandweer het vuur moeilijk onder controle. Honderden mensen zijn geëvacueerd. Bij de brand zijn meerdere mensen gewond geraakt, onder wie een hulpverlener en een brandweerman. Het dodental door de aardbeving in Venezuela is opgelopen tot boven de 5000. Volgens de autoriteiten zijn inmiddels 5069 doden geteld. Meer dan 6400 mensen zijn levend onder het puin vandaan gehaald en duizenden mensen zijn nog altijd dakloos. De katapultstunt op de Zwarte Cross gaat de rest van het festival niet meer door. Ook de tweede stuntman is gewond geraakt na de sprong van 75 meter. En hij heeft zijn enkel gebroken. Donderdag raakte een andere stuntman al gewond. Volgens de organisatie is de stunt technisch wel goed verlopen, maar horen risico's bij dit soort acts. En luchtvaartmaatschappijen moeten passagiers straks beter beschermen als een vliegtuig met vertraging op de grond staat. Bij extreme hitte moeten reizigers na een half uur onder meer drinkwater en verkoeling krijgen, meldt het AD. Na 2 uur moeten ze het toestel kunnen verlaten. De nieuwe Europese regels gaan in de tweede helft van 2027 in. Vannacht is het bewolkt en op de meeste plaatsen droog, bij 16 graden. Morgen kan er wat motregen vallen, in de middag opklaringen en het wordt rond de 22 graden. Zondag nog iets koeler.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Lewis Hamilton blijft bewust weg van de Formule 1-simulator van Ferrari. De zevenvoudig wereldkampioen gebruikt de simulator al 2 maanden niet meer en is van mening dat deze beslissing hem op de baan helpt. Ik ben Gert-Jan van Acoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Hamilton merkte eerder in het seizoen dat de simulator in Maranello onvoldoende overeenkwam met het echte gevoel van rijden op een circuit. Hij omschrijft de ervaring in de simulator als een hulpmiddel dat coureurs ook op het verkeerde been kan zetten. Hamilton keek daarbij terug op zijn jaren bij Mercedes, waar hij op vergelijkbare wijze ook periodes zonder simulator werkte. Hij benadrukt dat sinds hij in Maranello is gestopt met het simulatorwerk, betere resultaten boekt. Sinds zijn besluit om de simulator links te laten liggen, heeft Hamilton 96 punten gescoord. Dat is meer dan zijn teamgenoot Leclerc en de coureurs van Mercedes. Hamilton nuanceert echter dat die prestaties niet losstaan van geluk en pech bij concurrenten. Vooruitkijkend naar de race op Spa-Francorchamps tempert Hamilton de verwachtingen. Het circuit bevat veel rechte stukken, wat volgens de Brit nadelig kan zijn voor de Ferrari. Hij houdt rekening met een achterstand op de concurrentie van meer dan 3 tot 4 tienden per ronde. Ondanks de verwachte uitdagingen prijst hij de werkwijze van zijn huidige team. Ferrari kiest er momenteel voor om kleine, frequente aanpassingen door te voeren in plaats van 1 grote update. Hamilton ziet dat als een effectieve methode om de auto stap voor stap te verbeteren.
0: Sportradio.
2: Sportradio.

Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Tennisser Carlos Alcaraz werkt hard aan zijn herstel en is binnenkort klaar voor de terugkeer in het professionele circuit. Na een gedwongen pauze van ruim 3 maanden door een polsblessure aan zijn rechterhand gloort er weer hoop voor de voormalig nummer 1 van de wereld. Ik ben Gert-Jan van Acquoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Alcaraz kwam sinds half april niet meer in actie. Zijn blessure ontstond tijdens het graveltoernooi in Barcelona en dwong hem om grote evenementen, waaronder Roland Garros en Wimbledon, aan zich voorbij te laten gaan. Recent deelde hij via social media beelden waarop hij weer met een racket op de baan staat. De beelden tonen een pijnvrije sporter die weer rallies afwerkt zonder brace of bescherming om zijn pols. Het herstelproces wordt nauwgezet begeleid door medische experts die hem eerder ook bijstonden in zijn loopbaan. De tennisser benadrukt dat hij geen onnodige risico's neemt om zijn carrière op de lange termijn niet in gevaar te brengen. Zijn naam staat op de deelnemerslijst van het toernooi in Cincinnati dat medio augustus van start gaat. Concurrenten kijken uit naar de terugkeer van de Spanjaard. Zo liet zijn rivaal Yannick Sinner meermaals weten dat het professionele tennis zijn aanwezigheid mist. Terwijl de tennistop zich opmaakt voor de hardcourtreeks in Noord-Amerika, wordt de situatie rondom Alcaraz nauwlettend gevolgd. Met het oog op de naderende US Open eind augustus lijkt Alcaraz met deze voorzichtige trainingsopbouw de juiste weg naar volledige fitheid in te slaan.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio is sportradio.
1: Meer sport, meer muziek. Grand Prix Radio.
2: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
1: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
1: 2 uur.
3: Goedenacht, dit is het ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Daphne van der Meijs. Een Nederlandse journalist stond op een Marokkaanse spionagelijst. Volgens een Spaanse krant probeerde de Marokkaanse geheime dienst zijn telefoon te hacken met spionagesoftware. Het gaat om oud-NRC-correspondent Koen Greven, die nu werkt bij persbureau ANP. Zelf zegt hij dat het hem niet verbaast, omdat hij als journalist kritisch schreef over protesten in Marokko. Bij schietpartijen in een woning in Amsterdam-Zuidoost is een man in zijn been geschoten. De schutter of schutters zijn te voet gevlucht. De politie zette een arrestatieteam in om de woning te doorzoeken, maar heeft nog niemand aangehouden. De recherche roept getuigen op zich te melden. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. 2 olietankers zijn volgens Iran in brand gevlogen bij de straat van Hormuz. Volgens de Iraanse revolutionaire garde voeren de schepen door een gebied met zeemijnen. Maar dat is nog niet bevestigd. Iran noemt de zeeroute door de Amerikaanse aanvallen te gevaarlijk voor de scheepvaart. En de katapultstunt op de Zwarte Cross gaat de rest van het festival niet meer door. Ook de tweede stuntman is gewond geraakt na de sprong van 75 meter. Hij heeft zijn enkel gebroken. Donderdag raakte een andere stuntman ook al gewond. Volgens de organisatie is de stunt technisch wel goed verlopen, maar horen risico's bij dit soort acts. Vannacht is het bewolkt en op de meeste plaatsen droog bij 16 graden. Morgen kan er wat motregen vallen, in de middag opklaringen. En het wordt rond 22 graden. Zondag nog iets koeler.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio. Grand Prix Radio.
4: I've been married a long time ago. Where did you come from? Where did you go?